0: dat de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn. Want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze. Via de Grootnieuwsradio app. Of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Het zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Beddema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Grootnieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Grootnieuwsradio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
2: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Grootnieuwsradio-vrienden. Dat waardeer ik zeer.
3: Oh. Ja. Ja, ik ook.
1: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
3: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
1: Steun je Grootnieuwsradio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. We gaan zo meteen luisteren naar een overdenking van een vrouw die je misschien ook wel eens hebt horen zingen. Op de Open Doorsdag bijvoorbeeld. Eline Segers, zometeen hoor je haar overdenking. Eerst gaan we luisteren naar de dagtekst van vandaag. Die komt uit Matteüs 22. Daar lezen wij in vers 37. Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

0: Robin Mark, you're the shout to the north. Vandaag gaan we luisteren naar een overdenking van Eline Zegers. Zij is relatiemanager voor de jongerentak bij Open Doors. Maar daarnaast kun je haar ook kennen van het zingen. Ze zingt regelmatig voor Open Doors, bijvoorbeeld op de Open Doorsdag. Maar ook ging ze met Open Doors op reis over de hele wereld om daar samen muziek te maken met christenen uit de vervolgde kerk. Tijdens zo'n reis maakte ze iets heel bijzonders mee.
1: De stroom valt uit. Precies op het moment dat we willen beginnen met de laatste filmopnames in een kerk in het midden van Nigeria. De camera's staan klaar, de muzikanten zijn er klaar voor en de klok tikt door. We moeten voor 5 uur klaar zijn vanwege de avondklok. Maar zonder stroom gebeurt er niets. De afgelopen dagen namen we samen met Nigeriaanse en Nederlandse muzikanten liederen op voor Open Doors. Liederen die gaan over het volgen van Jezus en volhouden onder druk. We hebben samen gerepeteerd en 3 liederen opgenomen. Liederen die Open Doors wil gebruiken om aandacht te vragen voor de situatie van vervolgde christenen in Nigeria. Het zijn bijzondere opnames omdat Nigeriaanse en Nederlandse muzikanten samen muziek maken. Verschillende talen, verschillende culturen, verschillende manieren van musiceren, maar 1 en dezelfde God. Alleen vandaag werkt het even niet mee. Er zit niets anders op dan wachten. Vanuit een nabijgelegen dorp wordt een generator geregeld. En tot die tijd staan alle opnames stil. Ik ga zitten op een rij stoelen in de kerk en naast mij neemt Joy plaats. Ze is 24 jaar oud en wat stiller dan de anderen. De afgelopen dagen had ik haar vooral horen zingen. Maar nu er tijd is om te praten, raken we in gesprek over haar leven. Wanneer ze over haar familie vertelt, verandert haar gezicht. Ze mist haar ouders. Sinds haar huwelijk woont ze samen met haar man in een andere regio van Nigeria. Haar familie woont in het noorden. Een bezoek brengen lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De veiligheidssituatie in Nigeria maakt reizen voor veel christenen riskant. Op verschillende plekken liggen geweld en ontvoeringen voortdurend op de loer. Voor veel gezinnen is ontvoering een dagelijkse angst. Los geld bedragen kunnen families financieel ruïneren. Alleen al de gedachte aan een lange reis kan reden zijn om thuis te blijven. En daardoor heeft Joy haar familie al lange tijd niet meer gezien. Ik vraag hoe het voor haar is om zo ver van haar familie vandaan te wonen. Ze glimlacht even voordat ze antwoord geeft. Ik mis hen iedere dag, zegt ze. Maar ik weet dat God ons hier heeft geplaatst. Ze vertelt dat ze niet altijd begrijpt waarom God haar en haar man juist naar deze plek heeft geleid. We zien niet het hele plan, zegt ze. Maar we geloven dat dit is waar we moeten zijn. Dat confronteert me. Want als ik eerlijk ben, wil ik meestal eerst weten waarom God iets doet voordat ik hem vertrouw. Ik wil graag overzicht, zekerheid, een plan dat ik kan begrijpen. Joy legt dat menselijke verlangen naar controle naast zich neer. Ze heeft niet alle antwoorden. Ze weet niet wat de toekomst brengt. Ze weet niet wanneer ze haar familie weer zal zien. En toch blijft ze. Na een tijdje stel ik haar een vraag die al langer door mijn hoofd speelt. Hoe ga jij om met die voortdurende dreiging van geweld? Ze hoeft niet lang na te denken voor een antwoord. Jezus. Meer zegt ze eerst niet. En dan vervolgt ze. Jezus is degene aan wie ik mij vasthoud. Zonder hem zou ik verloren zijn. Elke dag richt ik mijn ogen opnieuw op hem. Hij is onze enige houvast. Er is geen andere optie. Jezus alleen. Ik word er stil van. Misschien omdat haar antwoord zo radicaal en toch eenvoudig is. Of misschien omdat ik besef dat zij spreekt vanuit omstandigheden die ik nauwelijks kan bevatten. We zoeken vaak naar oplossingen, naar controle, naar manieren om risico's te beperken. En dat is ook menselijk. Maar Joy spreekt over iets diepers. Over een persoon. Niet over een methode. Niet over een strategie. Over Jezus. Ik kijk de kerkzaal rond. De lampen zijn uit. Alles ligt stil omdat de stroom is weggevallen. Maar naast mij zit een jonge vrouw die leeft met onzekerheden die veel groter zijn dan een stroomstoring. En juist zij weet waar haar zekerheid ligt. Even later arriveert de generator. De apparatuur komt weer tot leven, de lampen gaan aan, mensen haasten zich om verder te gaan met de opnames. Maar wat mij die dag het meest is bijgebleven, heeft niets te maken met de muziek of de filmopnames. Het zijn de woorden van Joy. En ze blijven maar echoen in mijn hoofd. Het is Jezus. Er is geen andere optie. De stroom viel uit. En Jezus was erbij. Er is geen andere optie. Het is Jezus.

0: Jesus Army, je hoorde Thank You bij Groot Nieuws Radio. We luisteren vandaag in Levenswoorden naar een overdenking van Eline Zegers. We hoorden net al het eerste gedeelte van haar overdenking, waarin ze vertelde hoe ze tijdens videoopnames die ze aan het maken waren opeens de stroom verloren en dat eigenlijk een aanleiding werd voor een gesprek met Joy. Je hoorde net al het eerste gedeelte van haar verhaal. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte.
1: De zekerheid waarmee Joy vasthoudt aan Jezus, ondanks al het lijden en het geweld om haar heen, confronteert mij. Het doet mij denken aan de woorden van Paulus in Filippenzen 3, vers 7 tot 11. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Paulus spreekt hier met volle zekerheid. Hij heeft één doel voor ogen en dat is Christus. Het is verleidelijk om Paulus te zien als een superchristen. Iemand die moeiteloos zijn ogen op Jezus gericht houdt. En misschien doen we hetzelfde met vervolgde broers en zussen. Het vooral heel knap vinden hoe ze hun ogen blijven richten op Jezus. Onder de indruk zijn van hun moed en doorzettingsvermogen. Hopen dat we op een dag een geloof hebben zoals zij. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb heel veel respect voor Joy en al die broers en zussen in Nigeria die geloven onder druk. Maar het is Christus die haar de kracht geeft om te blijven geloven. Paulus ging haar en vele anderen voor in deze doelgerichtheid op Christus. Het is niet zijn verleden, niet zijn prestaties, niet zijn eigen rechtvaardigheid. Paulus wijst steeds weer naar Christus, naar het geloof in hem. Het kennen van Christus, het ervaren van de kracht van zijn opstanding, het lijden met hem, het is allemaal winst. En de rest kunnen we beschouwen als verlies. Wat zijn we als kerk in Nederland rijk? En dan heb ik het niet over geld. We zijn rijk in mogelijkheden. We zijn rijk in kansen. We zijn rijk in middelen. We zijn rijk in tijd en toch hebben we te weinig. We zijn rijk. We zijn te rijk. En die rijkdom is als het onkruid wat ons zicht vertroebelt. Wat vinden we het lastig om Christus te blijven zien door alle drukte heen? Wat vinden we het moeilijk om onze vreugde in hem te vinden bij het geringste dagelijkse probleem? Ik wil het ook zeggen. Er is geen andere optie. Maar ik moet ook eerlijk zijn. Ik maak mezelf afhankelijk van heel veel opties. Het is Jezus en mijn familie, vrienden, geld, huis, werk, kerk, sport. Vul zelf maar aan. Is er echt geen andere optie voor ons dan Jezus? Vaak niet. En daarom heb ik Joy nodig. Ik heb haar woorden nodig om mij eraan te herinneren. Als het er echt op aankomt in dit leven, wil ik zeggen dat Jezus ook mijn enige houvast is. Ik heb de woorden van Paulus nodig. Alles als verlies beschouwen omdat ik Christus ken. We hebben het nodig. Want de wereld vertroebelt ons denken en laat ons geloven in een realiteit dat de rijkdom hier op aarde te vinden is. En dat echte rijkdom te vinden is in carrière, geld, relaties of status. Maar als het er echt op aankomt, waar leun jij dan op? Waar zoek jij uiteindelijk je zekerheid? Waar ligt jouw grootste schat? Heere Jezus.

Hilary Scott en de Scott Family. Je hoorde Die Will. Daarvoor hoorde je muziek van Lef en Reijer. Armen om je heen. Zometeen na 6 uur, de nieuwe morgen met Juri.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
5: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer BOA's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
18: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Het is 1 minuut over 6 op 30 september. De vraag is, wat wordt vandaag de openingsplaat? Je mag een liedje doorsturen met de Grootnieuws Radio app. Titel en artiest. Wat kan ik zo meteen namens jou op de radio draaien?
19: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
21: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
23: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
25: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle,
26: vind je perfecte auto op Autoscout24.
27: Download de app en start met vinden.
28: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
30: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
31: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
32: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
33: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
32: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
34: De Nieuwe Morgen.
35: Met Joeri van der Geest.
34: Het christelijke radiostation.

Zach Williams en Chainbreaker maakt het 6:09. Het is woensdagochtend 30 september en pak ik de kalender voor vandaag erbij. Zijn het weer een hele hoop bijzondere dagen. Wat dacht je van de internationale dag van het vertalen? Nationale kraanwaterdag en zo zijn het er nog een paar. Ik kan het soms van gekkigheid allemaal niet meer bedenken wat voor dagen er op de kalender staan. Vandaag is bijvoorbeeld ook Nationale Broer- en Zusdag. En dat is dan weer een dag voor de mensen die, ja, waar je natuurlijk al je hele leven mee optrekt. Vandaag wordt daar aandacht voor gevraagd. En koningin Maxima die gaat vandaag op bezoek op Urk. Ze komt daar kijken hoe het dagelijks leven daar gaat. Ze praat met ouderen, met ondernemers en met jongeren. En later vanochtend dan spreek ik weer met iemand die vanmiddag met een groep tieners tegenover de koningin zit. Nou, dat allemaal vandaag. Maar goed, ik ben vooral benieuwd wat jou bezighoudt. Wie ben je en waarom ben je wakker? Die vraag die mag je beantwoorden in de Grootnieuws Radio app. Wat staat er vandaag op jouw agenda? Elke ochtend stel ik ook de vraag: met welk lied zou je graag wakker willen worden? Ik krijg een berichtje van Marita die zegt: goedemorgen, ik zou graag als openingsnummer Your Alpha en Omega willen horen. Dat is deze van Adrian Snell. Ja, normaal gesproken hoor je de live versie. Dit is de studioversie zo te horen. Dus een keertje wat anders dan anders. Alpha en Omega, the beginning and the end. Adrian Snell voor jou, Marita.

0: dat is een mooi begin van deze nieuwe dag. Dank je wel, Marita. Dit is Grootnieuws Radio, de nieuwe morgen, met heel wat mensen die zichzelf wakker melden in de Grootnieuws Radio app. Altijd een feest om hier weer te mogen kijken wie er allemaal meeluistert. Miranda bijvoorbeeld, die zegt: goedemorgen, ik ben weer van de partij. Jan uit Barneveld, ook een vaste waarde van de ochtend. Deze ochtend weer goed starten met Grootnieuws Radio tijdens mijn ochtendwandeling. En daarna een dagje werken op kantoor in Waalwijk. En nou, dat is wel mooi, Jan. Dank je wel voor je berichtje. Ik zie hier nog iemand. Ronald, goedemorgen. Ik ben weer wakker. Present en onderweg naar Amsterdam. Groet en zegen van mij. Ook jij kunt jezelf wakker melden. De Grootnieuws Radio-app die staat open. Ik ga even alle namen op de lijst zetten en dan hoor je zo meteen wie er allemaal wakker zijn.
1: De dagtekst.
0: Nieuwe dag, ook een nieuwe dagtekst. Vandaag Matteüs 22 en dan vers 37. Hij antwoordde: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Hij antwoordde: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Matteüs 22, vers 37 is de dagtekst.
2: If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do.

0: was een klein beetje oefenen voor morgen als de tour van Mosaic Worship begint. De Jezus Messias Tour. De hele maand oktober trekken ze door het land met heel veel liederen op het nieuwe album. Maar ook wat klassiekers. Nou, grote kans dat deze ook voorbij komt. Eén heer van Mosaic Worship en Kees Kraaienoord. Nou, ik kan wel de hele uitzending vullen tot 9 uur volgens mij, als ik aandacht besteed aan alle wakkere mensen die zichzelf wakker melden via de app. Onder meer Hendrik is er weer bij.
1: Goedemorgen. Ja man, het lezen van door de werf van Jezus Christus mogen wij de Heilige Geest, ja, ook in ons leven aanvaarden. Hij geeft ons kracht en leven. Hij houdt de Satan van ons en ja, doet ons een liefde tot hem leven. Wens iedereen zo zijn liefde toe. Groeten, Hendrik uit Urk.
0: Uit Urk dus, waar vandaag ook de koningin aan land komt. Ja, verder heel veel andere mensen die zich wakker melden. Trudy die zegt: goedemorgen Juri en alle luisteraars. Weer lekker mijn ochtendwandeling maken. Daarna kleindochter ophalen en samen met manlief oppassen. Wat een zegen dat je ook nog kleinkinderen mag krijgen. Corina die zegt: goedemorgen Juri, tijd voor een bakkie koffie. Ik doe gezellig met je mee, Corina. En Wim die zegt: goedemorgen, ik rij vandaag van en naar Amsterdam, Wormer en Zaandam. Iedereen een prettige dag toegewenst. Goedemorgen Juri, ook ik ben wakker, helaas door de pijn, maar die wordt verzacht door de muziek. En wat een mooie dagtekst vandaag uit Matthäus 22, dat laat Karin weten. En Gerda, die is erbij vanuit Noorwegen, wakker. Het wordt ook een prachtige zonnige dag hier in Noorwegen. Ik heb genoten van de overdenking die tussen 5:30 en 6:00 te horen was. Ja, op de weg is het ook al druk met wakkere mensen. Martijn die is net vertrokken bij wegrestaurant De Barrière in Beek. Onderweg naar Borken in Duitsland met een vracht soja. Met koffie en Grootnieuws Radio is het voor hem weer dikke prima. Arjan die zit op de A6 richting Drachten. En Peter die is ook weer onderweg naar Almere. Hij wens iedereen zegen voor deze mooie dag. Wiebe, ook onderweg, maar dan op de fiets. Hij fietst naar de Albert Heijn in Delfzijl om iedereen daar van de groenten te voorzien. En na de groenten de vis. Ja, want Tije en Gerry van de Heren van de Vis die zijn er ook weer bij. Ook wakker zijn Michael, Rosa, Marita, John uit Arnhem, Cornelis, Rovers. Ik zie nog Remco en Ingrid. Martin die is blij dat ik er weer ben. Binnenkort dan komt hij met zijn dochter een keer een bakkie doen bij Grootnieuws Radio. Nou, gezellig Martin. En ik zie je vanzelf wel verschijnen. Arianne die schrijft over gisteren. Toen was het 12 jaar geleden dat haar man ziek thuis kwam van zijn werk. Niemand wist toen dat hij nooit meer zou kunnen werken. Arianne die is extra dankbaar dat ze voor haar gezin mag werken en zorgen. Ja, dankjewel dat je dat deelt, Arianne. En Louis, die schrijft: ja, je dacht vast dat ik van de radar was verdwenen. Maar Louis, de kaasboer, die luistert nog steeds elke morgen. En de komende 3 dagen zit hij er zelfs aan gekluisterd, want hij is met zijn vrouw onderweg naar Toscane. Nou, Louis, een hele fijne vakantie gewenst. En een hele goede reis. Fijn om zo verbonden met elkaar te zijn via de radio. Zometeen neem ik even wat nieuws met je door. En natuurlijk ook muziek nu van D.B. Longing Co. en Carrie Joe.

0: Hosanna van DB Long & Co en Carrie Jo.
1: Lekker opstarten met opbouwende overdenkingen en de beste muziek.
2: Dit is de Nieuwe Morgen.
0: 6:03. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het centrum van Arnhem waren gisteravond meerdere steekpartijen. Volgens de Gelderlander was er daarvoor een grote ruzie. De politie was massaal aanwezig en er zijn zeker 3 mensen opgepakt. Geweld in treinen en op stations blijft maar toenemen en de spoorwegvakbond is er klaar mee. Die vraagt in een brief aan de politiek om maatregelen, zodat conducteurs en andere medewerkers beter worden beschermd. En veel datacenters in ons land zijn onduidelijk over hoeveel water en stroom ze verbruiken. 3/4 houdt die informatie geheim, schrijft Trouw. Terwijl datacenters verplicht zijn om het te melden.
4: Groot nieuws update.
0: Ja, dan een groot nieuws update over het minderheidskabinet dat alle bezuinigingen schrapt op de sociale zekerheid. En ze willen ook praten over medisch-ethische kwesties. Zo zoekt het minderheidskabinet steun voor de begroting bij de oppositie. Volgens het Nederlands Dagblad geldt de ChristenUnie binnen het kabinet als ideale partner. De partij is positief en zegt dat het kabinet serieus luistert naar haar zorgen over het groeiende aantal abortussen en de wet op draagmoederschap. De SGP die is nog niet overtuigd. Partijleider Christoffer herhaalde gisteren dat zijn partij de begroting alleen steunt als het kabinet haar op die punten tegemoet komt. En koning Willem-Alexander die sprak gisteren in Den Haag met Joden van verschillende generaties. Volgens het Reformatorisch Dagblad vertelden ze hem dat ze zich sinds de aanval van Hamas op Israël in 2023 minder veilig voelen. Een moeder vertelde dat haar zoon daarom buiten geen keppeltje meer draagt. En iemand anders durft in de trein geen Hebreeuws boek meer te lezen. De koning vindt dat de zwijgende meerderheid in Nederland achter de Joodse gemeenschap moet gaan staan. Op de vraag hoe Joden die meerderheid in beweging kunnen krijgen, adviseerde de koning om daarover te blijven praten. Ja, en Pro wil abortus uit het wetboek van strafrecht halen met een wetsvoorstel dat abortus is zorg heet. Het Reformatorisch Dagblad zocht uit wat dat precies in de praktijk zou betekenen. Nu is abortus strafbaar, tenzij een arts het doet in een ziekenhuis of kliniek met een vergunning. En voorstanders zeggen dat artsen daardoor terughoudend zijn met de abortuspil. Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen en huisarts Gerrit Roorda die vinden de wijziging overbodig. Volgens hem beschermt de wet vrouwen juist, bijvoorbeeld tegen een abortus onder dwang. Waarbij Roorda nog vindt dat het ongeboren kind dan eigenlijk vogelvrij wordt. Hij zegt dat in het Reformatorisch Dagblad. Dan nog het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon in de loop van de dag, vooral in het westen meer bewolking. Daarbij ook een lokale bui. Het wordt 21 tot lokaal 29 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
5: De spits begint met vertraging op de A15 onder meer van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je door de werkzaamheden bijna een kwartier tijdverlies. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat bij Ravenstein een pechgeval. Kost je 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat ook een pechgeval bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten oponthoud en er is ook 1 rijstrook dicht.
0: Nou, dankjewel vrienden van de ANWB.
2: Van de Geest.
0: Ja, een hele goede morgen. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. Filemon, hoofdstuk 1, ook Psalm 96, komt voorbij naar Jordan Saint Seer.
4: De Nieuwe Morgen.
2: Het christelijke radiostation.

0: Deze op de radio, Psalm 96, zing een nieuw lied van Psalmen voor nu.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is 7:15, daarmee tijd voor de Bijbellezing. Met vandaag Filemon, hoofdstuk 1.
3: Dit is een brief van Paulus aan zijn vriend Filemon. Filemons slaaf, Onesimus, heeft een poos Paulus gediend. Het kan zijn dat hij door zijn meester Filemon aan Paulus uitgeleend was. In de tijd dat Onesimus Paulus diende, is hij in Jezus gaan geloven. Inleiding. Dit is een brief van Paulus en broeder Timotheus. Ik zit op dit moment gevangen voor mijn geloof in Jezus. We schrijven deze brief aan onze goede vriend en medewerker Filemon. Ook aan onze lieve zuster Appia en onze medestrijder Archippus. En aan de gemeente die bij jullie thuis samenkomt. Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van de Heer Jezus Christus. Altijd als ik voor je bid, Filemon, dank ik God voor je. Want ik heb gehoord hoeveel je van de Heer Jezus en alle andere gelovigen houdt en hoe trouw je aan hem bent. Dan bid ik dat je door je geloof steeds beter zal begrijpen welke goede dingen we allemaal in Jezus Christus hebben gekregen. Jouw liefde heeft me erg bemoedigd en blij gemaakt, want je hebt veel gelovigen bemoedigd en opgebouwd in hun geloof, broeder. Paulus vraagt aan Filemon. In Christus ben ik jouw broeder. Daarom zou ik het volste recht hebben om je te bevelen je plicht te doen. Maar omdat ik zoveel van je houd, bevel ik niets, maar vraag ik het liever. Het is namelijk zo dat ik, Paulus, een oude man ben geworden. Bovendien zit ik op dit moment gevangen voor Jezus Christus. Daarom wil ik je iets vragen voor iemand die door mij in de Heer is gaan geloven, terwijl ik in de gevangenis zat. Hij is als een zoon voor me. Ik bedoel Onesimus, en dat betekent nuttig. Vroeger had hij voor jou weinig nut. Maar nu is hij voor jou en voor mij heel erg nuttig. Nu stuur ik hem naar je terug. En het voelt alsof ik mijn eigen hart naar je toe stuur. Ik had hem graag bij me willen houden. Want dan zou hij mij namens jou kunnen dienen. Nu ik voor mijn geloof in het goede nieuws gevangen zit. Maar dat heb ik niet willen doen zonder dat jij het goed vond. Maar ik wil niet dat je iets doet omdat ik je het bevel geef. Je moet dat zelf graag willen. Daarom vraag ik het je. Misschien is hij wel een tijdje bij jou weg geweest, omdat je hem daarna voor eeuwig terug zou kunnen krijgen. Nu niet meer alleen als slaaf, maar zelfs als een broeder. Ik weet dat je veel van hem houdt en ik houd nog meer van hem dan jij. Maar je zal nu nog veel meer van hem houden, omdat hij nu ook je broeder is geworden. Wat ik je nu wil vragen is dit. Als ik werkelijk je vriend ben, neem hem dan in huis zoals je mij in huis zou nemen. En als je dan nog schade van hem hebt of als hij je nog iets schuldig is, laat mij dat dan betalen. Ik, Paulus, schrijf je dit persoonlijk. Ik zal het je betalen en dan zullen we het er maar niet over hebben dat jij mij nog veel meer schuldig bent, namelijk je eigen leven. Ja, broeder, gun mij dit in de Heer en doe dit voor mij. Bemoedig mij zo in de Heer. Ik schrijf je dit omdat ik vol vertrouwen ben dat je naar me zal luisteren. Ik weet dat je zelfs nog meer voor me zal doen dan ik vraag. Wil je ook voor mij onderdak regelen?

0: slot. Je moet de groeten hebben van Epaphras, die met mij gevangen zit voor zijn geloof in Jezus Christus. Je moet ook de groeten hebben van mijn medewerkers, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor je zal zijn.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Enriquez en Lord, I Need You. Peter, die rijdt vanochtend voor de laatste keer, denk ik dan maar, van Amersfoort naar de Meern, want hij laat weten dat hij morgen aan een nieuwe baan begint. Nou, heel veel succes, Peter. Bij Carlijn begint vandaag ook iets nieuws. Letterlijk, want zij gaat zo meteen aan de slag op de afdeling verloskunde in het ziekenhuis. En nou, daar komt natuurlijk nieuw leven wat daar verwelkomd mag worden. En mensen bijstaan op een bijzonder moment. Succes Carlijn, mooie baan heb je. Antje, die gaat zometeen ook aan het werk. Gert-Jan, die stapt zometeen op de fiets. Lydia en Rianne, die zijn ook weer wakker. En Casey luistert mee vanuit Dinteloord. Mariska, die wens jou en mij een hele mooie dag toe. En Steven, die weet niet zo goed of hij al goeiemorgen had gezegd. Dus voor de zekerheid doet hij dat nog een keer. Goeiemorgen, Steven. Dit is Grootnieuws Radio. Met zometeen het nieuws van 7 uur naar Rebecca St. James.

0: stelt u zich voor. De mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muscathlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. God
9: maar vrij. EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. vertraging is 25 minuten. En daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier.
14: Johannes 8, vers 36. Als de zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn. Ja, op die tekst baseerde Hillsong Worship het lied dat je zo meteen hoort. Who you say I am.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
20: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
22: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
26: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
27: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
28: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
29: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
31: De Nieuwe Morgen.
32: Met Joeri van der Geest.
31: Het christelijke radiostation.

Awesome Worship en Who You Say I Am. Een lied dat in meerdere talen is geschreven. Het wordt wereldwijd gezongen. Ik zit een beetje te duiken in dit lied, in hoeveel versies het bestaan. Nou, het is echt in ontzettend veel talen gezongen. Who You Say I Am. Ja, onder meer dus in het Duits onder meer. Maar ook in het Spaans.

0: En dan zag ik ook nog een aantal versies in het Frans volgens mij en in het Chinees. Nou, wereldwijd wordt het lied gezongen dat je net hoorde in het Engels. Who You Say I Am hoorde je van Hillsong Worship. Het is woensdagochtend, 7:10. Hoop mensen die wakker zijn en ook van zich laten horen. Onder meer, even kijken, Gert-Jan. Die zegt, goedemorgen maatje. Ik ben er al lekker op kantoor. Ik zit lekker aan een bakkie warme thee. Nou, heel goed. Mirjam die zegt, goedemorgen. Ik ben net wakker, maar dan met een kop koffie. Ik wil graag een hele warme knuffel doorgeven voor Mariska uit Nieuwe Tongen namens Mirjam Venhuizen. Die is bij deze overgebracht. En ook Jan die zegt, goedemorgen Juri. Ik ben er weer bij hoor. Gezellige drukte zo vroeg op deze woensdagochtend, waar we het zometeen ook gaan hebben over zingen. Ja, binnenkort in Katwijk aan Zee worden weer een aantal samenzangavonden georganiseerd. Je hebt natuurlijk de mannenzang. Nou, die wordt wereldwijd ook goed bekeken op YouTube. Maar er is ook zoiets als de vrouwenzang. Nou, dat is, je raadt het nooit, met alleen maar vrouwen. En zometeen ga ik het erover hebben met Ria van den Noord, die daar ook bij is.
1: Dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Matteüs 22, vers 37. Hij antwoordde, heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Hij antwoordde, heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. De dagtekst van vandaag, Matteüs 22, vers 37.

0: grote samenzang van Opwekking, hoe trouw u bent. Opwekkingslied 909 was dat. Ja, maar samenzang, dat kan ook net even iets anders. Want binnenkort is er een kerk vol met vrouwen die daar samenkomt om te zingen. Dat gebeurt allemaal in de nieuwe kerk in Katwijk aan Zee. Het kan dit weekend tijdens de jaarlijkse vrouwenzang. En daar worden dan psalmen en ook opwekkingsliederen gezongen. En dat gebeurt allemaal onder leiding van dirigent Ria van den Noord. En dat worden twee mooie avonden, dat beloofde te worden, met muziek en samen zijn. En het gaat dus, zoals je het hoorde, om twee avonden. Nou, die vrijdagavond, die was binnen de kortste keren uitverkocht. Maar op zaterdag zijn er nog een paar plekken. Ria van den Noord, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kan dat toch dat er twee avonden zijn en dat die vrijdagavond nou ontzettend volstroomt en dan heb je de zaterdag waar nog een aantal plekken zijn? Hoe komt dat, denk je?
1: Ik heb geen idee, werkelijk niet. En het zou kunnen dat de mannen zeggen, nou, ik vind niet gezellig dat die vrouwen van huis gaan. Dus ja, eigenlijk ook een oproep aan alle mannen van de... Ja, vrouw, ga lekker zingen in Katwijk. Maar nee, geen idee. Grapje, ik weet het niet.
0: Nee, maar goed om te weten dat er dus nog plekken aanwezig zijn. Het zijn wel echt heel veel verschillende soorten avonden. Hè? Want we hebben natuurlijk de mannenzangavonden. Nou, die zijn ontzettend populair ook. Ik had begin dit jaar ook in Katwijk aan Zee nog de jongerenavond. Ook met de jongerensamenzang. En nu dus de vrouwenavond. Wat is het toch dat mensen dat toch zo aantrekt?
1: Nou, ik denk dat het samenbindende gevoel is. Hè? Dat je door deze warrige tijd en onrustige tijd en heel veel ellende om ons heen, dat het in een kerk samen zitten, samen zingen, samen het lied aanheffen tot God, dat het zo'n enorme gevoel van saamhorigheid geeft. En blijdschap. En dat je voelt dat er vrede is. Hè? Dus er is vrede om je heen. Je kijkt niet naar kerkgenootschap. Je bent gewoon één met elkaar. Wie of wat je ook bent, waar je vandaan komt, allemaal niet belangrijk. Je zingt gewoon lekker met elkaar die liederen en het is prachtig.
0: Ja, maakt het dan nog uit dat je dan in dit geval met alleen maar vrouwen bent?
1: Nou ja, dat maakt dat de klank natuurlijk prachtig is. En daar moet je gewoon een keer bij geweest zijn, wil je dat gevoel ook snappen. Als je heel veel mannen bij elkaar zet, dan krijg je een hele bijzondere, warme, donkere klank. Als je vrouwen bij elkaar zet, dan krijg je zo'n lichte, serene klank. En die wordt dan ondersteund door prachtig orgel- en pianomuziek. Ja, ik vind het altijd weer kippenvel. Het is enorm genieten.
0: Inderdaad, wat gebeurt er dan met jou als je daar staat voor zo'n hele zaal vol met vrouwen en die hoor je allemaal tegelijk zingen voor God?
1: Dat is zo'n... Ja, ik kan het eigenlijk heel moeilijk uitleggen, maar... je bent natuurlijk bezig en dan krijg je het soms warm, maar desondanks krijg je dan toch kippenvel. Echt letterlijk kippenvel, hè? En soms moet je ook echt je gevoel uitschakelen, omdat het zo intens is. En dat je denkt, oh, het raakt je zo diep. Het gaat zo diep soms,
0: Nou, mooi om misschien alvast een klein tipje van de sluier op te lichten wat er dan gaat klinken aan muziek. Psalmen dus onder meer, maar ook een opwekkingslied.
1: Ja, we doen het altijd aan de hand van een thema. Dit jaar is het thema trouw. En rondom dat thema zijn de liederen samengesteld. En een vast item in de vrouwenzang is altijd Gloria God. Daar eindigen we mee. En mensen weten dat ook, die er meerdere keren komen. En dat is echt ook weer zo'n bijzonder kippenvel moment.
0: Nou, even ter impressie.

0: dit klinkt dus aan het einde van die samenzangavond. Het is een opwekkingslied, maar het klinkt in deze setting weer compleet anders zoals die op de conferenties daar wordt gezongen.
1: Ja, ja, het is bijzonder, hè, zie je?
0: Ja, ja, ik vind het ook echt met alleen de orgel en dan die samenzang, al die stemmen die zo samensmelten. Ja. Ik vind het ook echt prachtig. Ja, ik ben alleen geen man of geen vrouw. Nee. Ik ben man, dus nou, aan mij is het niet besteed.
1: Nee, maar ik ken dat gevoel. Ja. Ik mag ook niet naar een mannenzang. Dus daarom is dit ontstaan.
0: Ja, precies. Nou, komende vrijdag en zaterdag dan is het dus zover de vrouwenzang in Katwijk. En begreep ik nou dat we nog een aantal kaarten mogen weggeven ervoor?
1: Ja, zeker. Een hele leuke actie bedacht. Er is nu al een actie van 1+1. Maar als je je aanmeldt via Groot Nieuwsradio over 10... plaatsen weggeven sowieso. En dan kun je ook nog iemand meenemen. Dus je zegt van nou, ik ga dit eens een keer ervaren. Neem je vriendin mee of je buurmeisje of noem maar op. En meld je aan via Groot Nieuwsradio.
0: Ja, nou dat is dan de oproep voor de vrouwen. App even het woordje vrouwenzang met de Groot Nieuwsradio app. En dan kun je er aanstaande zaterdag dus nog bij zijn. De vrouwenzang in Katwijk. App even het woordje vrouwenzang met de Groot Nieuwsradio app. Dat is dan de oproep voor de vrouwen. En dan ook nog even de oproep voor de mannen. Hè, van, nou, breng je vrouw er even naartoe. Dankjewel, dirigent Ria van der Noord. En heel veel succes met de voorbereidingen. En uiteindelijk dus die avonden zelf. De vrouwenzangavonden in Katwijk. Komende vrijdag en zaterdag. Wil er zaterdag bij zijn. En dan even het woordje vrouwenzang.

0: Elise.
1: En dan nu het weer.
2: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
1: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
2: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
1: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
2: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Darlene Check en There Is Power. Het is 1:08 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinpersoneel wordt steeds vaker mishandeld en dus slaat de vakbond alarm bij de politiek. Medewerkers worden bijvoorbeeld gebeten of bedreigd met een mes. De NS zag dit jaar al ruim 5000 incidenten en dat moet stoppen. Er zijn nog veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet duidelijk. En bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school.
2: Groot nieuws update.
0: Pro, de nieuwe partij van GroenLinks en PvdA, wil abortus uit het strafrecht halen. De partij die wil dat abortus gewone zorg wordt, net als andere behandelingen bij de dokter. In het Reformatorisch Dagblad zijn een huisarts en een hoogleraar het daar niet mee eens. Volgens hen beschermt de huidige wet vrouwen, bijvoorbeeld tegen een gedwongen abortus. En ook verliest het ongeboren kind dan zijn bescherming in de wet, zegt de huisarts. En het minderheidskabinet schrapt alle bezuinigingen op de sociale zekerheid en wil ook praten over medisch-ethische kwesties. Zo zoekt het steun voor de begroting bij de oppositie. Volgens het Nederlands Dagblad geldt de ChristenUnie binnen het kabinet als ideale partner. De partij die is positief en zegt dat het kabinet serieus luistert naar haar zorgen over het groeiende aantal abortussen en de wet op draagmoederschap. De SGP die is nog niet overtuigd. Partijleider Christoffer herhaalde gisteren dat zijn partij de begroting alleen steunt als het kabinet haar op die punten tegemoet komt. En koning Willem-Alexander die sprak gisteren in Den Haag met Joden van verschillende generaties. Volgens het Reformatorisch Dagblad vertelden ze hem dat ze zich sinds de aanval van Hamas op Israël minder veilig voelen. Een moeder die zei dat haar zoon daarom buiten geen keppeltje meer draagt en iemand anders durft in de trein geen Hebreeuws boek meer te lezen. Willem-Alexander vindt dat de zwijgende meerderheid in Nederland achter de Joodse gemeenschap moet gaan staan. En op de vraag hoe Joden die meerderheid in beweging kunnen krijgen, adviseerde de koning om erover te blijven praten. En dan nog het groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. Wordt een warme dag. Vandaag veel zon in de loop van de dag. Vooral in het westen meer bewolking. Daar een enkele bui. Er wordt 21 graden in het noorden. En lokaal 29 graden langs de oostgrens. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB.
3: De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16 Rotterdam richting Breda. Want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 1:08, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. Op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Het kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend, waar je zometeen de overdenkingen hoort van Kees Posma. Ook Toby Mac en Jamie McDonald onderweg naar Schrijvers voor Gerechtigheid.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke.

ons. Ja, ik sprak vanmorgen met Ria van den Noord over de samenzang voor vrouwen komend weekend in de Nieuwe Kerk in Katwijk. En ja, daar is natuurlijk ontzettend veel interesse voor. Ik mocht een aantal kaartjes weggeven aan vrouwen die in het woordje vrouwenzang etten. Zometeen zoek ik even een ontvangstbevestiging als je hebt gewonnen. Dus weet je of je er wel of niet tussen zit via de app. Zometeen hoor je ook de overdenking van Kees Posma. Een tijd lang deelde hij zijn overdenkingen over zijn boek Doen als Jezus. Maar Kees heeft niet stilgezeten in de tussentijd. Is een nieuw boek van hem verschenen over Jona. Natuurlijk de profeet die liever wegliep dan dat hij deed wat God van hem vroeg. En zometeen hoor je een nieuwe overdenking over dat ene boek over Jona. En dat is een nieuwe serie die hij zometeen aftrapt. Over een paar minuutjes hier op Groot Nieuws Radio. Eerst muziek van Toby Mac en Jamie McDonald.

0: Chris Tomlin en Amazing Grace. Het is 7:15 en daarmee tijd voor de overdenking van Kees Posma. Ja, Kees Posma is werkzaam voor ECM Nederland en ook schrijver van het boek Wanneer genade woede wekt. Een boek over het leven van de profeet Jona.
1: De afgelopen 6 maanden mocht ik met jullie stilstaan bij het thema Doen als Jezus. De komende 6 weken komen de overdenkingen uit mijn boek over Jona, met de titel Wanneer genade woede wekt, de liefde van God voor een rebelse profeet. Ik sta soms versteld van de wonderlijke manieren waarop God door gebroken mensen heen werkt. Jij misschien ook wel. Hij zou immers Johannes 3 vers 16 in de wolken kunnen schrijven, zodat iedereen ziet dat God deze wereld zo lief heeft dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Hij zou nog meer dromen en visioenen kunnen geven om mensen te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Maar toch kiest hij ervoor om door gewone, gebroken mensen te werken. Dat is zijn modus operandi. Als voorganger hoopte ik natuurlijk dat ik altijd in vuur en vlam zou staan voor Jezus. Mijn preken vlijmscherp zouden zijn en mijn diepste motieven zelfs loepzuiver. Maar als ik heel eerlijk in de spiegel kijk, moet ik bekennen, mijn eigen hart leidt ook wel eens een zwevend, of liever gezegd, zwervend bestaan. Soms voel ik me een speler in de absolute kelderklasse van het geloof. Dan vraag ik mij in alle ernst af of de grote regisseur daarboven niet een veel betere, professionelere kracht had kunnen uitkiezen om zijn boodschap te verkondigen. Lieve mensen, wat is het dan toch heerlijk om het Bijbelboek Jona te lezen en te beseffen, gelukkig, ik ben niet de enige, hij ook. In de Bijbel komen we in het boek Koningen een koning tegen die Jerobeam II heette. Als je zijn dossier doorleest, word je daar niet bepaald vrolijk van. Er staat simpelweg, zwart op wit, dat hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Geen man om op een voetstuk te plaatsen en zeker geen

naar deze slechte, opstandige koning met een hoopvolle en zegenrijke boodschap over het herstel en het uitbreiden van de grenzen van Israël. Jona moet met zijn ogen hebben geknipperd toen hij die opdracht ontving. Hij dacht vast: Heer, waarom sturen we deze man geen ouderwetse snoeiharde oordeelsprofetie? Wie zijn billen brandt, die moet toch op de blaren zitten? Lik op stuk toch? Iemand die slecht doet in de ogen van de Heere, ja, die verdient zeker geen lekkers. Maar God besliste anders. Jona ging op weg en het gebeurde precies zoals God had gesproken. Jerobeam II bleek succesvol te zijn. En hier leerde Jona, en ik met hem, een diepe, bevrijdende les. God kan rechte slagen slaan met een ontzettend kromme stok. Hij heeft vaak veel meer genade voor zondaars dan wij, zijn vrome dienaren, kunnen verkroppen. Als je enigszins op leeftijd bent gekomen, weet je dit. Het leven wordt vooruit geleefd en pas achteraf echt begrepen. Achteraf zie ik pas hoe God mijn eigen, soms onhandige, kromme wegen heeft gebruikt om zijn liefdevolle doel te bereiken. In Ierland, in Dokkum, in Burgum en misschien wel op 1000 plekken waar ik geen idee van heb. Gelukkig maar, want dan kan ik ook niet trots worden. Wat een enorme opluchting dat de vooruitgang van zijn koninkrijk niet afhangt van menselijke perfectie. De profeet Jona leerde in het begin van zijn profetenbestaan, nog voordat de roep om naar Nineveh te vertrekken kwam, al dat God heel anders tegen de zaak kan aankijken dan zijn dienaren. Zou hij deze les ter harte nemen? Of zich nogmaals keihard een tweede keer aan dezelfde steen stoten? We gaan het zien en horen de komende weken. Hoe heeft God eigenlijk in jouw leven wel eens een kromme stok gebruikt om toch een kaarsrechte slag te slaan?

0: Postma op deze woensdagochtend 30 september. Vandaag is het Nationale Broer- en Zusdag. Nou, goed om haar vandaag even bij stil te staan. En koningin Maxima, die is vandaag op Urk. En die komt daar kijken hoe het dagelijks leven eruit ziet. Gaat praten, vooral praten. En dat doet ze met ouderen, ondernemers en ook met jongeren. En later vanochtend spreek ik iemand die vanmiddag met een groep tieners tegenover de koningin zit.
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag hoor je een evangelische, een protestantse en een katholieke man die samen een podcast maken. Klinkt bijna als het begin van een mop, maar het is daadwerkelijk zo. Godwin, Henk-Jan en Paul, die deden dat jarenlang met hun podcast Goed, Beter, Best. En nu stoppen ze ermee. Wat hebben ze van elkaar geleerd? Dat hoor je tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke. En vanmiddag dan schrijft de band Elin aan bij Hans in Backstage. Spelen vaak op jeugddiensten, een beetje in de hoek van reisgenoten. Brengen zelf ook regelmatig nieuwe muziek uit. En daar praten we vanmiddag over tussen 2 en 4 bij Hans in Backstage. De band Elin.
2: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
9: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
1: Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten en Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een half uur.
16: Een hele goede morgen. Zometeen gaan we terug naar de jaren 90 met een lied van Delirious. Did You Feel the Mountain Tremble? Komt eraan.
17: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
19: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
21: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsvoorchrist.nl.
22: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
25: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
26: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp.
0: En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: De Nieuwe Morgen.
6: Met Joeri van der Geest.
5: Het christelijke radiostation.

0: Heerlijk om deze eens te horen uit de jaren 90. Delirious en Did You Feel the Mountains Tremble? Het is een ontzettend warme dag weer vandaag. Hè? Woensdag 30 september. Veel zon vanochtend met een temperatuur van 23 graden in het westen. En mogelijk 28 graden, mind you, 28 graden in het oosten en zuiden van het land. Nou, vanmiddag iets meer bewolking. En vanavond pas kans op regenbuien met ook wat onweer. Ja, en dan wat koninklijke bezoekjes. Vanmiddag is koningin Maxima te gast op Urk om 2:30. Dan begint ze bij een zorglocatie, onder meer voor mensen met dementie. En daar praat ze dan met bewoners en vrijwilligers over omzien naar elkaar. Daarna gaat ze nog machines bezoeken in de visverwerking. En gaat ze nog naar een jongerencafé, waar ze ook met een jongerenpastoor en jongeren over het geloof en opvoeding gaat praten. Zometeen dan mag ik even bellen met iemand die daarbij is. Sjoerd Bakker. Hij gaat die gesprekken leiden vanmiddag. En ik ben heel benieuwd wat hij nou gaat vragen aan de koningin.
1: De dagtekst.
0: Dagtekst van vandaag is Matteüs 22, vers 37. Hij antwoordde: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en ook met heel uw verstand. Hij antwoordde: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dagtekst van vandaag, Matteüs 22, vers 37.

0: Irma die en gebed om kalmte. Ja, vandaag een hoog bezoek op Urk, want koningin Maxima die komt daar langs om te praten met inwoners, ondernemers, vrijwilligers, allemaal mensen die zich inzetten voor de gemeenschap daar. En ook met, ja, niet onbelangrijk, jongeren. Daarmee gaat ze in gesprek. En aan de telefoon heb ik iemand die vandaag een gesprek tussen de tieners en de koningin mag leiden in het kerkelijk centrum De Poort. Klinkt als een bijzondere werkdag. Goedemorgen, jongerenwerker Sjoerd Bakker.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, heb je ze uitgebreid moeten instrueren, de jongeren, van gedraag je een beetje en spreek met twee woorden, of viel dat wel mee?
1: Allereerst stond ik voor de uitdaging met wie laat ik de koningin in gesprek gaan.
0: Ja.
1: Want ik ben jongerenpastor in de gereformeerde kerk van Urk. Wij zijn een hele grote gemeente. Dus ik werk ook met heel veel jongeren. En dan is het de vraag van, ja, die kies je uit eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En op maandagavond hebben we voetstappen, tienerkategees. Is een methode die ik zelf heb mogen ontwikkelen. En daar hebben we 350 jongeren in de leeftijd 12 tot en met 16. En daar hebben we eigenlijk in elke jaar, want de 12-jarige, 13-jarige, 14- en 15-jarige, zeg maar, hebben we twee jongeren uitgekozen. En we hebben ook nog de jongeren uitgekozen die al afscheid hebben genomen. Dus zo hebben we een groep geselecteerd. En de mentoren die hun hebben begeleid afgelopen jaar, hebben namen aangedragen. Ik denk, dan word ik er ook niet op aangekeken. Dus dan moet je ze gaan instrueren inderdaad. Dan moet je, maar ze komen vanmiddag een uurtje eerder. En dan nemen we gewoon ook het tafelgesprek wat we met de koningin mogen hebben, nemen we door.
0: Ja. En zijn er dan nog, misschien heel kort nog even hoor, dingen waar je rekening mee moet houden? Bepaalde kleding of bepaalde aanspreekwoorden voor de koningin?
1: Zeker. Er zijn al meerdere bezoeken voor afgegaan. Hoe zo'n bezoek dan er uiteindelijk uit gaat zien, waar je rekening mee moet houden, welke veiligheidsmaatregelen genomen gaan worden vanuit hun. Dus het is niet zomaar even op bezoek. Nee.
0: Kan ook voor enige spanning zorgen, kan ik me voorstellen, bij de tieners.
1: Ja, toen ook de tieners benaderd werden, toen was het natuurlijk ook gelijk wel enthousiast, maar ook wel, wat spannend. En hoe gaat dat dan? En ik heb een appgroep aangemaakt met die jongeren en dan zie je ook wel dat daar wat vragen op gesteld worden. Maar het komt helemaal goed.
0: Ja, want waar gaan jullie het over hebben met de koningin?
1: Ja, nou, ze gaat eigenlijk deel uitmaken van een onderdeel van onze catechesemethode. Wij gaan een gesprekspel doen, want wij vinden het heel erg belangrijk dat jongeren als het ware zelf op verhaal komen. En het thema is, wat betekent het nou om vandaag christen te zijn in 2026? Hoe draag je de liefde die je ontvangen hebt, hoe draag je dat uit aan de ander? En is dat moeilijk of is dat makkelijk? Want een aantal jongeren ze zijn allemaal op Urk opgegroeid. Wat dat betreft een hele christelijke en veilige omgeving op dat gebied. Maar we hebben ook jongeren die zitten op het Engelwerder College in Emmeloord. Ik heb een aantal studenten erbij. Ja, hoe draag je dat dan uit in een omgeving waar het minder vanzelfsprekend is? Dus dat is het gespreksonderwerp.
0: Ja, en de koningin die gaat daar ook aan deelnemen of gaat ze alleen maar kijken?
1: De koningin weet wat wij gaan doen. Want we gaan het doen aan de hand van een spelelement. En dat is dat de jongeren een kaart uitkiezen. En aan de hand van die fotokaart. En dat zijn allemaal foto's die genomen zijn op Urk. Die hebben allemaal een link met Urk. En aan de hand van die fotokaart vertellen ze een persoonlijke verhaal. En de koningin is samen met mij, zeg maar, de gesprekspartner met de jongeren. En wij stellen dus de verdiepende vraag. Hey, wat bedoel je daar nou mee? Of zou je daar ook wat meer over kunnen vertellen? Dus aan de hand van foto's gaan we in gesprek met elkaar.
0: Ja, en wat hoop je uiteindelijk dat de koningin daaraan overhoudt als ze bij jullie wegloopt? Moet ze dan iets hebben meegekregen of een bepaald beeld?
1: Waar ik heel dankbaar voor ben, is dat, kijk, ik ben al een tijdje jongerenpastor op Urk. En Urk komt nog wel eens in het nieuws. En vaak ook met de link met de jeugd is het ook wel eens negatief dat we in het nieuws komen. En dat vind ik altijd zo jammer. Want er wordt er zo'n klein deeltje uitgelicht. En hoe mooi is het dat we nu ook het gesprek met elkaar mogen voeren over dat wat in de en die jongeren groeiende is. Hoe de geest ook werkt door de jeugd heen. En dat we dat ook aan de koningin mee mogen geven. Dat we ook een heerlijke jeugd hebben. Waar we op Urk mee mogen werken. Die hart hebben voor het geloof. Hart hebben voor de Heer. En dat handen en voeten willen geven. Natuurlijk met vallen en opstaan. Maar dat willen we eigenlijk woorden geven. Van hoe zijn wij christenen vandaag? En hoe proberen wij hem te volgen? Hoe proberen we voetstappen te zetten in het geloof, als het ware?
0: Ja, sowieso een heel mooi gespreksthema. En al helemaal nu de koningin erbij is. Dus ik wens jullie een heel mooi gesprek vandaag. Sjoerd Bakker van Kerkelijk Centrum De Poort op Urk.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beur je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio met Sonic Flood en Lord Over All. Daarvoor Lorne Daigle en Rescue. Het is 8:58. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal, blijkt voor het eerst uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen hebben dat vastgesteld bij een Twents gezin, meldt de krant Tubantia. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. En Nederlandse consumentenclubs hebben het moederbedrijf van automerk Fiat voor de rechter gesleept. In hun campers met een dieselmotor zou zogeheten schommelsoftware zitten. Campers lijken daardoor minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn.
2: Grootnieuws update.
0: De ChristenUnie is grotendeels positief over de aangepaste begroting van het kabinet, schrijft het Nederlands Dagblad. Het minderheidskabinet heeft de oppositie nodig en schrapt daarom onder meer alle bezuinigingen op sociale zekerheid. Ook is het bereid om te praten over medische-ethische kwesties, zoals een aantal partijen wil. De ChristenUnie die maakt haar steun daar niet van afhankelijk, de SGP wel. Die partij wil eerst beweging zien op abortus en draagmoederschap voordat ze het minderheidskabinet steunen. En de generale synode van de christelijke gereformeerde kerken die vergadert vandaag en morgen in Hogeveen verder achter gesloten deuren. 1/3 van de kerken is er niet bij. De vorige synode liep vorig jaar vast op vragen over onder meer vrouwen in het ambt en ook homoseksuele relaties. Sindsdien organiseert een groep gemeenten die wil vasthouden aan eerdere besluiten zich op een eigen manier. Zij zien zichzelf niet als een nieuw kerkverband, maar binnen de synode groeit de zorg dat het daar wel steeds meer op lijkt. En de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die daagt 4 nieuwsmedia en 6 journalisten uit zijn eigen land voor de rechter wegens smaad. Zij melden dat hij voor de aanval van Hamas op 7 oktober al waarschuwingen kreeg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Netanyahu die noemt dat verzonnen en zegt dat hij zulke waarschuwingen nooit heeft gehad. De krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht, die blijft bij haar verhaal, maar wordt dus wel voor de rechter gesleept. En dan nog het Grootnieuws Radio weerbericht van Buirader. Vandaag veel zon, in de loop van de dag vooral in het westen meer bewolking en daar een enkele bui. Het wordt 21 graden in het noorden en 29 graden langs de oostgrens. Verkeersinformatie dan van de ANWB.
3: Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht.
4: Joeri van der Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdagmorgen. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma. Hij is begonnen met een nieuwe serie overdenkingen over Jona. Je hoort het zometeen om 9:15.
5: De nieuwe morgen.
4: Het christelijk

0: Matt Redman op Groot Nieuws Radio. It is well with my soul. Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen.
0: Kinderboekenweek is vandaag begonnen.
1: Ja, een mooi moment om het belang er even van te benadrukken. Mooie kinderverhalen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. En voorlezen is heel goed voor kinderen. Het versterkt de band tussen ouder en kind. Het maakt nieuwsgierig, het ontwikkelt de taal. Nou, ik zat even terug te blikken op alle keren dat ik voorgelezen. Dat is nogal wat. Mijn jongste dochter wil nog wel eens een Nijntje-boekje erbij pakken. Die heb ik met 3 kinderen intussen zo vaak gelezen met mijn kinderen dat ik ze denk ik aardig uit mijn hoofd zou kunnen reciteren. Nijntje viert feest, ze gaat vliegen, ze gaat langs bij opa en oma. Het is hele simpele rijm, simpele situaties en toch blijven kinderen die boekjes pakken. Ja, Dick Bruna was volgens mij een genie. En ik dacht, daar ligt nog wel een kans in de christelijke boekenwereld. Ik heb dan ook weer een ideetje, even om bij je te pitchen, Jori. Ik ben achter de typemachine gaan zitten en ben begonnen met mijn eerste christelijke kinderboek. Over belangrijke zaken op de zondagochtend, speciaal voor de allerkleinste. En het heette als volgt: Broeder Piet gaat naar de kerk. Ik neem je graag even mee. Zondag zat die broeder Piet dommelend voor de ruiten. Hij schrok op van de kerkklok en holde vlug naar buiten. Hij rende naar de kerk toe, maar plots moest Pietje zweten. Hij was in alle haast pardoes collectegeld vergeten. Toen hij eindelijk plaatsnam, werd Pieter gans verrast. Hoi hoi, er is een beamer, want zijn bijbel stond nog in de kast. Piet die zorgde onverwachts nog voor een hele stunt toen hij ruzie kreeg met broeder Kees over de beste pepermunt. De dominee zei: Piet, hoe vaak moet ik je hier nou over mailen? En maakte snel wat regels op om in de kerk-app rond te delen. Voor zondagschool is hij te oud, maar de preek is ook oké. Broeder Piet houdt van de kerk. Ga jij soms met hem mee? Nou, bij deze een oproep aan alle uitgevers die meeluisteren: neem gerust contact op, want het is natuurlijk een kwestie van tijd tot deze boekenserie ontploft en compleet viral gaat.
0: Krijgen we zo meteen nog een kinderboeken schrijven?
1: Ja, joh, het houdt niet op. Ja.
0: Leuk, Martin, dankjewel. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma. En die overdenking gaat over vluchten. Zometeen over Jona. Eerst muziek van Al Michel en Maaike van Putten.

0: Anne-Michel en Maaike van Putten, veilig in mijn armen. Het is 9:15, daarmee tijd voor de overdenking van Kees Posma. Hij is werkzaam voor ECM Nederland en ook schrijver van het boek Wanneer genade woede wekt. Een boek over het leven van de profeet Jona.
1: Toen ik een klein, eigenwijs jongetje was op het Friese platteland, deed ik wel eens dingen die het daglicht niet konden verdragen. We schoten in die tijd niet met van die zachte, veilige nerfpijltjes uit de speelgoedwinkel op elkaar. Nee, we kochten echte houten pijlen en slepen de punten zo scherp dat ze zich diep in kartonnen dozen boorden of in de dikke eikenbomen voor ons huis bleven steken. Mijn oudere buurjongen, Harm, daagde me op een middag uit. Kees, schiet maar op mij. Je raakt me toch nooit. Dat was nog ver voor de tijd van die gevaarlijke social media challenges. Maar ik liet me uiteraard niet kennen. Ik legde aan, ik spande de boog en de derde pijl was een voltreffer. Bullseye, precies tussen zijn ogen. Terwijl Harm luidgillend door onze coniferenhaag rennend zijn moeder probeerde te bereiken met die pijl nog in zijn voorhoofd, zat ik stijf van de schrik binnen. Ik was niet zozeer bang voor Harm of voor Harms moeder, maar doodsbang voor mijn eigen vader, als die zou thuiskomen. Want ik wist donders goed dat pijlen in iemands voorhoofd schieten gedrag was waar ik niet voor zou worden geprezen thuis. Ik heb de hele middag doorgebracht in de donkerste hoek van de kledingkast, hopend dat ik volstrekt onvindbaar zou zijn. Want wie ongehoorzaam is, die wil onvindbaar zijn. Dat is precies de spirituele reflex van vluchtgedrag die we ook bij de profeet Jona zien. Wanneer het woord van de Heere tot hem komt met de dringende opdracht om toch op te staan en naar de grote vrede stad Nineveh te reizen, doet Jona iets opmerkelijks. Nineveh lag namelijk in het verre noordoosten. Maar Jona staat op en rent vastberaden naar het uiterste westen, richting Spanje. Hij koopt een kaartje, stapt aan boord van een schip en kruipt diep weg in het donkere Rijn. Tweemaal lezen we in dat korte schriftgedeelte, Jona 1, de versen 1 tot en met 3, die veelzeggende zin. Hij wilde vluchten weg van het aangezicht van de Heere. Jona bedacht in een vlaag van verstandsverbijstering dat Gods bereik misschien wel ophield bij de grens van Israël en dat hij in Spanje heerlijk anoniem verder kon leven. Alsof je de grens naar Duitsland zou oversteken en de Nederlandse politie de achtervolging zou moeten afbreken. Misschien herken je het in je eigen leven. Vluchtgedrag. Wanneer je weet dat je een scheve schaats hebt gereden, of wanneer God je uitdaagt om je veilige comfortzone te verlaten, kruipen we, spreekwoordelijk gezien, in onze eigen geestelijke kledingkast. We hopen dat, als we maar hard genoeg wegrennen, de boel wel overwaait. Maar weglopen van God geeft hooguit tijdelijke verlichting. Zoals ze in Engeland zeggen, you can run, but you can't hide. En dat klinkt misschien wat negatief van die Engelsen, maar voor de christen is dat een zegen.

er snel genoeg achter komen. We zeggen, ook vandaag nog met de psalmist, waar kan ik uw geest ontgaan? Waar zal ik uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Wij zijn zijn eigendom en hij zal ons blijven najagen met een heilige jaloezie die zijn weerga niet kent. Daar zal de rebelse profeet Jona snel achter gaan komen. Als je ongehoorzaam bent, dan wil je vluchten of je verstoppen. Maar de liefde van de Vader zal dat niet toestaan. Waar hij aan begint, maakt hij ook af. Wat hij naar zich toetrekt, stoot hij nooit af. En wie zijn eigendom is, raakt nooit kwijt. Waar verstop jij je eigenlijk voor God wanneer je weet dat je ongehoorzaam bent geweest of zijn stem hebt proberen te dempen?

0: Radio met CC Wine en Sen Wordy. Ik denk dat jij vandaag een drukke dag hebt, Tim.
1: Nou, dat zeg je goed.
0: Ik zit even op de verjaardagskalender te kijken.
1: Ja.
0: En vandaag is dus de dag op 30 september waarop de meeste mensen jarig zijn.
1: Ja, ja, dat is niet mis. Nee, dat wordt echt een uitdaging straks zometeen. Dus, maar we gaan er alles aan doen. Ja. We hebben vrachtwagens staart laten aanrukken.
2: Ja, joh.
1: En vrachtwagens muziek natuurlijk ook sowieso.
0: Dus, oké. Okay.
1: Nou ja, ik ben er wel zo goed als klaar voor, Juri. Ik voer nog eventjes de code in, want natuurlijk alles beveiligd, hè, hier. Alles AVG-proef.
0: Ja, zo'n twee-factor authenticator.
1: Ja, precies. En daar zitten dan de blessings achter, die natuurlijk zwaar persoonlijk zijn. En zometeen weer de eten in gaan.
0: Kun je er wel eentje onthullen? Of moet ik dan eerst gewoon een code intikken?
1: Nee, ik kan er wel één onthullen.
0: Okay.
1: Zeker.
0: Zo, kan die.
3: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, Den Haag is ons volgende adres. Ons eerste adres vandaag. Nettie van der Hoeven krijgt een plaat. En die was niet vandaag jarig, die was vorige week jarig. Dus op de dag waarop de meeste
0: september is de drukste maand.
1: Ja, nou, kijk, zo precies. Dus dan wij blikken gewoon even terug op vorige week. Dat is mooi. Muziek komt eraan. Ik hoop dat je er volop van geniet. De blessings zijn voor jou. En mochten we nog een plaat voor je kunnen draaien, als je zegt van, jongens, ik ben opgestaan, ik heb eigenlijk een bepaald lied nodig, of ik wil heel graag nog een lied doorgeven, app dan nu even de studio en dan kijken we of we dat vandaag nog voor je kunnen oppakken. En anders morgen, overmorgen of volgende week.
0: Hey, genoeg uitzendingen nog voor de boeg. Zometeen de blessings vanaf 9 uur met Tim Hendricks.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
8: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
7: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
9: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
14: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
15: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eeuwjongerendag.nl en geef een gift.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schommelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de Consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Veel dagelijkse files lossen op. De meeste staan nog in Zuid-Holland. Maar er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. Op de A12 heb je nog wel 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk.
20: Yes, dankjewel. En voor we ook met blessings vertrekken, eerst even de luisterstatus checken. De vraag is, wie ben je, waar ben je en wat houdt jou bezig op dit moment? Breng ons op de hoogte van jouw hoogstpersoonlijke actuele luisterstatus. App het naar de studio en check in bij de blessings van vandaag.
21: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
22: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
23: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
25: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
26: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
28: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
4: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Blessings.
8: Met Tim Hendricks.
7: Het christelijke radiostation.

Michael W. Smith met Open the Eyes of My Heart. En de basis voor dit lied vinden we in Efeziërs hoofdstuk 1 vers 18. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem zullen ontvangen. Efeziërs 1 vers 18 en Open the Eyes of My Heart. En ik zeg een hele goede morgen, René. René uit Spakenburg meldt zich. Zegt, ik ben lekker aan het thuiswerken. Gezegende dag iedereen. Neline, die laat weten, ik ga even een collega helpen. Collega's helpen in de thuiszorg, omdat er weer eens iemand uitvalt. Menno, die zegt mijn luisterstatus. Wie? Nou, ik. Waar? La France. En wat houdt me bezig? Genieten van de mooie omgeving en Grootnieuws Radio. Margriet, die luistert mee vanuit Noorwegen op de boerderij aan het werk. En Eline, die treffen we aan het ontbijt. Een goedemorgen krijgen we van Johan en Joukje vanuit Heerenveen. Ook ingecheckt bij Blessings. Even een heerlijk uurtje genieten. En Annerieke is nu onderweg vanuit Twente naar Amsterdam. Dankbaar dat ik dit samen met jullie mag doen. Zegen voor Blessings. Nou, dat vind ik mooi. Blessings, inderdaad. Wij hebben hier ook de zegen nodig. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van deze woensdag 30 september in het jaar 2026. En de eerste blessing gaat regelrecht naar Den Haag. Nettie van der Hoeven, het was vorige week. Maar vandaag mogen we een plaat voor je draaien. Een feestlied, want zegt Helga Roman, mijn lieve zus Nettie. Je was vorige week jarig. Lieve Nettie, nog heel hartelijk gefeliciteerd. En voor jou dit muzikale cadeau. Nee, niet dit cadeau. Ook mooi, daar kom ik eigenlijk gewoon straks op. Maar dit cadeau. Dit is Lef en Grote God. Wij loven.

Beste grootnieuwsluisteraars. Vanuit België wil ik graag een plaatje aanvragen voor een paar lieve vriendinnen uit Nederland. Voor Tanja, die het ontzettend moeilijk heeft. Voor Anneke, die toch ook wel heel veel zorgen heeft. En voor Mariska, omdat ze zijn allemaal fijne vriendinnen. Ik wil graag een bemoedigend plaatje aanvragen. Liefst van Battle Music, You're Gonna Be Okay. Omdat het nu niet allemaal simpel is, maar omdat we volhouden. En dat we elkaar willen steunen in alles. Heel veel lieve groeten uit België. Mirjam Venhuizen.

wat een mooie blessing vanuit België. Brian en John Johnson voor je. You're gonna be okay. Ja, het sluit heel mooi aan bij de volgende plaat. Music Worship, Kees Kraaienoord. Houd vol. Kelly Jane uit Oud-Beierland vraagt deze plaat vandaag speciaal aan. Stuurt hem naar de familie Kruidenier ter bemoediging. De boodschap met het lied dus. Houd vol voor jullie namens Kelly Jane Hofmeester.

Deze is voor jou. Houd vol, zingt Kees Kraaienoord samen met Music Worship hier te horen. En Wim, ja, je kunt hem ook bijna horen, wandelend over het Jabikspaad in Friesland, genietend van Groot Nieuws Radio. Lekker bezig, Wim. Ja, en dan zijn we op Urk om Steven van den Bergen te bezoeken. Een blessingsactie, Steven, voor jou, van je collega's. Via de radio willen je collega's van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde jou laten weten. Steven, vorige week ben je geopereerd aan een hernia. Na een jaar lang pijn en last te hebben gehad, hopen wij echt dat dat nu over is. En als collega's wensen we jou Gods liefde en zijn kracht toe bij het herstel. En we geven je dit lied mee. Toekomstmuziek hier voor morgen bij Groot Nieuws Radio. Dit is Sela en het lied Een Toekomst Vol van Hoop.

Goedemorgen Tim, Ruben hier. Nou, ik heb nogal een blessing, als die nog gedraaid kan worden. En dat is Petra met Lord, I lift your name on high. Oftewel een Nederlandse vertaling. Hier heb ik een grote naam. Want misschien zie ik je niet op een minder moment. En dan kan je wat positiviteit gebruiken, een beetje rockmuziekachtig. Ja, nou, daarvoor wil ik dat Patrick, wil ik dat Petra aanvragen met Lord, I lift your name on high. Vanuit, zending, groetjes voor Ruben.

0: Petra met I Lift Your Name on High. En Jantine laat weten, goedemorgen. Vandaag voel ik me gelukkig weer goed. En het is vandaag een bijzondere dag. 19 jaar geleden ben ik gedoopt. Vandaag mag ik me herinneren dat God zijn trouw heeft beloofd en laten zien. God is goed. Jantine, van harte.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres en zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, en Piet Groen uit Bleiswijk, een hele goede morgen. Hier uw dochter Marianne. Marianne zegt, lieve pap, u bent zondag 91 jaar geworden. Wat een vreugde dat jullie nog samen thuis mogen zijn. Fijn dat u zo goed voor mama zorgt en mama altijd opgewekt en tevreden is. Gods vrede toegewenst in deze soms moeilijke tijd van ouder worden en kwetsbaarheid. God is goed en trouw. Hij draagt jullie door de tijden. Van uw dochter, Marianne. En dit mooie lied cadeau voor uw 91ste verjaardag. Hoor jij de vogels nog fluiten? Hoor jij?

toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Perspectief met het liedje van Christian Verwoerd. Hoor jij de vogels nog fluiten? Je luistert naar de Blessings hier bij Grootnieuws Radio. Nou, hopelijk zit je te genieten. Als er natuurlijk een plaats is waarvan je zegt, maar die hoor ik graag, laat het dan even weten. Grootnieuwsradio.nl/blessings. En dit is de plek ook om de allermooiste muziek door te geven. Dat gaan we nu ook doen. Aanstaande zaterdag, dat is even belangrijk, dan is het zover. Dan viert Stichting Wegwijzerkampen hun 50-jarig jubileum met een feestdag in Veenendaal. Ja, en namens Arthur de Raad, voorzitter van bestuur, klinkt hier vanmorgen ook een woord van dank en een lied over de goedheid van God. Arthur zegt, we zijn als bestuur NMT dankbaar voor de inzet van velen door de jaren heen. En bovenal zijn we dankbaar voor de goedheid van God. Het is zijn trouw die ons deze mijlpaal doet bereiken. En daarom alle eer aan hem en het lied over de goedheid van God. Hier met de Opwekking Band en Rebecca Sertian. Gefeliciteerd, Wegwijzerkampen.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

Cash zingt hier uit ervaring. Jesus all along. Jezus was er op de momenten dat je dacht dat alles verloren was. Vandaag het lied Familie hier op Grootnieuws Radio. Marcel en Lydia Ziemer zingen het. En het lied heeft een speciale reden. Dat is het overlijden van jouw vader, Betty Vogel. En Betty, jij vraagt vandaag een plaat aan. Je vader overleed op 25 september. Je zegt het lied Familie graag voor alle broers, alle zussen, ter bemoediging in deze dagen van verdriet en afscheid.

Betty voor jou, voor broers en zussen. In deze dagen van verdriet en afscheid. Het lied Familie, Marcel en Lydia Ziemer. En dan mag ik opwekking 756 voor je draaien. Het lied Schuilplaats. En deze krijg jij ook mee. Ali Rusge uit Hogeveen. Hier is Alinda Koorts. Alinda zegt, lieve Ali, afgelopen jaren heb je vele operaties moeten ondergaan vanwege je gezondheid. En ik wil jou met dit lied beterschap en kracht toewensen. Jij weet je geborgen bij God. En wij bidden voor elkaar. En dat zeggen we tegen elkaar. En daar halen we allebei veel kracht uit. Ik wil je bedanken voor wie jij bent, ook voor mij. Liefs, Alinda. En dit lied voor je. Schuilplaats.

0: mag ik je weer ontzettend bedanken voor alle mooie muziek, alle warme woorden die we mochten doorgeven in het programma vandaag. En denk nog even aan de liefdesblessing die ik kunt doorgeven voor 16 oktober. Blessings vol liefde. grootnieuwsradio.nl/liefde. Daar ontvangen we graag jouw blessingsactie. Martin, zometeen weer een Thijs en Jorieke met Martin en...
1: Ja, en een aantal, drie gasten, dus het is een volle studio. We gaan namelijk nadenken over de vraag, hoe word ik gelukkig? Dat is een vraag die in een podcast centraal stond van Move Community.
0: Kleine vraag. Helemaal geen grote vraag.
1: Helemaal niet. Drie mannen, de evangelische Godwin, de protestantse Henk-Jan en de katholieke Paul gingen langere tijd het gesprek aan over die vraag. Ze zijn gestopt met die podcast, maar we gaan zo met hun doorpraten over wat ze allemaal van elkaar hebben geleerd. Dus dat wordt reuze interessant. Ja.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de €250 aan prijsfavorieten.
5: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
5: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. Twee mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Ridderkerk sta je 20 minuten vast. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel richting Utrecht heb je ook 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht.
16: Zometeen Thijs en Jorieke.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
25: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
30: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
31: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
16: Thijs en Jorieke.
0: Rieke. Het christelijke radiostation.

0: Vanessa Crowns en Life Song.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Martin, leuk dat je vandaag weer bij ons bent.
2: Ja,
0: Thijs
2: gezellig.
0: Is namelijk druk bezig met de kinderboekenweek. Nu hebben wij in dat kader, echt zaterdag een enorm leuke dag. Bij
2: Zeker, ja. Er staat iets heel moois op de planning, ja.
0: Gewoon, wij mogen namelijk allebei bij de boekpresentatie zijn van zijn nieuwste boek van avonturen en het mysterie van de gouden munten. Nou, gaat weer helemaal weer naar zo'n pretpark met hartstikke veel mensen.
2: Ja, helemaal in de sfeer. Ja.
0: Dat is helemaal leuk. Nu vroeg ik me alleen af, Martin. Ik zit even met een vraag. Thijs was dit jaar 12,5 jaar in dienst, hè, ja. Bij Gronings Radio. Ja. Dat is natuurlijk met de 10 dagen groots gevierd. Maar dat was al veel eerder en het is aan mij geheel voorbij gegaan.
2: Ja, kan gebeuren. Kan er best over.
0: Ja, nou nee, ja. Ik wist gewoon niet dat dat zo'n ding was, 12,5 jaar. Ja, ik wist niet dat mensen daar tegenwoordig nog echt waarde aan hechten. En dat ik daar iets voor had moeten doen. En ik kwam er toen wel achter dat hij dat niet heel erg vond. Maar ook niet. Hij had het eigenlijk wel op prijs gesteld.
2: Ja, hij had iets verwacht.
0: Ik voel nog wel dat ik dat nog ergens een keer moet goedmaken.
2: Oké.
0: Maar nu dus heeft hij dus een boekpresentatie. Nu denk ik, zit daar dan ook eigenlijk een verwachting, hè? Met 12,5 jaar wist ik het niet. Moeten we daar eigenlijk dan ook een cadeau meenemen?
2: Of je met iets aan moet komen.
0: Het is toch een beetje de geboorte weer van een boek.
2: Ja, ik snap. Ja, ik moet zeggen dat ik nu je dit vraagt wel een beetje lichtelijk in paniek raak. Want
0: ik
2: heb er ook niet heel erg over nagedacht.
0: Nee, en het is al zaterdag.
2: Ja, het gaat wel heel erg hard. Ik neem niks mee. Maar wat neem je dan mee? Ja, bloemen zijn afgezaagd.
0: Ja, dat is ook heel onhandig dan in een pretpark.
2: Dat werkt niet. Een boek is...
0: dat zou kunnen.
2: Lego heeft hij al, dus dat kan ook niet.
0: Dus eerst is de vraag, moeten we iets meenemen? En dan... Ja. Ten tweede, wat dan?
2: Ja joh, wat neem je mee? Ja, iets meenemen is wel leuk, ja. Maar wat...
0: Zie je wel, hè? Ik dacht het al. Ik ga vast weer gewoon daar komen. Hey, geweest met je boek en dan... Ja,
2: Misschien kunnen mensen even wat tips geven. Gewoon stuur even, wat moeten we Thijs geven?
0: Ja, en het is wel weer zo, kijk, weet je... Hij schrijft natuurlijk echt boeken bij de vleet. Ik bedoel, het moet niet...
2: Het is een machine.
0: Het is een machine. Het cadeau moet niet te buitensporig zijn, want dan leggen we een soort lat. Ja, weet je wel, en dan zitten we elke jaar... moeten we twee keer. Moeten we weer cadeaus lopen geven. Ja. Dus het is even... Dus help ons even hierbij. Ja,
2: laat het weten in de gang.
0: Moeten we wat geven. Ja. En zo wat dan? Dan verder vandaag. Een katholiek, een evangelisch christen en een protestant maken 5 jaar lang samen de podcast Goed, Beter, Best over geloof en het goede leven. Dat levert verschillen, vragen en soms flinke schuringen op, maar vooral ook nieuwe inzichten. Wat hebben Paul, Godwin en Henk-Jan door elkaar over God, geloof en zichzelf ontdekt?
2: Ja, en dat past natuurlijk helemaal bij het jaarthema van Thijs en Jorieke. Jij bent anders, wat interessant. Nou, zij leven dit echt helemaal uit.
0: Ja, dat vind ik dus echt. Wij zijn natuurlijk helemaal... Druk mee bezig. Maar al 5 jaar lang hebben zij gewoon een podcast dat ze elkaar gewoon zo open en kwetsbaar bevragen. Maar ook dat ze zichzelf soort van echt in de spiegel durven kijken. Wat geloof ik eigenlijk? Wat is mijn traditie? Kan je daar dingen van loslaten of juist niet? En met een open blik naar de ander kijken. Ik vind het, ik zie erg uit naar vandaag.
2: Gewoon heel uniek en mooi ook dat in de christelijke wereld bestaat. Dat gasten zo met elkaar in gesprek gaan over kerkelijke tradities heen. Ik vind het heel waardevol. Ja.
0: Praat vooral ook vandaag met ons mee. Heb je vragen voor de mannen? Meer dan welkom. Gronisradio.nl, Thijs en Jorieke, daar kan je terecht. Of stuur een appje naar de studio.

0: De Psalm Project en u bent bij mij. Zaterdag dus hebben wij een groot feest in een pretpark.
1: Ja.
0: Dat is toch echt te leuk. Ja. Het is dat ik mijn kinderen ook bij zijn, anders kon ik natuurlijk helemaal losgaan.
1: Het liefst zou je zelf in de
0: achtbaan. Misschien af en toe even, dat is even bij jou een soort van drop.
1: Dat is een soort wisselen.
0: Even door de goede achtbanen en zo.
1: Oh, goed idee. Ja, gewoon een afvalsysteem.
0: Ja. Dat zou leuk zijn. Maar wat vinden de luisteraars? Moeten wij iets meenemen überhaupt? En zo ja, wat?
1: Ja, nou, er komen sowieso een heleboel cadeautips binnen. Dus ik denk dat de meeste mensen wel van mening zijn dat de bedoeling is. Bea zegt een lunchbon. Doet het altijd goed? Ja, ik vind een bon persoonlijk, nee. Anja zegt, geef thuis een Lego bloemenset die bestaan. Dat is leuk.
0: Dat is wel waar,
1: dat
0: ja.
1: Is leuk.
0: Dat is helemaal hot hip and happening.
1: Ja, heel veel mensen zeggen een pen. Een mooie pen met zijn naam erin gegraveerd. Een pen waar je mee kan uitgummen. Een mooie kaart met positieve woorden.
0: Ja, het is
1: woorden,
0: heel leuk, maar hij schrijft natuurlijk niet met een pen.
1: Nee, hij
0: is gewoon aan zijn laptopje.
1: Tikken. Iemand zegt nog... leuke sokken met pennen erop. Weet niet of die bestaan. Ja, dat is een goede tip.
0: Of dan maar... een sok met zo'n logo van zijn boeken of zo.
1: Dat is wel grappig.
0: Echte avontura sokken.
1: Maar kan je dat op zo'n korte termijn nog voor elkaar?
0: Nee, dat
1: wordt lastig.
0: Nu denk ik, of een leuke puzzel van... Dit heb ik al een keer gegeven. Ja. Het eerste boek van de Kinderkoning heb ik een puzzel gemaakt. Van de voorkant. Dat was heel origineel. Maar
1: maar goed, de tijd tikt. Het is al.
0: Dus pen lukt ook niet meer. Ja, wordt het toch die lunchbom, denk ik.
1: Ik vrees van wel.
0: Maar ga jij nu even heel even dat wij dit even afspreken. Neem jij nu iets mee?
1: Ja, zullen we het maar doen? Laten we het wel doen.
0: Ook is het, ja. Want hij is er ook een wijntje van, maar hij drinkt niet. Dus hij is ook wel ingewikkeld qua cadeau.
1: Het is wel ja. Nou, we gaan hier nog even over.
0: Jij doet geen bon, dus...
1: Bon wordt het niet. Nee.
0: Dus ideeën zijn nog steeds welkom. Als jij geen bon doet, kan ik mooi die lunchbon doen.

0: dat de storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Julian Goedhart en er is een verlosser. Die is er sowieso voor ons. Maar ook wel een beetje over ons dilemma even van het cadeau.
1: Ja, ik denk dat we eruit zijn. Kijk, er kwam van alles nog binnen. Pennen, bijzettafels, borrelplanken, boekenleggers. Het hield allemaal niet op. Zelfs de vrouw van Thijs, die appte, Jantine appte even van... het is al superleuk dat jullie er zijn. Maar toch bleef een beetje hangen. We moeten hier iets mee. Dus we hebben iets bedacht.
0: Ja, want ze zei inderdaad voor Plularia maak je Thijs niet blij. Eentje zegt, doe de lunch. Want toen dacht ik, die heeft me wel op een idee gebracht, deze lieve luisteraar. Hij vindt lunch heel leuk. Ja. Hij vindt jou leuk, hij vindt mij leuk. We gaan gewoon met z'n drieën een keer even na de uitzending lunchen.
1: Ik vind het
0: we nemen mee uit lunchen.
1: Volgens mij, als we hiermee aankomen, is hij gelukkig.
0: Dat kan niet anders. Dat wordt een onvergetelijke ervaring.
1: Dat denk ik ook,
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Grootnieuws Radio.
0: Wat gebeurt er met je geloof als je jarenlang optrekt met iemand die hetzelfde gelooft als jij, maar God op een totaal andere manier heeft leren kennen? Paul Graas is katholiek, Godwin Arjen evangelisch en Henk Jan van Malen protestants. 5 jaar geleden werden ze door Move Community bij elkaar gezet voor de podcast Goed, Beter, Best. Ze maakten 108 afleveringen over wat het goede leven is. En juist doordat ze vanuit verschillende tradities naar het geloof en leven kijken, ontstonden er gesprekken die soms schuurden, maar ook hen iets nieuws lieten zien. Vandaag blikken we met hen terug. Wat hebben ze van elkaar geleerd? Waar zijn ze anders over gaan denken? En hoe kun je nieuwsgierig blijven naar een andere manier van geloven zonder je eigen overtuigingen per se kwijt te raken? Heren, welkom.
4: Dankjewel.
5: Dankjewel.
0: Heel erg leuk dat jullie vandaag bij ons zijn. Ik wil al wel even zeggen, we hadden jullie al staan voordat we wisten dat de podcast ging stoppen.
4: Oh.
0: Dus hoe dan ook wilden we jullie heel graag hier bij Thijs en Jorieke hebben. En toen kwam opeens het bericht dat jullie gewoon stoppen. Wij dachten, dat is ook wat.
4: Ja.
0: Toch even, jullie hebben het ook al vaak verteld, maar toch even kort. Wat maakt na 5 jaar dat...
4: Dat is eigenlijk wel heel groot nieuws, hè?
0: Mooi, Godwin.
5: Ik wilde oprecht zeggen, dat komt omdat de grappen van Godwin werden steeds slechter en slechter.
1: Ze
5: kon het gewoon niet meer verdragen.
4: Ja, ik weet zeker dat er gewoon 45 luisteraars zijn die net dachten van ja. Dat
0: was het. Hij weet waar die zit. Ja. Maar was de koek op?
6: De koek was niet op. Want we hebben er echt heel veel plezier in om dit te maken. Als we met elkaar zitten is het altijd goed. Met onze gasten ook. Maar het voelde een beetje voor mij als een soort periode in mijn leven om een hoofdstuk af te sluiten. Dus ik ben 40 geworden vorige maand. Wij zijn als Move Community ook voor jonge mensen. Dus ik dacht, zo'n kale 40er die dan nog allemaal dingen gaat doen en daar heel veel tijd en geld en aandacht aan besteedt, dat moeten we misschien niet doen. Dus jongere makers meer een plek geven, een kans geven in onze stichting, in onze community. Dat was belangrijk. En het kost ook gewoon heel veel tijd. Onze levens veranderden, we werden drukker, we hebben allerlei andere verantwoordelijkheden en plannen gekregen. Dus na 5, 6 jaar dacht ik, zien we dit nog ergens echt naartoe groeien? Of altijd mooi om te blijven maken. Maar het voelde voor mij toen een beetje goed om te stoppen.
4: Ja, en voor mij was het echt de drukte. Ja. Ik vond het wel altijd fijn, want als ik naar de studio ging, hoefde ik helemaal niks te doen, niet voor te bereiden.
5: Ja, moest hij wel, deed hij niet.
0: Ja, precies.
6: Hij heeft echt gasten gewoon dat hij na 10 minuten erachter kwam, dat dan echt...
5: Project of Love bijvoorbeeld, weet je nog?
6: Ja, Xander van stok van Project of Love, geweldig initiatief. En je hebt hem alleen maar 5 minuten over zijn haar zitten beledigen aan het begin.
5: Terwijl hij nog niet wist wie hij was. Ja. Ook een hele ongemakkelijke opmerking over hem en zijn vrouw toen gemaakt.
4: Nee, ik... Anyway, beluister die podcast.
0: Jongens, het is een vakker. Interviewer. Wie ben je ook weer?
4: Ja, precies.
5: Nee, maar we wilden het. Het was een hoogtepunt. Alles ging goed. We genoten ervan. De vriendschap is alleen maar gaan groeien onder ons. En we dachten, het is inderdaad een goed moment. Ook met pijn in het hart, hoor. Ik kijk nu al een beetje nostalgisch terug.
0: Ja, precies.
5: Maar het was gewoon goed. Maar het was grijs. Het was niet zwart-wit van we moeten stoppen. Het was gewoon alles bij elkaar. Ja, misschien is het beter dat we stoppen. Ja.
0: Nou, mooi dat we dan vandaag nog even met elkaar toch een mooie terugblik eigenlijk doen. Maar ik vind het veel meer dan een terugblik. Omdat ik ook al zei, ons jaarthema is jij bent altijd wat interessant. En daarvan zijn jullie natuurlijk wel het levende voorbeeld hoe je elkaar op die manier kan benaderen en van elkaar kan leren. Dus ik hoop ook dat we dat jullie ons en de luisteraar natuurlijk daar ook vandaag mee inspireren. We horen jullie stemmen natuurlijk al, maar niet iedereen zal jullie kennen. Het is misschien een beetje cliché, maar jullie kunnen elkaar natuurlijk veel beter voorstellen dan dat ik dat ga doen. Dus jullie mogen elkaar even kort natuurlijk, hè, want het is op de radio. Je mag elkaar kort even voorstellen op je eigen wijze.
6: En hou het netjes, hè, mannen.
4: Zullen we doen.
5: Oké, ik zal beginnen met Godwin.
0: Mm-hmm. Paul begint met Godwin, ja.
5: Godwin heeft de leeftijd van Jezus, 33.
4: Klopt.
5: Godwin is nogal gek, maar hij is een prachtige kerel. Hij is getrouwd met een prachtige vrouw. Heeft één biologisch kindje en 6 of 7 pleegkinderen op dit moment.
4: Klopt.
5: De meeste van ons proberen de Heilige Geest te volgen in ons leven. In het geval van Godwin is de Heilige Geest die achter Godwin aanrent.
6: Ja.
5: Hij is heel veel bezig met pleegzorg. Moeilijke jongeren die hij probeert naar het licht te brengen. Het is iemand die ook regelmatig spreekt. En hij is heel erg van de handjes in de lucht. Als je hem probeert te plaatsen in een heel rustige kerk waar iedereen zijn mond moet houden, dan heb je bij Godwin niet de juiste. Want hij zal springen en juichen en zingen voor de Heer.
4: Ik wil juichen voor u, mijn Heer.
0: Ja, wat een prachtige, prachtige introductie. Wauw.
6: En hij denkt nog steeds dat hij kan zingen. Dus berg je als dat gaat gebeuren.
0: Als opeens in een lied uitbarst. Dat kan zomaar gebeuren dus bij Godwin.
4: Dat doe ik, Henk-Jan.
0: Ja, doe jij, Henk-Jan?
4: Nou, als we van de ene drukke kerk naar de rustige kerk gaan, dan gaan we naar Henk-Janse kerk. Daar waar er heel veel wordt nagedacht over hoe het leven echt met God zit. Henk-Jan is een ondernemer. Henk-Jan is, hij is nu kaal aan het worden. Hij is al een tijdje kaal, maar het staat hem goed. Kale kerel.
6: Thanks.
4: Henk-Jan is vader van mijn hele stoere jongen Kees. Getrouwd met Vera.
5: En
4: hij krijgt nog een kind erbij. Yes. Hij wordt nog een keer vader.
0: Heel tof.
4: Henk-Jan die heeft eigenlijk in het leven, wat ik heel veel van hem geleerd heb, ook als ik naar hem kijk, is dat hij durft vragen te stellen en durft te staan in die twijfel. Van, hé, maar hoe zit dit nu? En daar durft hij achteraan te gaan. Voor de rest is Henk-Jan degene waarom wij de Goed, Beter, Best podcast überhaupt ooit konden doen. Want hij is namelijk de eigenaar en oprichter van Living Image en ook van de Move Community. Henk-Jan is een inspiratie, niet alleen voor mij, maar voor velen. Omdat hij gewoon durft te bewegen daar waar eigenlijk geen wegen zijn. Dus Henk-Jan, dank je wel dat jij dit voor ons doet.
0: Zal ik ook nog toevoegen? Ik ken Henk-Jan ook al van al heel lang. Maar Henk-Jan, wij kennen elkaar van het studie journalistiek.
6: Zeker.
0: We hebben toen bij elkaar
4: toen hij nog lang haar had, hè? Toen kende jij hem.
0: Had je toen lang haar?
6: Wel heel wat langer dan nu in ieder geval.
0: Laten we zeggen, we zijn beide veranderd in die 20 jaar.
6: Ten goede vast.
0: Ja, precies. Henk-Jan, mag jij Paul?
6: Ja, Paul. Ik moest van tevoren even denken aan het woord toewijding. Als ik denk aan Paul, dan denk ik aan toewijding. Voor een deel, want Paul is echt iemand die zo toegewijd leeft aan Christus. Aan het katholieke geloof waar hij in is groot geworden. Maar ook iemand die gewoon het leven ook gewoon lekker beetpakt en ervoor gaat, zeg maar, in alle opzichten. Dus ook, en dan ook dus gewoon hele wonderlijke keuzes durft te maken. Dus ja, van Paul is natuurlijk bijzonder dat hij celibatair leeft. Dus hij leeft in een gemeenschap van Opus Dei, een spiritualiteit in de katholieke kerk. In Amsterdam leeft hij samen met een hele groep broers. Een priester is daar en studenten. En zij delen het leven echt met elkaar. Dat is ook een beetje zijn familie. En daarnaast heeft hij dus gekozen op zijn 16e al van, hey, ja, ik ga geen gezin, geen vrouw. Ik ga mijn leven toewijden aan Jezus. En ik heb ontdekt dat daar gewoon, dat als je je leven maar echt durft toe te wijden aan Christus, dan kun je het op allerlei manieren leven. En dan ziet het er gewoon prachtig uit. Zeker als je naar Paul kijkt. Iemand die veel schrijft, die veel jongeren begeleidt. Ook deelt van het leven. Op allerlei plekken visie mag neerleggen. Hele slimme, hele wijze kerel. Mijn favoriete beats-katholiek. Dus als ik af en toe, ik zeg het hier, als ik af en toe een klein sigaretje kan beatsen bij Paul, dan doe ik dat nog wel eens.
0: Ja oké, hoor ook even, hoor dat randje horen we ook horen we hier.
6: We zijn niet allemaal perfect, dus dat hoeft ook niet.
0: Nee, dat wilde je toch even benoemen, hè? Dat hoorde ik ook in jullie podcast. Toch even benoemen dat Paul nog steeds wel sigaretjes rookt, voordat hij helemaal een soort heilige hier neergezet wordt. Supermooi hoe jullie elkaar zo introduceren. Ik ben ook nog wel benieuwd, we gaan straks ook echt iedereen af van wat hebben jullie van elkaar geleerd, van jullie traditie, of juist dat vind je echt ingewikkeld misschien nog wel steeds. Wat als je jezelf even in één zin zou moeten typeren als gelovige, wat zou je dan zeggen?
6: We zijn aan het eind van de podcast. Ik ben meer van God gaan houden. En ik probeer zo dicht mogelijk bij God, bij Christus te leven. En dat probeer ik te doen in een protestantse traditie, maar met openheid naar alle hoeken en gaten waar Christus te vinden is.
4: Het eerste wat in mij opkwam was alles of niks achter God aan. Tegelijkertijd ook hoe kleiner ik mezelf maak. Dus hoe meer kennis ik krijg, waardoor ik wat kleiner word. Omdat ik weet het allemaal niet. Hoe groter God wordt in mijn oog en in mijn leven.
0: Ik zie meteen al even een beetje transitie volgens mij. Wat je hebt meegemaakt. Een poem?
5: Als ik mijn christelijk leven moet typeren, dan zou ik zeggen, ik streven naar om het kruis midden in de wereld als stochtelijk lief te hebben. Dat.
0: Mooi. Mooie. Wow. Mooie typeringen. 5 jaar geleden begonnen jullie met de podcast eigenlijk met de vraag van wat is nou het goede leven? De podcast is gestopt. Betekent, is het antwoord daar? Zijn jullie uitgedacht? Wat is het goede leven?
6: Nou, we hebben het, mensen.
0: Wow. Ja, precies. Ja,
6: roffel. Ja.
0: Het zou zo fijn zijn. Wat is het?
5: Ja, ik zou zeggen, het goede leven, het beste leven is een radicale ontvankelijkheid voor de Heilige Geest. Maar ook vervolgens het veranderen in een doen. In een dagelijks gewoon concrete, tastbare gewoontes, acties. Proberen te handelen, maar vanuit die liefde en vanuit die beweging van de Heilige Geest.
0: En acties handelen? Wat?
5: Ja, dus het mag niet alleen zijn, oh, Holy Spirit en happy flappy van Jesus Christ, you're my life in de kerk. Nee, het moet ook op die grijze maandagochtend, het moet ook die strijd zijn om niet de snoersknop te drukken en om te glimlachen naar je medemens.
0: En waarom is dat het goede leven?
5: Want ik denk, en dat zien we denk ik ook bij ons in de podcast, van het hele diepe bovennatuurlijke en het hele menselijke, dat gaat ook heel erg door elkaar. En dat zie je ook uiteindelijk in de persoon van Jezus, die volledig en volmaakt mens en God was. En ik denk, ook als we kijken naar onszelf, naar onze gasten, naar alles wat we hebben meegemaakt in deze 5, 6 jaar... is je geloof moet ook gewoon aarden in je menselijkheid. Het moet ook gewoon, het moet ze ook kunnen uiten in je leven, in je relaties, in je dagelijks leven. En daar hebben we ons ook altijd echt wel op gericht. Van oké, wat kunnen we hiermee? Hè? Wat voor keuzes kunnen we maken? Wat voor voornemens? Maar wel altijd echt vanuit die ontvankelijkheid voor de Heilige Geest, voor zijn genade.
6: Ja, ik moet even denken. Voor mij heeft het wel te maken met God echt leren kennen, voor wie hij is. En dan ook jezelf daardoor beter leren kennen. Dus als je een godsbeeld hebt wat goed is, denk ik, of waarin je echt God ontdekt als de vader die hij is, maar ook als de bron van alles, de eeuwige, diegene die alles in zijn hand heeft, die jou ook gewild heeft, die mij ook gewild heeft als kind van hem, ja, dan gebeurt er in mij iets waardoor ik meer mens ben. Waardoor ik beter op mijn plek kom, waardoor ik mezelf beter leer kennen en waardoor ik ook voor anderen beter kan zijn. Zoiets.
0: En dat is dan het goede leven?
6: Ja, dat je echt in vrede, in shalom, in heelheid leeft met God, met jezelf en met je naast.
0: Mm-hmm. Ook al zijn de omstandigheden niet per se goed.
6: Nee, want daar ben je helemaal niet over. Dat lukt nooit. Dat heb ik ook wel geleerd. Die podcast was voor mij altijd een soort halve therapiesessie, maar mijn bedrijf ging bijna failliet halverwege.
0: Ja.
6: En dat soort dingen. Dus ja, de omstandigheden zijn gewoon ellendig soms. En daar dan toch iets van het goede in vinden, omdat God gewoon ultiem goed is, dat kan, denk ik.
4: Ja, als ik er zo over nadenk, over die vraag, kom ik eigenlijk uit bij de geestelijke lijn wat Paul volgt in de katholieke hoek, dat is de Opus Dei, waarin je alles wat Henk Jan zegt, zodat je God beter leert kennen om zelf beter te worden, maar dan niet tussen de 4 muren van waar je staat, maar gewoon in de wijde wereld. Dus als ik Paul buiten zie, zal ik niet gelijk denken, oh ja, dat is een heilig in de katholieke wereld. Dat is iemand
5: en
4: die
5: ik ook niet.
4: Ik leer dan steeds meer van, hij is doodnormaal op de werkvloer, is gewoon een normale collega, maar tegelijkertijd ook heel geestelijk. En die combinatie zorgt ervoor dat je toegankelijk bent, open bent, gesprek met mensen kan aangaan. En dat er zullen mensen zijn die nooit de Bijbel zullen lezen, maar ze zullen jou wel lezen als de Bijbel. En dat is eigenlijk mijn punt, wat ik uiteindelijk weet. Dit is echt het goede, beter, het beste leven. Wij moeten gewoon een wandelende Bijbel zijn vol liefde.
5: Ah, dat is een quote, hè? Dit is een quote.
0: Ja, wandelen in de Bijbel zijn vol liefde. Heel erg mooi. Zo meteen gaan we ook dus meer jullie nog allemaal een beetje eigenlijk af. Wat jullie dus van elkaar echt hebben meegenomen. We hoorden al wat dingetjes. Daar gaan we zo meteen over praten naar Cela en Breng ons samen.

0: Cela en Breng ons samen. Sorry, we zaten zo hard te praten dat ik helemaal niet mijn blaadje voor mijn neus had. Wat gebeurt er met je geloof als je jarenlang luistert naar iemand die God op een heel andere manier heeft leren kennen dan jij? Paul is katholiek, Godwin evangelisch en Jan protestant. 5 jaar lang maakt ze samen de podcast Goed, Beter, Best. En vandaag kijken we met hen terug. Wat hebben ze van elkaar geleerd? Waar schuurde het? En wat heeft het met hun eigen geloof gedaan? We gaan jullie allemaal eens even een beetje af. Even evalueren over ieder persoonlijk. Laten we beginnen bij Paul. Nu denk je dat je moet praten, maar dat hoeft dus niet. Dan gaan de anderen dus over jou doen. Nee, je mag lekker aanvullen hoor.
1: Yes.
0: Wat heeft Paul jullie geleerd wat je vanuit je eigen achtergrond echt minder hebt meegekregen?
2: Bij mij is het echt het woord de stilte. Zo jongen. Paul die gaat elk jaar 5 dagen op retraite. En dan, ik snap niet hoe een normaal gezond mens denkt, ik ga dit doen. Stil zijn. Gewoon.
3: Je mond, het kan ook, hè?
2: Gewoon dit dus. Als ik al 5 minuten stil ben in de auto, ik kwam net aanrijden in de auto, vet hard muziek. Want ik kan gewoon niet tegen die stilte. Ik ken wel een lied, de stilte zingt een lied, maar dat is niet mijn stilte. Dus uiteindelijk heb ik echt geleerd dat de stilte zo belangrijk is, omdat het je eigenlijk terugbrengt naar een punt waarbij je echt even met God kan zijn. Dat mag even in de stilte. Het zit niet in de aardbeving, niet in de, niet in het vuur, maar het zit hem in die rustige wind. En daar probeer ik God soms te zoeken. Maar ik heb echt in de afgelopen jaren dat veel meer leren waarderen. En de koude douche.
3: Koude douche. Ja, ik ben ooit een keer in navolging van Albert Smelt begonnen met koud douchen in de morgen. En dan kruisjes slaan en je even verbinden aan de Vader, de Zoon en de Geest. Dus het was ook een periode waarin we van allerlei dingen probeerden en ontdekten. Van hey, hoe je het goede leven kunt leven. Dus zo trek je dan met elkaar op. Maar goed, we waren bij Paul. Want die stilte inderdaad. Dus dat. Hè, dus voor mij zitten. Ja, er zijn allerlei dingen te noemen. Maar Paul is natuurlijk onderdeel van een enorm rijke en oude traditie. Mm-hmm. Dus er zit in het katholieke denken, maar ook in de gemeenschap. Ook er zit zoveel moois en zoveel goeds, zeg maar. Dat ik wel geraakt ben. Ik ben ook veel naar de katholieke kerk geweest in die jaren. Door een aantal dingen die daar gewoon heel, heel mooi in zijn. Dus van de biecht tot aan de schoonheid van de gebouwen, de toewijding, de keuze van Paul om celibatair te leven. Dat soort dingen hebben me wel.
0: Ben je daar ook echt anders naar gaan kijken?
3: Ja, een aantal dingen wel, denk ik. Dus kijk, ik probeer het sowieso te benaderen, de kerk, als een kerk met een hoofdletter K. Dus, en ik denk dat de katholieke kerk dat ook heel erg probeert vast te houden. En dat we veel te makkelijk, zeg maar, als protestanten, op basis van een aantal overtuigingen dan misschien weer scheuren of afstand nemen van elkaar. En ik denk dat daar in ieder geval gepoogd wordt om dat vast te houden. Dus eenheid, Johannes 17, is voor mij gewoon heel belangrijk geworden. En dat ontdek ik wel meer daarin. En ook het feit dat je een wereldkerk bent, dat je niet allemaal op je eigen vierkante meter het per se helemaal zeker hoeft te weten. Mm-hmm. Ja, dat vind ik heel mooi daaraan.
0: Maar je noemt bijvoorbeeld ook zo'n biecht. Is dat nu wat je dat dan?
3: Ja, ik ben op een gegeven moment zijn we naar een soort katholiek charismatisch festival in Frankrijk geweest met een groep movers, jonge mensen. En daar ook zelf gaan biechten. Ja, ik vond dat prachtig. Dat hielp mij echt. En de Eucharistie is iets wat me. Ik werd 40 en mijn vrouw die vroeg aan al mijn vrienden: wil je een soort recept opschrijven? Iets leuks om mee te geven voor de toekomst. Ja. Een leuke gedachte. En Paul Godwin gaf iets met heel grappig met protestantse kip en. Nee, wat was het? Evangelische kip en protestantse bloemkool kreeg ik. En Paul was heel serieus. Ik kreeg een soort recept voor de Eucharistie. En eerlijk gezegd is dat ook iets waar ik nog steeds mee aan het worstelen soms ben, maar wel echt naar begin te verlangen. Dat stuk, hè, dat je het avondmaal ook echt als Eucharistie mag beleven.

0: erg gaan waarderen. Dat zat al in mijn systeem ook wel. Maar, en andere dingen. Maar dit stuk is wel iets waar ik mee onderweg ben.
1: Je hebt er eigenlijk al twee genoemd. Als het goed is, moeten wij er meer kennen. De katholieken hebben, zijn het 7 sacramenten.
2: Ja.
1: En je hebt er al 2 genoemd. De eucharistie.
0: Ja.
1: Biechten.
0: Ja.
3: Godwin.
0: Trouwen, dopen.
2: Ja. En eentje die we natuurlijk delen met alle andere christenen.
0: Ja. De doop.
2: De doop.
1: De doop, ja, maar jullie hebben ook de kinderdoop. Dat hebben wij.
2: Ja, maar dat, of je als kind of volwassen gedoopt wordt, het is dezelfde doop.
1: Ja, oké, okay, ja. We zijn op 3. Kom op, jongens. Kunnen het? Nee, 4.
0: Trouwen.
1: Trouwen, 5.
4: Laatste oliesol, toch?
0: Ja.
3: Is lekker, Martin.
1: Nee. De allerlaatste 7. Kom op, jongens. Wie,
2: nee, wie gaat 2. Je moet er nog 2.
1: Nog 2. Oei, oei, oei. Ik heb al onvoldoende.
2: Ja. Priesters.
1: Priesters ook?
2: Ja. Priesterwijding. Oh, ja. En het vormsel, wat ook wel soms vertaald wordt als de belijdenis in een protestantse omgeving.
1: Ja. En als ik daarna kijk, de vraag is, wat heb je geleerd? Als ik bijvoorbeeld,
3: wat neem je dat zelf mee?
1: Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind, en dat heeft Paul Kees zo mooi uitgelegd. Ik vroeg me af waarom katholieken bijvoorbeeld tot Maria bidden. Dat was echt een ding bij ons. Van, nou, je kan niet bidden tot mensen die al overleden zijn. En dat is dat kan gewoon niet.
3: Ja,
1: en
3: op daar vond je wel wat van.
1: Ja, maar Paul zei op een gegeven moment, die vroeg, zei Godwin, als jij iemand probeert te bereiken, hè, je kan diegene niet bereiken. Wie zijn de meest dichtbijzijnde bij die persoon? En toen zei op een gegeven moment, ja, diegene is moeder. Zeg, als ik Jezus niet kan bereiken, dan vraag ik Maria gewoon of ze hem even kan zeggen, hé, Paul zoekt je. En ik dacht, ja, zo heb ik er nooit over nagedacht. En hij legde het zo makkelijk uit dat ik op een gegeven moment kon begrijpen wat de reden is dat katholieken dat doen, in plaats van ervan uitgaan dat ik het wist. En dat heb je heel vaak, dat je denkt dat je iets weet, en dan ga je ook niet vragen waarom men dat doet, maar je gaat, you assume.
3: Mm-hmm.
1: En je denkt, ja, maar ik weet het, want zo ben ik altijd opgevoed en dit is altijd verteld.
3: Het is gewoon slecht, het mag niet. Het
1: precies, is, ja. Terwijl de schoonheid erachter, en Paul zegt soms ook van ja, dat hij meeleidt met Christus. Ik denk, hoe leid jij, hoe... Paul zei
0: ja, je mag echt meedoen, je plek in de wereld innemen. En dat is, hè, daar zitten natuurlijk ook wat vragen omheen, rond genade, et cetera, versus werken, dat klassieke discussies. Maar er zit wel, het verlangen om echt met Christus mee te leven. Ook, maar ook de fysieke. Dus we hebben ook wel priester Ansinger bijvoorbeeld en andere katholieke gasten gehad in onze podcast. En dan dat je gewoon zo'n rozenkrans hebt waar je dan met je handen langs gaat, in plaats van op je smartphone te zitten als je in de trein zit. Ja, dat soort gebruiken, rituelen, de manier waarop je dagelijks met het leven bezig kan zijn, daar zijn ze gewoon lekker 2000 jaar mee bezig al. Dus dat is best wel uitgedokterd. En dat helpt, zeg maar, in het leven.
1: Ja.
0: Dat heb ik wel, ben ik wel gaan zien. Ja.
3: Is er ook nog iets wat jullie, waar je denkt van, ja, dit begrijp ik echt nog absoluut niet. Dit vind ik nog zo lastig, zo moeilijk.
2: Ongetwijfeld.
1: Ja, zijn er heel veel. Vooral die woorden die Paul gebruikt, waar niemand snapt.
0: Ja, het is echt een ander taalveld. Dat hebben we echt vaak moeten tackelen. Van, hey, wat bedoel je nou?
1: En controleren of het klopt. Ik heb heel vaak gegoogeld naar de podcast. Ja. Of de naam en de plek en de persoon die Paul opnoemde, of het klopt. En het klopt gewoon altijd. Soms zegt hij, komt hij met een quote. En dan zeg je, ja, dan staat hij die en die boek. Zeg ja, whatever, zal wel. En het klopt gewoon. Maar inderdaad, de manier waarop, dat verbreedt ook natuurlijk de kennis. Hè? De manier waarop katholieken, en ik denk vooral Paul, want Paul is ook, heeft geschiedenis gestudeerd. Dus die weet ook heel veel over het verleden en hoe bepaalde dingen zijn samengekomen. Dat het voor mij toch wel soms even denken is van, oké, maar dit wat Paul zegt, dat snap ik niet altijd, maar ik mag het ook wel omarmen. Dus het feit dat ik het niet snap, wil niet zeggen dat het fout is. Dat is wat ik echt tijdens de podcast geleerd heb.
2: Maar er zijn ook wel dingen natuurlijk. Ik bedoel, het is niet dat jullie opeens katholiek zijn geworden. Nee. Er zijn ook zeker dingen en barrières. En als ik, ja, ik
3: ja ben vertel niet... het maar.
0: Nou ja, kijk, de autoriteit van de katholieke kerk die staat centraal. Hè. De paus, de bisschoppen, de priesters zijn gewijd. En daar ligt een heel deel van je geestelijke autoriteit ook. Maar als protestant zeg ik, dat is niet per se mijn traditie. En ik vind het ook mooi dat je als protestant vanuit de Bijbel gesproken, daar de autoriteit ligt. En dat je kunt zeggen, nou, en in je eigen geweten. En dat er dan ook wat meer ruimte ontstaat om je eigen vormen en keuzes daar misschien in te maken. Dat is ook een nadeel. Hè, daar zitten ook gevaren aan. Maar dat is niet per se iets waar ik nu van overtuigd ben dat zo moet zijn, zeg maar. Hè. En zo zijn er nog wel meer. Hè. Dus rond Maria bijvoorbeeld. Maar ook iets dat over een aantal dingen ben ik ook gewoon nog niet uit, zeg maar. En ik, nou, ik weet ook niet of ik dat per se moet zijn. Dat mag ook een reis zijn. Maar het is niet zo dat ik het gevoel heb gekregen dat ik katholiek... Ik heb dat wel een tijdje overwogen. Van, hey, moet ik katholiek worden misschien? Ik

0: denk voor mezelf, heb ik ook wel ontdekt, je bent ook in een traditie geplaatst. Dus ik heb, ook een, taal, ik heb een achtergrond, ik heb een plek gekregen. En daar is God even goed in te vinden. Daar zitten heel veel mooie kanten, zeg maar, aan.
1: Een soort van, je bent met elkaar, ook in die podcast, ben je natuurlijk een soort verbinding aan het leggen met elkaar. Maar dat betekent niet per se.
0: Nee, dat ik niet zo hoef te worden als hij. Hè? Ja. Het kan zijn dat dat op in mijn reis, in mijn leven moet gebeuren. Maar het is ook heel mooi als je juist vanaf verschillende. Als je goed gepland staat, stevig staat in je eigen identiteit, in je traditie, dan zegt. Nou, dan kunnen we ook met elkaar praten. En dan kunnen we ook ontdekken wat er aan waarde zit in jouw traditie voor mij. En dat.
1: En gewoon mooi hoe jullie dat. Nou, hoe jullie zo wel praten, toch? Ik denk ook voor jou, Paul. Dit hebben ze allemaal meegenomen uit de afgelopen 5 jaar.
2: Ja.
1: Dat is wel heel erg bijzonder. Zometeen horen we natuurlijk ook nog wat de andere mannen over jou, Godwin, mee hebben genomen. En over jou, Henk-Jan. Dat we horen we in het volgende uur. Want we gaan heel even uit voor het nieuws. En dan praten we ook nog meer over. Ja, ik noem het toch een beetje ook wel die sleutels wat jullie eigenlijk hebben ontdekt. Van hey, hoe kan je dus met elkaar deze gesprekken aangaan? Zonder dat je daar helemaal wiebelig van wordt. Of dat je gevoel hebt, ik moet me verdedigen. Of ik kom niet aan mijn overtuigingen. Maar dat je dus juist die nabijheid en die verbinding met elkaar kan hebben. Want dat hebben jullie wel echt ontdekt. Dat het volgende uur. En je mag natuurlijk reageren.
2: Zeker. En dat gebeurt al. Zijn de mensen echt heel fan van jullie en van de podcast. En fantastische podcast. Bedankt voor de prachtige podcast, zeggen mensen. Heel verbindend. En zegenend. Dus mooie reacties die al binnenkomen. Blijf dat lekker doorsturen.
1: GrootNieuwsRadio.nl/Thijs en Rieke of stuur een appje naar de studio. Heel graag. Tot zo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
12: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: Oh. Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 11 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB. Het verkeer staat in de file op de A59 door een ongeluk vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je een kwartier oponthoud tussen Best en Moergestel. Dat komt door een pechgeval. En op de A12 staat een lange file van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en De Meren. Want na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. De vertraging loopt op tot 50 minuten.
23: Zometeen
19: meer Thijs en Jorieke.
24: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
25: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
27: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
29: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
30: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
32: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
33: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Crystal Lewis en How Great Thou Art.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kun je echt openstaan voor iemand die anders gelooft dan jij, zonder dat je uiteindelijk zelf nu meer weet waar je voor staat? 5 jaar lang onderzochten Paul Graas, Godwin Arjen en Henk-Jan van Malen die vraagt bijna vanzelf in een podcast Goed, Beter, Best. Een katholiek, een evangelisch christen en een protestant die samen 108 afleveringen maakten over hoe je een goed leven leidt, wat geluk is, waar wijsheid vandaan komt en wat waarheid betekent. Ze ontdekt dat hun verschillen soms flink kunnen schuren, maar dat je ook echt heel veel van elkaar kunt leren. En dat hoorden we eigenlijk al zojuist, hoe we het over lekker over jou hadden, Paul.
3: Ja.
0: Over wat Henk-Jan en Godwin dus eigenlijk van jou geleerd hebben, wat ze meenemen. Wat doet dat als je dat zo hoort?
3: Een warm gevoel. Warm omdat je wil ook gewoon heel graag iets van de schat van, in dit geval van mijn kerk, wil ik graag delen. En ik ben ook bewust, zo ervaar ik dat ook, van bepaalde ideeën en beelden over de katholieke kerk die mijn inziens gewoon niet kloppen. En dan zie je gewoon, niet door de strot geduwd, maar door 108 afleveringen heen, zie je ook dat zij dat inzien. Warm gevoel ook, omdat ik echt zie dat die verbinding mogelijk is. En ook een verbinding die inderdaad niet per se is van, oh, de verschillen zijn er niet, of zijn niet belangrijk, of we geloven allemaal in Jezus, dus het boeit voor de rest niet. Nee, dat is het niet. Er zijn verschillen, er zijn nog steeds ook muren, maar je merkt ook af en toe dat je gewoon heerlijk over die muur heen kan springen. En je merkt echt dat je samen echt op zoek kan gaan naar God. Dus het geeft me een heel warm gevoel.
0: Maar hoe groot zijn die muren?
3: Nou, dat is, het is maar hoe je dit wil aanpakken. In de zin of je het heel intellectueel of heel gevoelsmatig of zo wil aanpakken. Voor heel veel dingen denk ik dat het wel meevalt. Dus bijvoorbeeld, zeker ook in de seculiere samenleving in Nederland, als we kijken wat voor uitdagingen we hebben als maatschappij, dan denk ik dat wij christenen op zoveel vlakken meer kunnen samenwerken, dat we zo meer kunnen verbinden. Bijvoorbeeld, al is het maar gewoon vanuit de evangelische aansporingen van Jezus, weet je wel, de werken van barmhartigheid, de zaligsprekingen. Er is zoveel te verbinden, de sociale tak, ook heel veel op het gebied van moraliteit, het goede leven. Ze hebben echt heel veel met elkaar verbonden. En ook gewoon in onze geloofsbelijdenis, die eeuwen oud is. Tegelijkertijd, er zijn ook echt wel verschillen. Bijvoorbeeld voor mij, de eucharistie, zoals die als een katholiek sacrament, dat is iets wat mijn christelijk leven definieert. Het is niet een bijzaak. Ik ga elke dag naar de eucharistie, ik ontvang hem. En voor mij is dat een soort theologisch fundament waarop ik mijn dag bouw. Als ik zou zeggen, ja, weet je, eucharistie of een avondmaal of wat dan ook, dat maakt niet uit. Dan zeg ik, ja, sorry, het maakt heel veel uit.
0: Maar maakt het uit voor jouw leven dus hier? Voor jouw geloof? Of maakt het echt uit als zijn het is goed of fout?
3: Nee, het is niet per se dat ik denk van die Henk-Jan en die Godwin, dat zijn foute mensen.
2: Misschien is het wel het verschil tussen goed, beter, best of zo. Is het dat voor jou? Dat je zegt van avondmaal is misschien wel goed, maar er is nog iets beters?
3: Ja, dus nou, om toch even een voorbeeld te noemen. Ik ben af en toe wel eens geweest bijvoorbeeld in een Anglicaanse dienst, Anglicaanse mis. Daar heb je ook een soort eucharistie, maar er zit de theologisch net wat anders. Ik ga niet de communie, maar ik ga wel naar voren om de zegen te ontvangen. Omdat ik geloof, God is hier echt aanwezig. Hè? En er is een sacrale ruimte en hier gebeurt iets heel moois. Maar het is niet de eucharistie zoals ik die omarm in de katholieke kerk. En voor mij is dat een dwaasheid, maar het is een dwaasheid die mijn leven definieert. Hetzelfde als ik naar mijn hele geloofsrij kijk sinds ik een tiener ben, dan zie ik gewoon dat de hand inderdaad van moeder Maria, Het is onbeschrijfelijk hoe fundamenteel zij is voor mijn relatie met Jezus. Dus dat zijn gewoon elementen dat ik, ja, weet je, dat zou ik zou wel kunnen zeggen, het maakt allemaal niet uit, maar mijn hart en mijn verstand zitten zo vol van, dat ik dat ook niet kan ontkennen. Tegelijkertijd, en dat is een van de dingen die ik heel duidelijk heb geleerd in deze 5 seizoenen, en daar was ik aan het begin ook een beetje bang voor. Ja, hoe handelt de Heilige Geest eigenlijk bij mensen die deze dingen niet in hun leven omarmen? Ja, en ik zou gewoon een hypocriete Sadduceer zijn als ik zou zeggen dat de Heilige Geest niet handelt in de leven en door de leven van deze gasten. En van al onze gasten. We hebben heel veel bijzondere gasten gehad. Nou, bij sommigen twijfel ik wel hoeveel de Heilige Geest al had.
4: Okay, wie?
3: Geen namen noemen.
0: Kijk gewoon het lijstje maar door.
3: Bij sommigen heb ik wat meer van... Maar jou zit er misschien wat ruis op de lijn. Maar serieus. Het is gewoon... Het zou hypocriet, oneerlijk en onwaarachtig zijn... als ik zou zeggen dat de Heilige Geest niet handelt... in de leven van deze mensen. En dat hij ons ook op een manier verbindt. En dat hij de Geest door middel van ons samen handelt.
5: Ja,
3: dat is gewoon, dat zou ontkennen zijn.
0: Daar gaat het soms vaak, kunnen misschien wel zeggen, mis. Dat we denken, de bepaalde tradities die jij hebt, of je gewoonte, rituelen, dus heel belangrijk voor je zijn. Dat je denkt, ja, maar dit is dus het goede. Dus de ander heeft het niet goed. Dus daar kan dan Jezus niet doorheen werken. Daar is de Heilige Geest niet.
4: Ja, dus misschien, ik zat even te denken, met die vergelijking of die vraag rond muren. Kijk, ik zie het, we zijn op hetzelfde fundament gebouwd. He, dus je hebt diezelfde geloofsbelijdenis van Nicea. Je hebt dezelfde. Het is allemaal begonnen bij Christus, bij de evangelie. Dat heb je allemaal gemeen, zeg maar. Dus dat is veruit het belangrijkste, dat je dat fundament hebt. Maar daarop zijn over de tijd zijn kerken ontstaan... die eigen muren hebben gebouwd. Als protestant zijn we er extra goed in geweest. En al dat staat daar nog, zeg maar. En wat wij geprobeerd hebben, is denk ik niet per se die muren af te breken. En want je hebt gewoon een eigen plek op dat fundament gekregen. Maar er... mooie poorten in te bouwen die openstaan, waar je doorheen kunt lopen en elkaar kunt ontmoeten en iets kunt ontdekken. En dan misschien ook de vraag moet stellen, okay, is deze ruimte, is deze plek niet beter voor mij? Dat is dan het spannende soms, wat je wel aan moet gaan als je dat doet. Maar dat er in ieder geval een goede verbinding is tussen diezelfde kerken op datzelfde fundament.
0: Ja. En om heel mooi verwoord, ja.
5: Tussen de vier muren van de kerk te blijven, of de muren waar we steeds hebben, is wat ik in de tijd geleerd heb, is dat vroeger was ik bang op het moment dat ik mijn muur of door die stadspoort gaat en dat ik alles verlies wat ik dacht dat waar was. Dat, oh, wat als Paul gelijk of Henk Jan gelijk heeft, dat betekent dat wat ik geloof heb mijn hele leven, dat gewoon in stukken valt.
0: En waarom was je daar bang voor?
5: Omdat het dan blijkbaar, als ik denk dat ik altijd de waarheid weet en kent en in pacht heb, dat betekent dat ik alleen gefocust ben op wat ik denk dat waar is. En als dat dan niet waar blijkt te zijn, ja, wat gebeurt er dan met waar ik mijn leven op heb gebouwd?
0: Ja, maar waar was je dan bang voor? Wat zou er dan gebeuren?
5: Misschien dat ik mijn geloof verlies. Of dat ik in een allerergste geval katholiek word. Yes!
3: Ja. Eindelijk komt de aap uit de mouw.
5: Dat ik denk, nee, dit gaan we niet doen, God.
0: Maar dan stel je volgens mij wel iets heel een kern neer. Wat volgens mij maakt dat we het dus vaak moeilijk vinden om door die deuren te gaan.
5: Ja, en we gaan die dingen persoonlijk nemen. We gaan doen alsof als Paul of Henk Jammer iets vragen, alsof ze mij persoonlijk aanvallen. En dat is helemaal niet zo.
4: Nee, en we denken dus dat als we door die poort lopen, dat we dan een soort besmet worden. Dat ander besmettelijk is, dat wij dat dan overnemen. En dat wij in ons geval ook tot Maria gaan bidden. En dat vanuit jouw traditie vroeger in de mijne nog dan was. Dus dat soort. Terwijl...
0: En dus echt bang om iets, dat je iets, je iets kwijt raakt. En vaak als we bang zijn om iets kwijt te raken, gaan we het nog veel erger vasthouden. Dus dan moet je je overtuiging gaan verdedigen.
5: Precies.
0: Want je wil het niet kwijt.
3: Ja, je moet wel, het laten we wel wezen. Wat heel veel heeft geholpen is, omdat er een heel warme, vertrouwvolle relaties ontstaan door de afleveringen heen, durf je ook kwetsbaar op te stellen, maar durf je ook meer uit je comfortzone te komen. Want ik zou het ook niet goed vinden dat achteraf dat we zien van, ja, nee, ik zit heel lekker in mijn kasteeltje van mijn vier muren en ik ga er alleen een beetje in je poortje kijken als het betekent dat ik mezelf niet vergis of dat ik tot andere inzichten kom. Nee. Want dat is
4: staat ook
3: niet
4: op het spel. Ja.
3: Het staat hier op het spel en dat willen we ook. Wat ik wel denk, we kennen onze eigen harten soms niet helemaal, maar toch, ik denk dat God wel zag van, ja, deze gast heeft een heel zuivere intentie. Dus, en dat helpt ook. Ja,
0: wat maakte dan God van dat je uiteindelijk, hè? Je was dus daar bang voor. Bang dat je dacht, straks verlies ik mijn hele geloof op gestoeld is. Wat maakt dat je dus wel en jezelf daarin hebt gegeven en dat je dus wel in hun huizen bent gegaan?
5: Omdat je op een gegeven moment erachter komt dat als ik bij Paul of Henk Jan in huis loop, dat ik denk van, oh, ze hebben wel wat mooie dingen hier. Sommige kan ik meenemen.
3: Och.
5: die neem ik mee terug naar mijn kasteel. En dan kom je erachter dat het helemaal niets verandert. Dus soms is het belangrijk om die stap wel te nemen, omdat je dan achter de waarheid komt. Als je iedere keer denkt, oh, als ik dit doe, dan gebeurt dit. De gevolgen ervan, dat ga je eigenlijk speculeren. Terwijl de gevolgen heel anders kunnen zijn. De gevolgen bij mij zijn geweest dat ik enorm verrijkt ben in hoe ik denk, hoe ik de Bijbel lees. We hadden een keer een aflevering over, is de Bijbel letterlijk geschreven? En ik zeg, ja, dat is zo. En vervolgens krijg ik allemaal voorbeelden over
0: die twee.
5: En uiteindelijk denk ik van, hé, maar wacht even. 6 dagen? Waren het echt 6 dagen? Was het iets symbolisch? En dan ga je erover nadenken. En dan ga je de Bijbel anders lezen. En dan lees ik, een dag voor God is als 1000 jaar voor ons. Denk ik van, oh, wacht even. Misschien heeft Paul en Henk-Jan gelijk. En dat is dan ook oké. Okay. Dat verandert niet. Hoe
0: maakt je dat niet bang? Je denkt, oh, straks is alles wat ik nu...
5: Nee, in het begin dus, toen ik begon aan de reis wel. En nu denk ik, oké, daar heb ik dus iets meer van God geleerd, wat ik helemaal niet over hem wist. En dat is mooi, want nu kan ik op een andere manier de Bijbel gaan lezen. En geloof me, ik ben tijdens de podcast de afgelopen 5 jaar ben ik zo vaak opnieuw begonnen met de Bijbel in Genesis. Omdat ik dacht van, iets is nieuw. Iets klopt niet. Iets mag ik opnieuw uitvinden. En het verrijkt enorm mijn kijk naar God toe.
0: Dus het is ook van een hele open houding dus. Het is niet vanuit een soort angst.
2: Exact.
0: Van, wow, help. Maar meer van, oh, wow. Dus ja, er zijn heel veel manieren
4: dan,
0: misschien.
4: Ja. Je mag dan prima tot de conclusie komen dat je toch voor een bepaalde manier van Bijbel lezen staat. Alleen, het is zonde als je dat doet op basis van iets wat je altijd maar gewoon zo hebt overgekregen en vastgehouden. Terwijl als je, er staat ook, onderzoekt alles en behoudt het goede. Dus dat is gewoon wat we proberen in feite. En dan, nou, dan kom je misschien ook tot verschillende conclusies, maar dan heb je het in ieder geval onderzocht.
0: Ja,
3: en ik wil ook nog benadrukken van, die open houding kan je niet door je strot duwen. Dat ontstaat door vertrouwen. En dat ontstaat, kijk, als die andere gasten echt Jezus serieus nemen, dan kan je ook makkelijk autoriteit van ze aannemen. En dan wordt er ook meer een vertrouwvolle grond.
5: Ja.
3: Want het is ook gewoon zo van, ja, als een random dude het tegen mij zou zeggen, dan doet het ook minder met me, omdat ik die persoon niet ken en omdat je zo uit je comfortzone moet.
0: Maar dat is dus eigenlijk al even zo'n sleutel dus. Dus wees in contact dus met elkaar, in verbinding. Ja. Wees kwetsbaar, zodat dat vertrouwen dus ook ontstaat.
3: Exact. En dan durf je meer uit je hol te komen. En dan durf je misschien die moeilijke vraag te stellen over hoe je Genesis interpreteert, over kinderdoop, over homoseksualiteit, over wat dan ook voor misschien lastige
5: corona. Onderwerp. Zelfs corona hebben we overleefd.
0: Oh, ja, dat klopt, het hoor. Die hebben jullie zelfs overleefd.
3: Apocalyptische scenario's.
0: wat hebben jullie? Ze zijn allemaal nog te beluisteren, dus dat is zeker een aanrader. Wat hebben jullie van Henk-Jan geleerd, wat jullie vanuit zijn traditie, wat jullie meenemen?
5: Zo, onderzoek, vraag. En wees niet bang om nog een keer te vragen en te onderzoeken.
0: Ja, eigenlijk wat je net zei, van, en dan gaat het weer opnieuw lezen en lees het weer opnieuw. Ja. We vragen het.
5: Maar ook gewoon de houding van Henk-Jan, dat hij gewoon zo open. En kijk, we hebben als man leer je heel vaak, je moet hard zijn, je mag niet huilen, je emoties niet tonen. En dan hebben we
4: zitten janken.
5: Ja, hebben we een gesprek. En dan kijk ik naar Henk-Jan en dan denk ik, huilt hij? Die man huilt gewoon. En dan zegt hij het nog, hè, van, hey, ja, zo, ik moet wel even een traantje wegvegen. Ik had gelijk, huilt. En dan leer je gewoon, ik mag kwetsbaar zijn. En die kwetsbaarheid, het gekke is dat, het was niet gespeeld. En het was ook niet tijdens de opname en daarna was het voorbij. Maar daarna kan je erover praten. En dat is echt iets wat ik geleerd heb. Want ik ben geen, ja, zal je verbazen, maar ik ben geen prater. Als het gaat over emoties en dat soort dingen, vraag mevrouw, maar die zal je alles erover vertellen. Ik ben het aan het leren. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment merk je, de open houding naar God toe en naar elkaar toe, dat verrijkt je als mens. En dat heb ik echt mogen leren van Henk-Jan. Echt waar. Los van alles wat hij in zijn traditie meeneemt en alles wat in de protestantse kerk gebeurt, heb ik echt wel een beetje mogen meemaken. Hey, wat gebeurt er als je openstelt voor God en anderen?
4: Thanks, man.
0: En heb jij iets vanuit de protestantse traditie wat je meeneemt, Paul?
3: Absoluut. Protestantse traditie zou zeggen ook protestanten in door middel van Henk-Jan in dit geval. Hij noemde eerder al van dat van behoud het goede, hè? Open armen. En ik heb dat heel duidelijk gemerkt bij Henk-Jan in alle tradities. Maar ook buiten de christelijke tradities. Dus Henk-Jan is ook een wijs iemand die graag boeken leest, goede films kijkt, goede gesprekken voert. En daar ook gewoon heel veel waarheid in kan vinden. En dat trekt me ook altijd heel erg aan. Het is bijvoorbeeld ook iemand wat ik ook heel veel waardeer in hem. En dat is trouwens wel iets wat ik meer bij protestanten vind in Nederland dan in katholieken. Dat is deskundigheid en professionaliteit in de onderneming en de projecten die je opbouwt. Het leren ook om samen te werken, dat je niet altijd het wiel zelf opnieuw hoeft uit te vinden. Dat vond ik ook gewoon heel inspirerend aan, denk Jan. En bijvoorbeeld toen wij met een katholiek initiatief begonnen 2 jaar geleden, wat toch echt bedoeld was als een serieus initiatief met een serieuze fondsenwerving. Ja, de eerste persoon aan wie ik dacht van die kan ons helpen is Henk Jan. Want ik wist gewoon van, hij kent ons, hij heeft een open houding. Hij kan er ook zijn hart en zijn verstand in plaatsen. Dus dat geeft ook gewoon, dat geeft heel veel vertrouwen. Ja, absoluut.
0: Dus het een beetje het klinkt een beetje als het protestantse ondernemerschap.
3: Ja, ja. En ook, ik ken iemand die echt de volle noten kan waarderen.
4: Ja, ik was laatst bij dat concert van Seva en dan heerlijk hele noten zo mee.
3: Die hele noten inderdaad. Maar tegelijkertijd, hij zit ook bij een of andere juppenkerk waar het waarschijnlijk niet zo aan toe gaat. En je kan hem ook met zijn handjes in de lucht zien. Dus het is ook gewoon iemand die zich heel goed kan bewegen in de brede christelijke wereld. Ja.
5: Henk Jan is een beetje de Petrus van ons. No? Die op een boot zit en we met z'n allen, we zien iets en iedereen denkt dat ze geest. En hij zegt, maar jeez, als u het bent, mag ik daar uitstappen. En dat hij gewoon durft te vragen. Ik zou waarschijnlijk gewoon springen en rennen op het water en denken, ja, dat is Jezus waarschijnlijk. Maar hij durft het te vragen. En op die, ja, ik ben het, kom, daar gaat hij ook op lopen. En daar gebeuren de wonderen.
3: Trouwens, ik zie jou sowieso niet in een boot varen. Volgens mij zou jij gewoon aan land kip zitten te eten.
5: Ik eet geen vis ook nog, dus daar heb je gelijk.
0: Zo meteen horen we ook wat jullie van Godwin hebben geleerd. En ook vanuit zijn traditie. Dan horen we naar Trinity and Together We Believe.

0: Trinity and Together We Believe. Ja, de handjes gingen op het eind in de lucht.
1: Trinity, hè?
2: Twee van Trinity zijn langs geweest.
0: Ja, tof. Ja, dat natuurlijk twee toppers zijn dat. Zometeen spreek ik trouwens nog in de rubriek Johan van Trinity.
1: Oh, ja. Die hebben we nog niet gehad. Ja, dan gaan we toch nog door.
0: Ja, die moet je ook hebben. Die hoor je gelukkig ook bij ons. Ja. Een katholiek, een evangelisch christen en een protestant maken 5 jaar lang samen de podcast Goed, Beter, Best over geloof en het goede leven. Dat levert verschillen op, vragen en soms ook wel wat schuring, maar vooral ook nieuwe inzichten. Wat hebben Paul, Godwin en Henk-Jan door elkaar ontdekt over God, geloof en zichzelf? We horen het vandaag. Wat hebben jullie van Godwin en vanuit zijn traditie geleerd? Dat je ook denkt van, hé, dat is nieuw voor mij. Dat heb ik geïntegreerd misschien wel in mijn leven.
1: Ja, heel veel. Zal ik beginnen? Kijk, Godwin is echt een man van God. En iemand die met zoveel overtuiging, maar enthousiasme ook achter God aangaat, dat God zelf misschien, zoals Paul wel eens grapt, ook denkt van, wow, wat gebeurt hier? maar dat is gewoon aanstekelijk. Dus jouw energie, jouw liefde, enthousiasme, overtuiging, plezier, zeg maar, ja, dat heeft me elke keer weer gewoon blij gemaakt. Dus elke keer dat ik met jou een podcast, of elke keer dat we contact hebben, ben ik gewoon blijer daarna, zeg maar. Dus, en die vreugde, dat is gewoon iets van God. Dus los van, zeg maar, theologisch, je kunt het over de gaven van de geest hebben, al dat soort dingen. Is dat wel echt één ding waarvan ik denk, dat heb jij ook gekregen, dat is ook jouw karakter, dat is een stukje, maar er zit ook iets in die evangelische traditie van uitbundigheid, van durven aanbidden, van erop uit durven gaan, van het goede nieuws delen en dat gewoon met lef en met plezier doen. Ja, ik was zo'n protestantse middelbare scholier die met zo'n rugzak door de gangen schokte van mijn bijna niet meer christelijke school, met van vraag mij niet naar mijn geloof. Ja, weet je, dat is een beetje waar ik uit voortkom. En dit is gewoon totaal anders. Die totale onbeschaamdheid soms ook. Van gewoon, hier staan we, hier zijn we. We hebben het mooiste nieuws om te delen. Ja, dat leef je als geen ander uit. Maar dat zit ook in jouw traditie.
2: Absoluut. Hij is een open boek. Hij is iemand ook van practice what you preach. Veel edelmoedigheid. Hij is een genereuze ziel. Ik denk dat de heer gek op hem is.
1: Oh, van die mooie woorden. Edelmoedigheid.
0: Ja, heel mooi. Ja.
1: Wat is dat bij Godwin?
3: Even googelen.
0: Gaat hij weer.
2: Dat betekent dat hij ontzettend vrij is met zijn tijd, zijn geld, zijn middelen.
1: Oh ja. Amen.
2: En hoe hij dat schenkt aan God en aan zijn naasten. En het mooie en ook wat lekker niet-Hollands is, zonder berekenend te zijn. Van, heb ik wel genoeg op mijn spaarrekening? Of ik heb soms wel medelijden met zijn vrouw, want die moet soms wel echt financiële stress hebben.
3: Ze heeft veel geloof.
2: Ja, zij is ook echt. Ik kan me ook voorstellen dat Reis, maar is ook echt een grond waarop Godwin staat. Gewoon.
3: Zeker,
2: een stabiele powervrouw. Prachtig mens. Dus dat. Ik maak me ook geen zorgen om haar, eerlijk gezegd. Maar daarnaast ook nog in de lijn van. Nou, ofwel, en Jan refereerde even aan. En ik wil het toch ook even benadrukken. Ook meer breder uit de evangelische hoek. Dat is toch echt inderdaad die hele directe, expliciete omgang met de Heilige Geest. De ontvankelijkheid voor zijn gaves, voor zijn charisma's. Ik ben zelf niet opgegroeid, ook niet binnen de katholieke kerk, een heel charismatische traditie.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben wat dat betreft wat meer ingetogen, zou je kunnen zeggen, met het oude Gregoriaanse gezang. Daar hou ik al van. Of Thaisea trouwens ook, hoor. Het hoeft niet allemaal middeleeuws te zijn. Maar wat wel zo is, en ik ben ook niet zo van worship liederen, moet ik ook eerlijk bekennen. Ik heb al aardig wat geluisterd door deze gasten.
0: Mm-hmm.
2: Maar toch, die hele ontvankelijkheid gewoon voor wat de Heilige Geest met je kan doen, dat hij je echt zijn gaven wil geven en dat je die kan gebruiken om allerlei mensen te dienen. Ja, dat is ook wel echt iets wat ik ook meer van Godwin heb geleerd.
0: Heb je dan ook daar meer mee bezig gaan en gedacht, oh, welke gaven zal ik hebben? En heb je daarvan iets?
2: Nou, niet per se dat ik dan zelf denk, welke gaven zal ik. Ik merk echt in mijn gebedsleven dat ik veel meer dingen vraag direct aan de Heilige Geest. En ook dingen vraag van, kunt u. Bijvoorbeeld, ik weet ook dat de oma van Godwin hem altijd. Hij en zijn twee oudere broers. Dat hij hen zalfde met olie. En ik gebruik niet fysiek olie, maar bijvoorbeeld dat is wel een gebed dat ik heel vaak gebruik aan de Heilige Geest. Zalf mij, of zalf anderen, zegen hen. Veel meer ook voor de ontmoeting met mijn medemens. Dat de Heilige Geest daar echt expliciet bij betrokken kan zijn. Dus dat helpt me heel veel. En dat helpt me ook in om te groeien in de nederigheid. In de zin, als elke keer dat ik dat bewust doe, ook trouwens voor zo'n aflevering. Hè? Dus dat je denkt van, nou, je kan er ook veel te veel letten op je mooie woorden, de indrukken die je maakt, wat dan ook. Maar dat je ook gewoon duikt daar in geen spit, dan kan ik ook zeggen, ik ben een instrument. Weet je, eigenlijk maakt het niet uit wat er uit zoiets kan komen. Ook niet uit de 108 afleveringen. Laten we dat aan de Heilige Geest overlaten. En dat geeft ook meer een soort ontspannen houding. En dat doet ook een beetje de hoogmoed en de trots vermijden. En de ijdelheid. Dus dat vind ik ook wel lekker. Want dat geeft ook meer een gezonde, christelijke, ontspannende houding, denk ik.
0: Ja, zo, want het is de Heilige Geest die door me heen werkt. Ik ben puur een instrument.
2: Als ik faal, hè, als ik voor schut sta, nou, dan kan dit ook lekker gebruiken. Dus minder met jezelf bezig zijn.
0: Ja.
1: Ja, dus dat, en er zijn dus ook met onze gasten, maar ook door Godwin, zeg maar, gewoon de openheid ook bij mezelf voor profetie, maar ook tongentaal. Dus op een gegeen moment ook gebeden voor mij in tongentaal.
0: De achterthuizen gaan hoorde ik inderdaad, ja.
1: Hey, dat zijn dingen die wel dingen in mij hebben opengemaakt ook. Gewoon een ontvankelijkheid daarin. En ruimte om God op nieuwe, andere manieren te leren kennen. En ook weer van het goede nieuws uit te kunnen delen. Dus dat heb ik wel heel erg meegekregen ook. En het mooie bij Godwin vind ik ook zijn eigen, ja, gewoon zijn humor, zijn nieuwsgierigheid. Dus ja, je zegt van, joh, mijn openheid en nieuwsgierigheid. Maar ja, dat heb jij ergens. Was dat misschien voor mij wel makkelijker? Want ja, ik ben toch een beetje de journalist van oudsher. En in de protestantse traditie kan best wel veel. Terwijl bij jou dat ik dacht van, joh, er staan wel wat. Hè, mensen hebben wel soms wat stevige meningen in de evangelische wereld. Je moet het maar wel durven, zeg maar, en doen. En daar open voor staan. En ja, jezelf durven bevragen. Dat heb je goed gedaan, man.
3: Dankjewel.
2: Heb je ook eens geleerd van Godwin over je vegetarische leven en zijn kipetende leven, of nog niet?
1: Ja, nee, dus zeg maar, we hebben één aflevering met Paul Schendeling gemaakt, onder meer over duurzaamheid en zeg maar goed leven. Nou, die is bij Godwin, denk ik, het ene oor in het andere oor uitgegaan. Toen vloog hij weer naar Dubai de week eruit.
3: Het is mij wel gelukt om Henk Jan als vegetariër kip te laten eten.
0: Oh, dat is...
3: Ja. Ja.
0: Toch, dan ben je goed even je kasteel uitgegaan. Ook dat heb je dus even ontdekt. En jullie hebben, we zijn alweer bijna aan het einde van dit gesprek. Jullie laatste seizoen draaide om de vraag, wat is waarheid? Dat is natuurlijk een vraag. En helemaal als je natuurlijk vanuit verschillende tradities komt, dan denken vaak toch mensen van, ik heb de waarheid in pacht. Hè? Wat ik geloof, en dat is de waarheid of het goede leven. Hoe kijken jullie nu naar waarheid? Wat is waarheid? Om nog even luchtig te eindigen. Ja.
3: Ik ga hem proberen in een jasje van Paul te kunnen, te kunnen benoemen.
2: Oh jee.
3: Waarheid is een grote schilderij waarin een vele machten van kleuren zijn. Maar als jij je blind staat op één kleur, dan mis jij de schoonheid van de schilderij.
2: Nou, mooi. Applaus.
0: Ik vind hem... Applaus. Dit is echt mooi.
4: Heel mooi.
3: Uit de losse pols, jongens.
4: Kijk.
3: Die mag je meenemen, Paul.
2: Mag ik die meenemen? Ja. Ik ga hem kouwen, ik ga verteren.
0: Ja, maar ik vind hem mooi.
3: Ja, maar dat is wat ik dus echt geleerd heb. Dat er zijn zoveel kleuren op die hele mooie schilderij. En ik kan blijven kijken naar mijn rode punt of mijn blauwe punt. En dan zeg je, ja, maar geel is niet mooi. Terwijl de waarheid is, geel is er ook. Dus ik mag naar geel kijken. En dat bevlekt niet per se mijn blauw of mijn rode kleur. Maar ik mag dan meer naar achter stappen en zien dat er veel meer is dan wat ik alleen in mijn kleine, mijn hoekje zag, zeg maar.
1: Ja. Ja, ik denk dat je ook reëel moet zijn dat er misschien, kijk, als het schilderij een soort canvas is, een soort beeld van de schepping, van wat er allemaal is aan werkelijkheid, dan is er ook veel leugen. Dus ook veel grijs en veel donkerte, et cetera. Dus niet alles is waar, zeg maar. Daar is Paul altijd heel erg van en niet alles op één hoop gooien. Mm-hmm. Maar binnen dat hele mooie veld wat dan voor ons ligt, dat schilderij, ontdek je wel op allerlei manieren iets van God en van Christus. En dan is Christus ergens de schepper daarvan en de waarheid zelf. En daar zul je je toe moeten verhouden. En achter hem aangaan. En dan wordt het ook veel leuker, avontuurlijker. mooier om in het leven te ontdekken wat waar is. In plaats van dat je het helemaal hebt en dan kun je het dus ook weer helemaal verliezen. Mm-hmm. Of dat zie ik heel veel mensen ook doen. Dat van het ene extreem of van het ene hele stellige naar het andere overgaan. Terwijl als je het veel meer het leven ziet als een soort kaart. Waarin God ruimte biedt, waarin hij zichzelf laat vinden in de wetenschap, in de Bijbel, in het leven van anderen. Dat je veel meer van hem kunt ontdekken. En dat Christus daarin de waarheid echt daadwerkelijk is.
0: Hij zat in het midden van, in het centrum van het schilderij.
1: Ja, maar ook overal doorheen werkt hij, als het ware.
2: Ja, ja, en ik zou één ding willen toevoegen, wat denk ik ook wel heel relevant is voor de tijden waarin we leven. De vorige paus Franciscus, die had het ook een keer over. Die zei, de waarheid is als een diamant. Maar ook als een diamant tegen iemands hoofd gooit, doet het pijn. Dus wat ik ook wel heb ontdekt, het laatste seizoen, maar het algemeen is de waarheid hoort ook altijd gekoppeld te gaan met een bepaalde ontvankelijke zachtmoedigheid. En je kan het dus ook niet door de strot duwen van mensen. Je gaat niemand bekeren omdat je op agressieve comments op YouTube plaatst met allemaal bijbelcitaten.
0: Maar misschien ben je dan dus meer je eigen angst aan het maskeren.
2: Exact. Maar het kan ook zijn dat wat je waar of wat je zegt waar is, of wat je citeert waar is op een bepaalde manier, op een intellectuele manier. Maar de waarheid is ook gewoon heel erg gekoppeld. Het moet ook samenwerken met het hart. En ik denk dat we dat ook alle drie heel duidelijk hebben ervaren. Van sommige inzichten hebben tijd nodig. Sommige dingen zijn spannend en dat mag ook zo zijn. Je hoeft niet per se alles te slikken. Hè?
1: En dus we denken ook vaak, zeg maar, je hebt de boodschap en dan zijn we van de boodschap en die gaan we delen op een comment of dat in de kerk of whatever. Ja. En dan vergeet je dat het ook via het hart en via de relatie moet. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het ook niet alleen maar een verhaal van hart en relatie. Het is ook een boodschap die je deelt.
2: Absoluut. Het is ook een boodschap. Maar het is ook een boodschap die je een reis aan het ontdekken bent. En daar heb je gewoon tijd voor nodig. Ja.
0: Dus wat zouden jullie misschien wel mooi, een beetje, hè, tot slot tegen andere gelovigen willen meegeven? Misschien wel van, hey, hoe kan je omgaan met elkaar? Met christenen, over die muren heen, dat je die poorten in durft te gaan, maar dat je ook alweer prima vindt dat je weer bij je eigen traditie bent. Wat zou je nou willen meegeven? Je denkt, ja, maar dit is echt, hebben we zo geleerd, dit zou echt te gek zijn als dit meer gebeurt.
3: Ja, ik denk, misschien zegt het woord of de naam het al, de MOVE community. Er moet een bewegende community zijn. We moeten in beweging blijven als community, want anders lukt het gewoon niet. Dus durf te bewegen, durf een keer naar een, als je een hele goede vriend hebt die een katholiek is, durf naar een katholieke kerk te gaan. Heb je geen katholieke vrienden, bel Paul, zijn nummer is 06. Bel hem even op. Durf als evangelie naar een protestantse kerk te gaan. Durf goede vriendschappen neer te hebben, zodat je even uit je vier muren kan. En daarna weet ook dat je veilig terug kan komen. Mm.
1: Ja, en de kwetsbaarheid. Hè? Dus dat je die openheid die ontstaat alleen maar. Dat is een soort vertrouwen. En dat kan alleen maar als je zelf en de ander ook een beetje kwetsbaar durft te zijn.
2: Ja, en we hebben elkaar regelmatig ontmoet. En ik denk in die regelmatige ontmoeting dat het heel goed is. Zoek een clubje mensen op met wie je gewoon. Bijvoorbeeld, sommige mensen wonen die gebedsgroepen in het bedrijf of een organisatie. Ja. Weet je, daar kom je mensen tegen, ook van verschillende kerkelijke achtergronden. Ga lekker samen bidden, één keer per week. Doe dat gewoon lekker regelmatig. En dan zal er vanzelf een ontvankelijkheid ontstaan.
3: Ik heb nog wel één tip. Het is een podcast waarover ik gehoord had. Een hele goeie, die zoiets doet. Goed, beter, best. Als
0: ik heb 108 afleveringen. Ja. Helaas zijn ze gestopt.
3: Ja, jammer. Die kan je ook luisteren.
0: Maar dat is wel mooi. Inderdaad, die afleveringen die blijven natuurlijk gewoon staan. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat mensen nu denken, ik wil veel meer hier.
1: Vrij tijdloos ook. Ja.
0: Precies, het is tijdloos. En het staat ook, het is gewoon te vinden op je favoriete podcastkanaal is te vinden. En ik moet wel zeggen, jullie zeiden ja, die grappen van Godwin. Ik vind ze nog steeds echt leuk.
3: Dank je.
0: Ik heb echt gelachen. Godwin.
2: Ik denk echt dat Godwin meer dagen in het vage vuur krijgt.
3: Ik denk dat ik die vage vuur mag skippen, die lijn.
0: Hey man, ik wil jullie enorm bedanken voor jullie komst naar de studio. En ja, ik hoop toch dat ooit. Het is, jullie hebben te goede chemie met elkaar. Ik hoop dat het ooit toch een of andere vervolg gaat komen.
2: Kijken wat de Heilige Geest erover vindt.
3: Ja, en heel eerlijk, als er iemand luistert mensen die zeggen, ik wil dit wel financieren voor deze jongens. Ja, dan gaan we misschien wel door. Dan kan
1: niet... Israël en Palestina willen nog een keer heen, hè?
3: Ja, klopt.
0: Oh, maar ik hoor dus ook van, het heeft dus ook dus een geldkwestie. Dus mocht er iemand luisteren denkt, hey, maar dit moet blijven. Het is ook een financieel.
2: We staan er voor open. Als goede Hollanders staan we hier voor open.
1: Ja. We voorlopig nemen... even niet, maar we leggen hem aan.
0: We leggen de geest en graag gefinancierd. Oké, okay, nee, wat op. Hey, dank jullie wel.

0: De Opwekkingband en Jezus uw naam. Hier word je toch helemaal blij van, Martin?
1: Het was echt een heerlijk gesprek. Wat een heerlijke groep vrienden, zo verbindend. Het is echt genoten.
0: Ja, we zijn allebei al van... ik had ook toen ik mijn podcast hoorde, dacht ik al... Ik vond het gewoon ontroerend. Dat zei jij net ook letterlijk.
1: Ja, dat ze ook wat ze dan over elkaar zeggen. Echt een soort zegenende manier van over elkaar praten. Ik vind het echt heel mooi.
0: Ja, er brengt echt een grote lach op ons gezicht. Wie ook een grote lach altijd op mijn gezicht brengt.
2: Wat ik nu weer heb meegemaakt...
0: Dat is Johan van Trinity.
3: Hallo.
0: Ja, dat bedoel ik gewoon. Jij bent altijd weer helemaal hallo.
3: Ja, ik was wel heel benieuwd wie net waar jullie in de studio waren.
0: Ja, de mannen van de podcast Goed, Beter, Best.
3: Oh.
0: Dat was heel leuk. Dat is een, bij jouw broer zou ook wel eens zijn, of een broer, een broer.
3: Ja, een broer is daar wel eens,
0: Wel eens geweest. Goed, dit hebben wij zojuist meegemaakt. Wat heb jij meegemaakt?
3: Van alles. Maar toch het hoogtepunt van de afgelopen tijd, zeg maar, was wel onze Trinity and Friends Member Dag. We hadden zeg maar een keer een wild idee van het lijkt ons dat onze members wonen natuurlijk door het hele land heen. En op één dag kan je ze nooit allemaal bedienen. Of allemaal zeg maar ontmoeten. Mm-hmm. Terwijl we dachten, als wij nou de wieltjes nemen. Dus als wij nou gewoon letterlijk een rijdend podium ergens fixen. Ja. Dan zou het toch moeten lukken. En dat hebben we dus gedaan. Ik heb het helemaal uitgewerkt. En dankzij, ik mag geen reclame maken hier natuurlijk. Maar,
0: lekker hoor.
3: Ja, Nissink uit IJsselmuiden, dat is een glasbedrijf met hele goede glazen. Die had dus een grote truck, een soort Amerikaanse truck.
0: Ja.
3: En dan mochten we gewoon het hele podium mochten gewoon alles vast timmeren op het podiumwagen. Dus het drums was helemaal vastgemaakt en alle gitaarstatieven en de boksen.
0: Vet.
3: Dus alles kon rijden. En hij ging dus gewoon met ons mee de hele dag. Nou, eigenaar van het bedrijf met zijn vrouw. En elke keer kwamen we aanrijden, er ging het gordijntje open. En ja, je zag, mensen waren op een parkeerplaats zeg maar, toegestroomd om naar ons te luisteren. En die zagen ineens een vrachtwagen aankomen rijden. Die dachten, wat is dit? En dan gaat het gordijn open. En dan zien ze ineens het hele podium al ingericht. en later kwamen wij aanrijden met ons busje met daarachter een koffiekar. Waar mijn vrouw en mijn dochter dan weer in stonden. Dus dat was gewoon één groot feest. Dus we konden heel snel gewoon, binnen 10 minuten stonden we weer te spelen. En dan waren we klaar. Zeg maar, de laatste noot had geklonken. Ja. Wij sprongen van het podium af. Het gordijntje ging weer dicht. Die elastiekjes gingen vast. En dan ging die er vast naar de volgende locatie.
0: Maar hoe ver lagen die locaties uit elkaar dan?
3: Ja, een uur rijden telkens ongeveer. Dus we waren 10 uur ongeveer in Zwolle. 12 uur waren we in Nijkerk. Toen waren we... We waren toen Reewijk, rond 2 uur, zeg maar, 2:30.
0: Nou.
3: En als laatste waren we in Dordrecht. Voordat we thuis waren, was het 10:30 of zo.
0: Maar wat is echt super lief. Dus normaal dan moeten mensen natuurlijk dan ellenlang rijden, weet je wat ik wil. En dan ben je met heel veel mensen. En nu kwamen jullie gewoon, jullie kwamen letterlijk echt naar de mensen toe.
3: Dus ook, naar de mensen toe,
0: het klinkt ook echt voor iets wat voor jou, Johan, om dat te bedenken. Ik zie jou weer helemaal dat in dat ontwerpen en knutselen en bedenken.
3: Ja,
0: het is
3: helemaal aan,
0: precies. Het is heerlijk hoe jij dat kan en hoe je dat doet.
3: Met mijn accu-schroefmachine, alles vastgoed op dat ding.
0: Ja, maar dat is zo cool, want dan bedenk je iets en dan ga je het ook gewoon doen.

0: collega heeft een boekpresentatie in een pretpark. Daar mag je heen. Ja. Zou jij met een cadeau aankomen, ja of nee?
1: Tuurlijk.
0: Oh.
1: Een feestje.
0: Heel duidelijk. Martin had er echt geen seconde aan gedacht. Nee. Ik dacht er opeens wel aan.
1: We hadden er een hele aflevering aan kunnen wijden.
2: Nee, maar het is toch een feestje en dan neem je toch iets mee. Ja,
1: en wat neem je dan mee?
0: Ja.
2: Hij schrijft, begrijp ik.
0: Wie zou het zijn? Over wie zou het zijn?
2: Ja, nee, weet ik niet. Gunst, wat neem je mee?
1: Sokken, een pen, een stropdas.
2: Nou... misschien wel een beetje voor de hand liggend. Maar een pen, een mooie pen, een goede pen.
0: Weet je hoeveel luisteraars dit als idee gaven? Een pen. Wat moet iemand met een pen?
2: Schrijven. Maar luister, als heel veel mensen dat als reactie geven... dan zou dat misschien wel eens een leuk cadeautje kunnen zijn. Hè? Misschien zegt het iets over jou, Jorike.
0: Of het zegt wat over de leeftijd.
2: Je weet niet hoe oud ze zijn.
0: Nee, klopt, maar dat...
2: Nee.
0: Oh ja,
2: ik denk dat het een leuk idee is.
0: Nou, dan kan jij dus voor die vriend... zou jij een dus pen doen. Wij hebben nu toch bedacht... ook wel, heel veel luisteraars een lunchbon. We dachten daar... Thijs van ervaring. Hij vindt Martin en mij heel leuk.
2: We hebben het over Thijs.
0: Over een goede vriend. Ja. We nemen hem mee uit lunchen.
2: Oh, is ook leuk.
0: Maar je bent niet zo enthousiast als een pen.
2: Nee, ik ben nog steeds.
0: Fantastisch.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muskathlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP nieuws van 12 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort, want bij de Botlektunnel is een auto met aanhanger geschaard. De weg is dicht, je kunt rijden via de brug. En op de A58 in Brabant zijn ze aan het bergen na een ongeluk van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Daar is de vertraging een half uur. De A59 vanuit Den Bosch sta je voor knooppunt Hoijpolder nog 10 minuten in de file. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk.
2: Goedemiddag. Soms hebben we wat moeite met opstarten, hè? Dan loopt het allemaal wat stroefjes. Geldt soms ook voor de deuren van onze lunchroom, die openen dan wat minder makkelijk. Maar met dit lied hier zo dadelijk, dan knallen onze deuren open.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes en over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
25: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
26: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
27: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
28: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
29: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
30: Zin in vakantie?
29: Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
0: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
29: Een initiatief van Pfizer.
1: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: De Lunchroom.
4: Met Daan Hartgers.
3: Het christelijke radiostation.

0: We the Kingdom and God is on the throne. Goedemiddag, Daan.
1: Goedemiddag, Jorieke.
0: We hebben een dilemma voor jou.
2: Dilemma voor Daan.
0: Het dilemma is, stel een goede vriend, tevens.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cici Winans, zus van BB Winans. En die hadden nog eens 8 broertjes en zusjes in hun Winans family. Nou, hier in onze lunchroom zijn we ook allemaal, ik zal maar zeggen, broertjes en zusjes. En daar kom ik straks op terug.
3: Ja.
2: Ik had het nog niet gezegd, maar hartelijk welkom natuurlijk, allen tezamen in onze lunchroom. Die ook op deze zeer zomerse dag, deze 30e september, weer tot 2 uur geopend is. Leuk en gezellig en goed dat jullie er weer zijn. Voel je thuis? Zoek een aangenaam plekje. Geniet straks van onze muzikale lunchkaart. Geniet van elkaar. Geniet van de onderlinge gesprekken. Of mocht je daar weinig trek in hebben, geniet dan van ons hoofdmenu. Bij deze muziek van Reijer.

0: Twee liederen achter elkaar, Bye Bye en Ik Weet Hoe Goed Mijn God Is. 11:15.
1: De dagtekst.
0: Dan krijg je die dagtekst van ons. Komt vandaag uit Matteüs 22, vers 37, waar staat... Waar Jezus zei, heb de Heer uw God lief met heel uw hart... met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dus heb de Heer uw God lief met heel uw hart... met heel uw ziel en met heel uw verstand. Matteüs 22, vers 37, de dagtekst van vandaag.

0: Jouw de Wacht. Daarvoor het lied You Raise Me Up. Dat lied is wereldwijd bekend. Met name door die prachtige uitvoering van Josh Groban. Maar deze mocht er zeker ook wezen. Van de Amerikaanse formatie Cela. Een lied over opgetild worden. Gedragen worden door iemand met kleine letters geschreven. Of door iemand met hoofdletters. Het kan beiden natuurlijk. Bijna 12:30. Helemaal tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er in het westen een bui vallen. 21 graden op de Wadden, 25 in het midden van het land, 29 maar liefst langs de oostgrens. Morgen zonnige periode, enkele buien ook, vooral in het oosten dan. En dan een graadje of 21.
1: De lunchkaart.
0: We leven nog steeds boven onze stand. Ja. Heerlijk weertje, toch? Ja, wat een fantastische nazomer. Even kijken, waar zijn we mee bezig? Oh ja, met de muzikale lunchkaart. Ja, ligt hier voor me. Elke dag een keuzemenu. Ja, het is heel overzichtelijk, A of B. Dus je kunt straks kiezen uit A of B. Met daarin natuurlijk altijd drie ingrediënten. Die krijg je zo voorgeschoteld. Laat mij straks maar even weten wat je helemaal wil horen. Zet er even bij waarom. Vinden we altijd leuk. Dus A of B, daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht. Geniet, hoofdgerecht, I Will Follow. En yes, dit voorgerecht.

0: Nee, nee.
1: Dus geniet, geniet, geniet maar niet met Maarten.
0: Nee, nee, nee. Lekker zeg. Ik heb er nog één.
2: Menu B.
0: Alles is genoeg. God will make a way. En deze.

0: Waarschijnlijk had Steven al genoeg aan A gehoord om onmiddellijk op B te stemmen. Want dat gebeurde net. Ja.
1: Daan Hartgers.
0: Mogelijk B te zijn. Nou ja, dat is ook aan hem, hè. Het is ook aan jou. Wat wil je straks helemaal horen in onze lunchroom? A of B? En waarom? Zeg het maar, vrienden. A of B?
2: De lunchroom.

0: CBS Radio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Grootnieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Grootnieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Grootnieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ik wil zingen van mijn heiland. Daarvoor 1000 times en daar weer voor 10.000 reasons. Een lied dat gebaseerd is op Psalm 103 zegt dat er eigenlijk altijd redenen zijn om God te prijzen. 10.000 redenen zelfs. Dat lijkt misschien wat veel, maar ja, ik zou zo zeggen, als je zo begint te tellen, dan ben je heel snel een heel eind op weg. Probeer het maar eens. He, met die dankbaarheden op een rijtje zetten, dan word je daar enorm dankbaar van. Zo word ik weer enorm dankbaar. En blij van een appje zojuist van Stefan, die zegt: wat een fantastische zender hebben jullie. Ja.
1: De lunchkaart.
0: Dat is mooi. Ja, hartstikke leuk. We doen het met plezier, Stefan.
2: Ja.
0: Stefan stemde trouwens op menu A. En hij was niet de enige. Maar het waren er echt veel meer die op B stemden. Overtuigend en massaal. Heel veel mannen trouwens, valt me op vanmiddag. Henk-Jan en Robert. Vader Emmanuel en zoon Robin. Andere Robin, geen twijfel over onmogelijk, het is B. Jacco, Menno, Richard, Steven, Johan, Ad. Ook nog een paar dames zie ik, Margreet, Bea. Dank allemaal voor het stemmen.
1: De lunchkaart.
0: Dit is menu B, met daarin Alles is genoeg, God will make a way, and I'd do it again.

0: kwaad.
1: Alles is genoeg, dat zong Irma Die. En Veronica, die appt mij net nog. Ik heb een concert van haar meegemaakt, daar was ik bij voor het eerst. En dat was echt geweldig. Irma Die dus. En je hoorde in menu B, God Will Make a Way. En daarvoor ook nog eens, I'd Do It Again. Nou, dat doe ik ook. Morgen, 12:30, nieuwe kaart.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
9: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
11: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijne van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ, omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt, omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Radio Verkeer.
16: ANWB. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En dat komt door opruimwerkzaamheden in de Botlektunnel. De linkerrijstrook is hier dicht en de vertraging is ruim 40 minuten.
1: Ja, het is misschien een wat vreemde gedachte, maar probeer maar eens te volgen. In het lied dat je hier zo dadelijk hoort, eert de schepping God. Dus de zon, de maan, de sterren, het universum. Ook de bloemetjes in je tuin. Herfstkleur in het bos. En als die schepping dat dan doet, ja, waarom zouden wij het dan ook niet doen?
17: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
22: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
23: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
24: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
25: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
26: Groot Nieuws. De Lunchroom.
27: Met Daan Hartgers.
26: Het christelijke radiostation.

0: Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: En met Hillsong United. Het is 10:50. Het is woensdag 30 september 2026. En geen idee of je het weet, maar het is vandaag Internationale Broer- en Zussendag. Nou, nu wordt hier in onze lunchroom nog wel eens een liedje gezongen over dat we allemaal wat hebben. Dat we allemaal een beetje raar zijn. En toch broertjes en zusjes zijn. Maar we willen het vandaag even hebben over onze directe broers en zussen. Dus de bloedverwanten. Kun jij zeggen dat jouw broer of zus een heel goede vriend of vriendin van jou is? En was dat vroeger ook al zo? Dus konden jullie toen ook al goed met elkaar opschieten? Laat het ons weten via onze app. Dus is jouw broer of zus als een goede vriend of vriendin van jou? We horen het graag via onze app. Kom maar door.

0: Muzikanten schrijven op allerlei verschillende manieren en op verschillende momenten hun liederen. Ze zijn er die zich volledig moeten afzonderen. Anderen moeten dat schrijven doen samen met anderen. Ze zijn er ook die in alle drukte van alle dag dat prima kunnen doen. Zoals in dit geval deze Lorne Daigle. Die dat tussen de drukte van het geven van allerlei concerten erg goed afging. Dit lied, dat ontstond een paar jaar geleden. Het is eigenlijk een gebed, hè. God, wanneer ik u loslaat, wilt u mij dan vasthouden? Hold on to me, je hoort de Lorne Daigle.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, muziek raakt onze en jouw en jullie harten. Die mooie verhalen die horen we hier elke dag weer in onze lunchroom. Volgende week trouwens ook. Daar ga je dan nog veel meer van horen. Het gaat een prachtige week worden. Eerst even dit lied. In het volgende lied wordt gezongen over hoge pieken, diepe dalen, overwinning en verlies, zoete wijn en zoute tranen. Vaak begrijpen we het niet. Maar kijk omhoog, er is hoop. God is altijd sterker. En die tekst raakt het hart van grootnieuwsradiovriendin Janneke.
2: Als we soms de moed verliezen.

weet wat nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: licht. Al dus Martijn Buwalda, daarvoor een lied met een aantal vragen, waaronder onder andere één was: zien ze iets van Gods liefde door jou heen? For the One, Brian en Jen Johnson. En daar weer voor, Lef met Kijk Omhoog, draaide ik speciaal voor onze Grootnieuwsradio vriendin Janneke. Het is 2:30. Het is tijd voor het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er in het westen een bui vallen. 21 graden op de Wadden, 25 in het midden van het land. Hou je vast. 29 langs de oostgrens. Morgen zonnige periode, enkele buien, vooral in het oosten. Dan een tikkie frisser. Valt nog wel mee hoor. Maximaal 21 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Het is vandaag Internationale Broer- en Zussendag. Mijn vraag is aan jou. Kun je zeggen dat jouw broer of zus een hele goede vriend of vriendin van jou is? Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.
0: Via onze app.
1: Het Christen.

0: Wij mensen kunnen heel veel bewerkstelligen. Hè? We kunnen heel veel maken, van alles voor elkaar krijgen. Maar uiteindelijk niet alles. Uiteindelijk houdt het een keertje op. En daarover zong zojuist Jordan St. Cyr in To Save My Life. Aansluitend Brian Doerksen met Hallelujah, Your Love is Amazing.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Het is vandaag Internationale Broer- en Zussendag. Ja, en ik zei het al, hier in onze lunchroom wordt dat liedje nog wel eens gezongen. Hè, over, we hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar. En toch zijn we broertjes en zusjes. Maar ik heb het vandaag even over die familiebanden, bloedverwanten dus. Mijn vraag aan jou was, kun jij zeggen dat jouw broer of zus een hele goede vriend of vriendin van jou is? En was dat vroeger misschien ook al zo? Konden jullie toen ook goed met elkaar opschieten? Nou, daar kwam nog wel binnen, zeg. Daar gaan we. Iemand appt mij, ja, mijn oudste zus is echt een goede vriendin. We hebben in de ruim 40 jaar dat we leven nog nooit ruzie of gedoe gehad. Het is echt een zegen om zo met elkaar om te kunnen gaan. Jolanda appt mij. Ik heb 6 fantastische broers, 1 fantastische zus. Ik ben super dankbaar voor hen. En zijn we vrienden? Ja, denk het wel. Goeie uitzending nog, zegt ze. Dankjewel, Jolanda. Glenda zegt, goedemiddag Daan. Wij zijn een gezin van 13 kinderen. Ik ben de 4e. We zijn heel close met elkaar. Hebben een familie-app. We spreken daarin van alles met elkaar. We bidden ook samen als er een probleem is of ziekte. Dus ja, we zijn als goede vrienden en vriendinnen met elkaar. Renske, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij, kun je wel zeggen, een vriendinnenband of vriendenband met jouw broers of zussen?
2: Ja, ik heb echt een vriendinnenband met mijn zus. Ik heb 3 zussen.
0: Ja.
2: Dus, nou ja, we hebben het gewoon altijd super gezellig met elkaar. En we hebben gewoon eigenlijk altijd, ja, tijd tekort.
0: Of jullie kletsen te veel, Renske.
2: Ja, ja, ook dat, ja. Ja, zeker.
0: Uit wat voor gezin kom je?
2: Nou, mijn ouders die waren binnenvaartschippers. Dus, ja, dus ik heb ook nog 2 broers. Nou, met 6 kinderen.
0: Zo.
2: Met 6 jaar ging ik de deur uit naar het schippersinternaat. Ja. Nou, mijn oudste zussen die zijn 18, 15 en 11 jaar ouder als mij. Dus ja, dus in onze jeugd hebben we elkaar gewoon heel weinig gezien.
0: Jo.
2: Ja.
0: En ja, oh nee, hier kunnen we een hele uitzending over vullen, zeg. Schippersinternaat, je ouders weinig gezien, je broers, ja. Zussen weinig gezien.
2: Ja.
0: En toch, we nemen even een flinke sprong, toch zeg je, het zijn eigenlijk goede vriendinnen van mij.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Toen ik jong was en ik zat op het internaat en ik kon bijvoorbeeld niet het weekend naar mijn ouders, kon ik altijd naar mijn zussen toe, vooral naar mijn oudste zus. En ja, en vanaf ongeveer 21 jaar geleden hebben we een zussenweekend in leven geroepen. En gaan we nu gewoon elk jaar een hele weekend met elkaar op pad.
0: Ja, en toch Renske, want dat vraag ik me dan af. Je hebt heel weinig contact eigenlijk toch vroeger gehad. En in juist een tijd die zo belangrijk is, die je zo vormt. Hè, je puberteit en zo. En alsof je dat niet hebt beleefd en ergens de draad weer hebt kunnen oppakken samen. Is dat gelukt?
2: Ja, dat is zeker gelukt. Want ja, bij het ouder worden dan kom je er dus achter hoeveel je op elkaar lijkt. En hoeveel je eigenlijk zoveel samen hebt waar je op terug kan kijken. Je jeugd enzovoort. Dus dat is gewoon heel goed.
0: Ja, wat is het wat jullie bindt?
2: De liefde. Absoluut.
0: Ja.
2: Ja, en ook de liefde voor God.
0: Oh joh, ja.
2: Ja.
0: Ja, en als er eentje tussen zou zitten die liefde voor God niet heeft, ja.
2: Dan hielden we nog steeds van haar.
0: Ja, mooi.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Als je even droomt, Renske, over de toekomst.
2: Ja.
0: Ja, ik neem even nu een hele sprong vooruit. Ja, je wordt ook ouder, Renske. Ik wil niet vervelend doen. Stel, we dromen even verder, hè.
2: Ja.
0: Je zit later met z'n, in dit geval zeg maar met z'n 4'tjes, hè? 4 zussen in een verzorgingshuis. Zie je dat al voor je?
2: Nou, ik denk dat ik dan de verzorgende ben, want hun zijn natuurlijk een stuk ouder.
0: Dat is waar.
2: Toevallig werk ik ook in de thuiszorg,
0: oh,
2: dat zou helemaal goed komen.
0: Oh joh. Och, je zorgt voor elkaar.
2: Ja, absoluut. Oh, ja hoor, dat doen we gewoon.
0: Nou, hartstikke mooi. Zeg, bedankt voor je mooie verhaal. En ja, blijf genieten van elkaar en van de liefde,
2: ja.
0: Renske.
2: Ja. Bedankt hoor, graag gedaan.
0: Oké, doei.
2: Hoi.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
0: Het christelijke radiostation.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Er zijn van die liedteksten die rechtstreeks uit de hemel komen. Dit was er zojuist zo een, met Christus opgestaan. Gebaseerd op Colossense 3, vers 3. Dat lied benadrukt dat de identiteit van een christen niet bepaald wordt door prestaties of door meningen van anderen, maar door de verbondenheid met Christus. En ja, dat gaat natuurlijk ook met vallen en opstaan. Je hoorde Sela. Daarvoor... Nee, dat was Sela. Daarna, dat is de volgorde. For King and Country, Love Me Like I Am. Het is alweer 2:10. Hij loopt hier wel rond, maar is nog hartstikke druk met de voorbereidingen van Backstage. Daar heb ik het over. Ik heb het over Hans van Vuren. Delen, misschien ken je die titel, of Vluchten in de Stilte. Hoe zal dat zijn? Het zijn een paar titels die in Backstage de afgelopen tijd zomaar voorbij kwamen. Ze zijn van Elin, dat is een band die maandelijks in kerken en jeugddiensten speelt. Inmiddels ook ver daarbuiten, buiten hun eigen regio. Nou, vanmiddag komen straks dus Lieke en Jo-Janneke even langs in de studio voor een uitgebreide kennismaking. Verder, ik heb even gekeken in zijn platenbak van Hans. Onder andere oud materiaal, prachtig materiaal van Steven Curtis Chapman en Debbie Boone. Nou, geniet ervan tussen 2 en 4 in Backstage. Tot besluit van dit uur: Mosaic Worship, een hemelsvuur. En daarvoor Bethel Music, Jen Johnson, No One Like the Lord. Mooie middag verder.
2: Het christelijke radiostation.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over roos is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. Een van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je wel 5 minuten vertraging bij de havens door werkzaamheden daar. Van Gorkum naar Rotterdam, ook op de A15, is het druk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
18: Vandaag gaan we heel veel meer horen van de band Alien. Zij maakten al 3 singles met elkaar, maar zitten volgens mij vol met plannen. Vandaag een delegatie van de band hier, dus we gaan meer van hen ontdekken. Allereerst Gonna Be Alright van Matt Maher.
19: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
24: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
25: Welkoop!
24: Weet wat te doen.
26: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
27: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
29: Even bollen met Select.
30: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
31: Relaxed?
30: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
33: Backstage.
34: Met Hans van Vuren.
33: Het christelijke radiostation.

0: Gonna be alright for the Metmar.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hello.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Ik hoorde zojuist even de stem van Stephen Curtis Chapman. En die naam die gaan we nog een paar keer vaker horen. Want hij is vandaag verantwoordelijk voor een van de Backstage Classics. We gaan uiteraard ook in gesprek met Jo-Janneke en Lieke. Zij zijn hier als delegatie van de band Elin. Daar gaan we meer over ontdekken. Dus blijf er lekker bij. Vanaf 2:30 gaat dat gesprek plaatsvinden. We horen ook muziek van het nieuwe album van Kirsten Alting. Maar nu eerst de Opwekking Band. Al wat ik ben.

0: Al wat ik ben, we hoorden de opwekking band, zangeres Kinga Baan.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Afgelopen voorjaar verscheen een nieuw country-album van country-zangeres Kirsten Alting. Binnenkort mag je haar in de uitzending verwachten, want dan ga ik haar even contact met haar leggen. Zij was namelijk een groot gedeelte van de maand september in de Verenigde Staten om daar gewoon ook optredens te geven. Nou, dat is natuurlijk bijzonder de moeite waard om eens even over te spreken. Vandaag gaan we luisteren naar het lied Keep On Moving.

0: Adamslied. Psalm 84 van de Psalm Project.
1: Backstage Classic.
0: We gaan naar muziek van Stephen Curtis Chapman. Ik had hem al even aangekondigd. Het is inmiddels 30 jaar geleden dat het album Signs of Life verscheen. En op de een of andere manier blijft dat ook voor Nederland een bijzonder album. Het is namelijk officieel een wereldrelease geweest. Een wereldpremière in Gouda op de Marktactie. Daar speelde hij Signs of Life voor het eerst. En vanaf dat moment was die plaat ook wereldwijd te verkrijgen. Dus een primeur voor Nederland. Mooi verhaal en een leuk lied. Signs of Life.
1: Backstage Classic.

0: There's Honey and the Rock voor de Brooke Ledgerwood en Brandon Lake. En natuurlijk daarvoor die backstage classic van Stephen Curtis Chapman, Signs of Life. Ja, en dan is het 2:30, het moment om nader kennis te maken met de band Elin. Een delegatie van de band, 1/3 om precies te zijn, is vandaag hier. Jo Janneke en Lieke zijn hier. Ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe verdrietig zijn die andere vier dat ze hier niet bij kunnen zijn?
1: Heel verdrietig. Ik denk ook dat ze nu luisteren en dat ze dan misschien wel een klein traantje weg.
0: Ja. Ja, want hebben jullie daar een rolverdeling van wie jullie normaal gesproken als woordvoerders hebben? Want ik heb jullie telefonisch allebei wel eens in de uitzending gehad.
1: Nou, eigenlijk niet. We vragen altijd wie vindt het leuk. En dan zegt de een, ja, nou, nu vind ik het wel eens een keer leuk om te doen. En dan de andere keer, nou, nu wil ik het wel een keertje doen. Dus Jo-Janneke is een keer geweest, ik ben een keer geweest. En nu zijn we hier samen.
0: Ja. Ja. Want even voor de mensen die denken, Elin heb ik nog niet zo heel vaak van gehoord. Even voor de helderheid, jij zingt in de band en jij speelt viool. Zing je ook wel eens mee met viool?
2: Ja, soms backing. Dat is het tweede stemmetje erbij.
0: Oké. Okay. Ja. En speel jij iets anders nog dan dat je met je stem iets doet?
1: In mijn vrije tijd speel ik nog gitaar. Ben ik tegenwoordig aan het leren om mandoline aan het spelen. Mm-hmm. Maar in de band zelf, nee, daar hou ik het toch wel bij zang en af en toe een schutei.
2: Of een shaker. Xylofoon.
1: Oh ja, xylofoon. Ja, nee, dat doe ik eigenlijk ook nog wel eens. Ja,
0: ja, dus eigenlijk ben je wel een multitasker.
1: Ja, veel meer dan ik dacht.
0: Ja, ja. Maar die mandoline, is dat omdat je dat je persoonlijke interesse heeft? Of omdat je misschien daar in de toekomst in Elin wat mee wil?
1: Ja, we willen misschien met kerst de mandoline toevoegen. Dus het is, ik ben nu gewoon even de basisakkoorden aan het leren en wat ik erop kan. En dan gaan we gewoon kijken, is het leuk om toe te voegen of niet? Dus het is uiteindelijk wel voor Elin, ja.
0: Ja, en is dat dan, jij zegt, dat is dat leuk voor Elin? Dat is de vraag die jullie straks moeten beantwoorden. Is dat zegt ook iets over de manier waarop jullie voor de klank van de toekomst aan nadenken zijn?
1: Ja, denk het wel. Ja, we kijken sowieso wel naar veel dingen van, hey, wat past nou bij ons? Vinden we dit nou leuk? Willen we dit? Is dit Elin? Past dit bij Elin? En zo kom je steeds meer, denk ik, tot iets groters en wat volledig bij ons past. Mm. Dus onder andere dat je een bepaald instrument uit de pluis en denkt, hey, dit kan een veel betere rol in de band krijgen.
0: Jo-Janneke, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij speelt natuurlijk een instrument dat veel bands ook niet hebben, de viool. Is daarmee automatisch Elin heeft een viool? Of is daar ook nog discussie over geweest?
2: Nou, niet echt discussie. We hebben natuurlijk wel eens dat we denken, ja, overal doen we viool bij. En dat is misschien een beetje standaard.
0: Net als piano trouwens.
2: Ja, piano doe je er ook altijd overal bij. Ja, maar ja, viool is in die zin ook alweer veelzijdig. Dus de ene keer speel ik hele lange lijnen in mooie rustige nummers.
0: Ja.
2: En soms ook wat drukker, bij country-achtige nummers.
0: Even voor het beeld. We weten nu wat jullie in de band doen. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar?
1: Ja, officieel. Ja, het is
0: dat. Sorry, grappig. Ik kijk naar haar en jij geeft antwoord.
1: Oh, sorry.
0: Maar, nee, dat is mooi.
1: Yo.
0: Maar ga lekker je gang, Jo-Janneke.
1: Ja. Yo, neem hem over.
2: Is goed. Nou, zoals we nu zijn, zijn we sinds 2024. Begin 2024. Ja. Maar daarvoor was Elin er ook al. En ik denk dat we een beetje begonnen zijn met kerstconcert in de Singelkerk. Ja. Mm. Dat werd ook georganiseerd vanuit de Singelkerk in Ridderkerk. En toen kreeg ik een appje van Lieke, volgens mij. Van, hey, wij gaan zingen, want zij zit ook in de Singelkerk. Wil je meedoen? Ja, dat vond ik wel erg leuk.
0: Ja.
2: En dat was erg leuk, ook mooi om te doen. En toen, ja, jullie gingen verder als band. Ik had het zelf nog een beetje druk. En jullie hebben ook op plekken als HGB gespeeld. Werden ze ook uitgenodigd.
1: Ja.
2: En
0: ik ga toch ook even naar Lieke, want Lieke was er dus al iets langer bij. Ja, Lieke, ik had deze vraag gewoon aan jou moeten stellen natuurlijk. Maar wat was het idee van het samenbrengen van deze groep?
1: Ja, we werden ooit een keer in de coronatijd gevraagd door de HGB om een kerktour te doen. Dan gingen we langs kerken en dan gingen we daar bij jongerenavonden gingen we daar spelen. En dat ontstond al bij Meerte en ik. En toen kwam Jan Hendrik erbij, Larissa erbij. En toen dachten we, oh, dit is eigenlijk heel erg leuk. Toen gingen mensen opeens vragen, hey, we zien dat jullie muziek maken. Zou je het leuk vinden om bij ons in de kerk te komen spelen? Of zou je het leuk vinden om op onze bruiloft te spelen? En dat vonden we heel leuk. En zo vroegen we Jo-Janneke erbij. Gingen we eigen concerten organiseren. En toen opeens werd het eigenlijk veel groter en groter. En sindsdien werd het echt Elin. Want toen moesten we ook een naam krijgen.
0: Mm.
1: Want we waren nu elke keer, ja, we hebben een band in ons midden. Ja, hoe ze zich noemen, dat weten we allemaal niet.
2: Band zonder naam.
1: Ja, de band zonder naam. Dus mensen gingen allemaal tips geven. Ja, misschien moet je dit doen of dat doen. Er was zelfs zo één plek die zei, nou, de volgende keer dat jullie hier komen, hebben jullie een naam, hoor. Want anders
0: komen we niet meer.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En toen werden we opeens Elin. En ja, zijn we echt een band geworden en is dat eigenlijk alleen maar gaan groeien.
0: Toen waren we opeens Elin. Daar is over vergaderd. Hoeveel namen hebben jullie gehad op het klapblaadje?
1: Ik weet dat, ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. We hebben heel veel namen gehad en lang over nagedacht. Dat we dachten, oh, dit is mooi, dat is mooi. Maar toen kwam iemand anders op een gegeven moment die zei, de naam Elin, vinden jullie dat wat? En toen gingen we kijken naar de betekenis. En toen dachten we, ja, dit past wel bij ons en ook wat ons doel is.
0: Wat is de betekenis?
1: Elin betekent stralende en schitterende. En nou, in Matteüs 5, vers 16 lees je dat je een stad bent op een berg. Dat Jezus zegt daar in de zaligsprekingen van, hey, je bent een licht. En dat licht, dat wat op een kandelaar staat, daar zet je geen korenmaat, geen emmer overheen. Dat moet stralen, dat moet schitteren. Mm. Zodat de mensen uiteindelijk zullen zien, kijk eens wie zij volgen. Zij volgen Jezus, zij vereren hun vader. En dat de mensen zullen zeggen, oh, maar die God die zij kennen, die wil ik ook kennen, want die is goed. Ja. En dat geloven wij echt, dat wij dat door middel van muziek mogen doen. Dat we gewoon de mensen mogen laten zien van, wij volgen Jezus. Hij heeft ons de talenten gegeven voor muziek. En dat willen we delen met de mensen om ons heen.
0: Als ik even een samenvatting geef van dat wat je zojuist over de geschiedenis van de band zegt, klinkt het een beetje alsof je zegt, we hadden een bandje nodig. En van het een kwam het ander en we werden op een andere plek gevraagd. En op een gegeven moment begon de buitenwereld te zeggen, doe eens een naam. Wanneer was het moment voor jullie samen met z'n zessen om te zeggen, wij gaan dit, ik zeg niet dat jullie niet serieus waren, maar wanneer wij gaan dit nu serieus nemen. Wij zijn nu Elin, wij hebben een plan, wij gaan hier naartoe werken. Wanneer was dat moment?
1: Ik denk na onze eerste keer dat we een eigen kerstconcert organiseerden, dat we zagen dat het zo goed uitpakte en dat er heel veel vraag naar wat was, dat we dachten, we willen dit meer doen. We willen meer voor deze doelgroep die we aanspreken muziek gaan maken. Maar laten we dat dan dus ook officieel doen. Dus we gaan naar de KVK. En het werd gewoon steeds meer dat we dachten, nou, laten we het gewoon zwart op wit zetten, dat we gewoon een band zijn en dit met elkaar gaan doen. En daar ook met z'n allen echt voor gaan.
0: En wat is de, ik bedoel, ik suggereer dat er een toekomstvisie is. Wat is jullie visie daarin?
1: Nou, onze toekomstvisie is toch wel eigen muziek. Ja, we zijn veel aan het schrijven. We hebben heel veel liedjes op de plank liggen. En voor volgend jaar is het dus een doel om een album op te nemen. En echt daarmee aan de slag te gaan. En eigen evenementen. Dus daar genieten we ook heel erg van. Dat we zelf concerten organiseren die we zelf helemaal kunnen invullen, kunnen bedenken. Zelf onze liedjes kunnen delen daar. Dat is uiteindelijk wel echt ons doel.
0: Ja. Ja. Wij gaan luisteren naar een van jullie eigen liederen. Vlucht in de stilte. Wie van jullie twee zou daar iets moois over kunnen zeggen voordat we het horen?
2: Ja, het lied Vlucht in de stilte gaat eigenlijk over dat het leven is druk. Je wordt opgeslokt door de wereld om je heen. En nou, er is eigenlijk één weg hoe je de rust vindt. En dat is door te vluchten in de stilte. En die stilte, die vinden we bij God.
0: Lijkt me een duidelijk verhaal. Wij gaan luisteren naar de band Elin. Dit is Vlucht in de stilte.

0: Don't stop praying. Ja, toch ook weer de woorden van Jezus. Bid zonder ophouden, of was het Paulus? Nou, in ieder geval een van die figuren in de Nieuwe Testament. Die zei dit, en het is een heel goed boodschap natuurlijk van Matthew West. Daarvoor hoorden we Vlucht in de Stilte, en dat is een lied van Elin. En Jo-Janneke en Lieke zijn vandaag hier namens Elin. Jo-Janneke, ik ga even naar jou, want jij speelt viool. Voordat je bij Elin zat, ik bedoel, je beschreef heel even kort, zonder daar heel poeha over te maken, maar ik ben wel veelzijdig en ik kan veel met mijn viool. Waar komt dat vandaan? Wanneer ben je begonnen? En hoe heeft zich dat ontwikkeld in al die jaren?
1: Ik ben begonnen op mijn 6e. Dus dat is al een tijdje geleden. En toen ging ik gewoon naar de muziekschool. Dus dan leer je klassieke muziek spelen. Mm. En toen ging ik ook naar een klein orkestje. Ja, dan speelde natuurlijk ook met elkaar klassieke muziek. En op een gegeven moment was ik dat een beetje zat. Want ik zat veel en te wachten totdat andere secties uit het orkest hun stuk snapten. Mm-hmm. En in die tijd kwam Cela ook een beetje op. En toen ik ging ook naar de concerten. En toen dacht ik wel van wow, wat Anneke daar doet, zoiets zou ik ook echt heel graag willen. In een bandje spelen, lekker improviseren. En
0: fluit spelen?
1: Nou, fluit spelen niet. Nee. Echt wel op de viool dan.
0: Ja.
1: En toen ik 17 was, toen kwam ik bij Geloofstoerusting. Die organiseert jongerenavonden door Nederland heen. Mm. En ja, daar kon ik al meer mijn ei kwijt door lekker te improviseren tijdens de stukken. En zo leerde ik ook wel Lieke kennen. En Jan Hendrik, de gitarist, die kende ik al. En toen is het balletje gaan rollen.
0: Ja, je maakt weer even de verwijzing naar in dit geval Geloofstoerusting. Net noemden jullie al even de term AGB. Cela, die combinatie van ook van bands die daarin gegrond zijn. Cela, de Trinity, moet ik even aan denken. Allemaal een beetje diezelfde achtergrond. Kijken jullie ook naar, in die zin ook naar hun als, hey, jullie hebben ook een beetje dezelfde soort achtergrond. Hoe hebben jullie ontwikkeld en eventueel kunnen we van jullie leren?
1: Persoonlijk, ik ben wel eens naar Anneke toegestapt na een concert. Van hoe ben je hier gekomen? Heb je tips? Mm. En zij zei wel van, je moet gewoon netwerken. Dus zoveel mogelijk op verschillende plekken spelen. Met mensen in gesprek raken. Met de band hebben we dat nog niet echt gehad, toch, Liek?
2: Nee. Ja, kijk, je kijkt natuurlijk gewoon naar hoe pakken zij dingen aan. Of hoe maken zij muziek? Hoe schrijven zij muziek? Hun podcasten vinden we altijd heel erg leuk om naar te luisteren. Omdat je daar ook dingen in herkent van hoe een proces gaat van muziek schrijven. Dus ik denk dat we zo wel naar ze kijken. En je kan natuurlijk van elke muzikant wat leren. Zeker als je beginnend bent. Elke muzikant is interessant om naar te kijken hoe doen ze het. Hoe componeren zij? Wat gebruiken zij? Wat doen ze niet?
0: Ja, ja. Maar een element dat wel een stuk verbinding geeft is ook dat kerkelijk netwerk, wat jullie dus duidelijk ook wel gebruiken. Hoe werkt dat? Hebben jullie een AGB, PKN, kerkelijk netwerk waarvan dat elkaar belt en zegt, hey, we hebben een bandje, dat kan ook wel bij jullie? Of moet je echt zelf hard aan de promotie en zeggen, hey, wij bestaan, we komen uit Ridderkerk en we willen best naar Bussum rijden? Ik noem maar even wat.
2: Ja, van het een komt het ander. Dat is wel zo. Je speelt ergens en daar zit soms maar net iemand in het publiek en die zegt, hey, dit vind ik echt heel tof. Kan je een keer bij ons in de kerk komen? Dus ja, dat zo, het rolt eigenlijk allemaal vanzelf. En dat is ook wel het mooie eraan.
0: En bij jullie rolt het wel best wel hard. Want ik zit in de agenda te kijken. Jullie zijn nou sowieso minstens elke maand aan de beurt. Maar vaker nog. Hebben jullie daar een regel in voor jezelf? Nou, niet vaker dan 5 keer in de maand of zo. Ik noem maar even wat.
1: Ja, we hebben het daar wel heel vaak al over gehad. Ja. En dan zeiden we tegen elkaar, nee, we gaan maximaal 2 of 3 keer in een maand. En dan liep het toch alweer uit.
2: Ja. Ik vind ook zoveel leuk. Dus dan wil je ook heel veel doen en word ook van zoveel blij.
1: Ja, dat is ook zo. Maar we hebben nu wel afgesproken dat we echt gaan focussen op onze eigen evenementen en daaromheen kijken wat er nog mogelijk is.
0: Ja. En hoeveel van die eigen evenementen zou je willen doen?
2: Ja, elk feest. Dus sowieso Pasen, Kerst en daartussendoor vinden we het ook.

0: voor 2 tot 3 keer. Dus dat, ja, dat komt op, ik weet niet hoeveel per jaar uit, maar wel wat, ja. Dus
1: ja, dat is wel tof. En, en die organiseer je dan allemaal in die singlekerk? Of nee, ook wel weer op andere plekken?
0: Nee, echt overal nergens. Wel veel in onze eigen regio. We vinden het ook heel tof om op een andere plek te komen. Dus Utrecht of wat een keertje zou kunnen, ja.
1: Maar eigen organisatie, vooral in de eigen regio. Maar je ziet het dus in de toekomst wel gebeuren dat je zegt, hey, we gaan even een weekendje Drenthe doen, want daar hebben we ook heel veel volgelingen.
0: Ja,
2: het zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Oké, nou, wij praten straks verder. Het nieuws van 3 uur komt eraan. Te gast vandaag zijn Joanneke en Lieke van de band Elin. Wij duiken even de Bijbel in. Matteüs 22, vers 37. Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Matteüs 22, vers 37. Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is Corcoran & Co. met het lied Church, Take Me Back. There was a time.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst.

0: Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. 1 van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. De volgende files vallen op. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest is de vertraging 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 20 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Daardoor staat er ook file op de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen, 1 uur vertraging.
14: Over een aantal minuten aandacht voor de nieuwe plaat van Sierra Noah. Uiteraard praat ik verder met de band Elin. In ieder geval met Joanneke en Lieke dan, want die zijn hier. Eerst een remake van een klassieker door Twilight Paris. He is Exalted.
15: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
16: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf? Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Geef op 3xm.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
21: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
26: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. God
28: maakt. EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
29: Backstage
30: met Hans van Vuren.
29: Het christelijke radiostation.
31: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever.

0: Exalted, and applause is for Twilight Paris.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Schmelt from the band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Met Hans van Vuren.
0: En vandaag met Jo-Janneke en Lieke. Ze zijn hier namens de band Elin. Even voor de beeldvorming. Jullie zeiden in het vorige uur al even. De andere bandleden zitten met een lichte traan in het ooghoekje. Toch te luisteren en te balen dat ze vandaag hier niet kunnen zijn. Laten we hun namen even goed benoemen. Want hoe is jullie band verder opgebouwd, Jo-Janneke?
7: Nou, we hebben Jan Hendrik op de gitaar. Korstiaan op de drum. Larissa achter de piano. Sintje erbij. Mirte. Ja, Mirte. Oh, zeker niet vergeten. Ja, Mirte onze andere zangeres.
0: Ja, dus jullie zingen met z'n drieën. Jij doet achtergrond, maar jullie zingen met z'n drieën? Of zingen anderen ook nog?
7: Jan Hendrik zingt ook. Ja, okay. Meestal is het hun drie en dan ik af en toe erbij.
0: Ja, en is dat al stabiel vanaf het moment dat de naam Elin ingevlogen werd?
7: Ja.
0: Ja, want dat lijkt me nog best wel een klus om stabiel daarin te blijven. Zeker als je zo actief bent als jullie.
8: Ja, nou ja, eigenlijk kwamen we erachter. Driestemmigheid, dat is gewoon iets wat we goed kunnen. En mensen zeggen altijd, jullie meerstemmigheid, dat maakt dat wij nog een keertje willen komen. Of dat ze daarop aanslaan.
0: Mm-hmm.
8: Dus dat is gewoon iets wat helemaal bij ons past. En wat ook niet weggaat, meerstemmigheid.
7: Bij elk liedje kijken we wel, waar kunnen we het plaatsen, die meerstemmigheid.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat voelt dat dan ook niet een beetje als een druk vanuit het publiek. Waarvan je ook zou kunnen zeggen, ja, laat ons gewoon doen wat we denken dat we moeten doen.
7: En niet per se. Meestal werkt het ook gewoon heel goed uit. Het is mooi. Ja. Nu zijn we ook weer nieuwe liederen aan het schrijven. Eigenlijk denken we altijd wel weer na van waar zouden we een stukje meer stemmigheid kunnen plaatsen.
0: Mm. Denk je wel eens na op het moment dat je denkt zo'n gedachte hebt van oké, ik zou u kunnen zingen, maar zingen en viool spelen lijkt me niet altijd ideaal. Dat je dus de rol van de viool even opoffert ten gunste van die driestemmigheid?
7: Ja, soms wel.
0: Of vierstemmigheid?
7: Ja, vierstemmigheid dan, ja. Ja, dus vaak leg ik bij stukken waar viool dan niet zo gepast is, of waar het weinig toevoegt, daar zing ik dan mee.
0: Hmm. Maar wanneer weet je dat? Want ik bedoel, als je van je viool houdt, of van viool houdt, zou je kunnen zeggen dat het past altijd.
7: Ja, vaak wel. Maar soms heb je van die liederen die weinig tussenmaten hebben. Want ik vul dan vaak de gaten op met mijn viool.
0: Hmm.
7: En als die er niet zijn, dan voegen we het ook weinig toe.
0: Ja. Oké, en je kijkt niet af en toe naar de gitarist van joh, als jij wat minder doet, kan ik wat meer.
7: Dat gebeurt ook wel eens.
0: Dat gebeurt ook wel eens. Ja.
8: Je kan heel boos kijken.
0: Ja. Ja. Hey, even over muziek. Lieke, ik vroeg jou voordat we verder gingen met het gesprek ook even, wat luister je zelf? Jij gaf aan dat country muziek dat eigenlijk altijd goed is. We hoorden in het vorige uur al even dat misschien ook wel een richting is waar jullie als Elin nog meer naartoe zouden willen bewegen. Zonder dat jullie een country act worden. In ieder geval zo heb ik hem nog niet begrepen. Wat haal jij daaruit, uit die country muziek? Wat boeit je daaraan?
8: Nou, ik weet wel dat ik ben het gaan luisteren door Jan Hendrik. Jan die zegt altijd, als je gewoon een beetje niet zo fijn voelt, dan moet je gewoon country muziek opzetten.
0: Hmm.
8: Nou, dat ben ik toen gaan doen. En dat is echt waar. Je wordt er gewoon vrolijk van. En eigenlijk, country gaat ook heel vaak gewoon over God, over het leven. En je hebt ook veel country bands die echt christelijk zijn. Ik denk aan Ann Wilson en zo. Nou, zulke soort mensen, dat vind ik gewoon heerlijk om naar te luisteren. Het zit altijd leuk in elkaar, goed in elkaar. Akoestische instrumenten, wat ons ook wel echt trekt. En toch ook vaak dat viooltje, wat wij dan weer hebben, waarvan we denken, hey, dit is een lekker sfeertje. Kunnen we niet iets meer hiervan maken? En bijvoorbeeld bij onze single delen hebben we dat wel echt een beetje bewust gedacht van, nou, laten we hier een beetje een country sfeertje van maken.
0: Hoe hebben de liefhebbers van de meerstemmigheid daarop gereageerd? Want dat zijn dus duidelijk de enthousiaste Elin-liefhebbers. Dan kom je opeens met een lied waar dat meer in zit. Hebben zij daar ook op gereageerd?
8: Ja, mensen vinden delen en hoe we soms de bepaalde sfeertjes, bijvoorbeeld een country sfeertje oppakken, kunnen ook best wel wat oude hymns, oude gouden echt omzetten in een nieuw sfeertje, wat dan ook wel een beetje,
7: noem het Elin-sausje.
8: Ja, dan gooi je het Elin-sausje eroverheen en dan komt er een beetje een country sfeertje overheen. Beetje jazz, beetje meer die vibe. En mensen vinden dat heel leuk om te denken, oh, wat grappig, zo kan het ook. En dit is gezellig, het blijft hangen.
0: Heb je daar plekken voor waar dat beter kan? Want ik bedoel, stel je moet medewerking verlenen aan een kerkdienst. Kan dat daar ook?
8: Ja, eigenlijk wel. Ja, best wel vaak. Ja, mensen vinden het juist leuk dat ze dan een lied horen. Dat ze denken, wat grappig, dit is weer helemaal anders. En dit hebben jullie helemaal nieuw gemaakt.
7: Pas hebben we dat gedaan met Psalm 68.
8: Ja.
7: Oude berijming. hebben we gewoon een heel nieuwe versie van gemaakt.
0: Geloof zeg God, met Diepzonsdag.
8: Ja, precies.
7: Klopt. Ja. Je kent het nog goed.
0: Ja, ik heb hem een beetje bestudeerd af en toe. Maar die hebben jullie dus een country vibe gegeven.
7: Ja, denk het wel. Ja. Dat je het zo kan noemen. Ja.
0: Ja. Wat voor muziek luister jij op het moment dat je niet met Elin bezig bent?
7: Oh, heel divers. Ik luister graag Nederlandstalige muziek. Dat is misschien ook wel een beetje omdat ik Nederlands gestudeerd heb. Dus die taal vind ik gewoon heel mooi. Mm. Zoals Lef. Die teksten vind ik ook heel mooi. Maar Engels kan ik ook heel erg waarderen. Pas ben ik ook naar King & Country geweest. Hadden natuurlijk ook een violiste bij zich.
0: Mm.
7: En dan let ik ook vooral op het muzikale gedeelte. Het is natuurlijk een heel ander genre dan wat wij spelen. Maar ik denk dat wij daar ook wel weer van kunnen leren.
0: Wat ik mij herinner van dat concert van King & Country is dat die violiste vooral ook heel erg het podium overheen en weer aan het rennen was. Ja. Heb jij daar ook inspiratie uit opgedaan?
7: Oh, dat lijkt me heerlijk, maar wij spelen altijd met draad. Dus dan gaat het niet.
0: Oh ja.
7: Dan struikel ik over.
0: Dat is in het begin met draad en op een gegeven moment mag jij helemaal los.
7: Ja.
0: En dan ga je ook boven de drumstel staan en zo.
7: Ja, dat lijkt me leuk.
0: Ja, maar dat vond je dus echt een tof concert. Ja. Zit dat dan in omdat ze een violist hadden? Of is dat ook muziek waar je door de week heen heel graag naar luistert?
7: Ja, dat is wel weer meer geworden sinds dat concert. Ja, omdat ze gewoon echt muzikaal heel goed zijn.
0: Mm.
7: Ja, en die violist die voegt ook echt wel wat toe. En ja, daar leer ik dan ook wel weer van.
8: Jij voegt ook wat toe hoor, joh.
7: Oh, dank je. Ja.
0: Hebben jullie even een momentje voor z'n tweeën? Wij gaan even naar de nieuwe plaat van Sierra Noah. Dwars door alles heen.
3: Nieuw uit Nederland.

0: De titelsong van een nieuw album van Josh Baldwin. Over 2 weken gaat het verschijnen. Het interview dat ik 2 weken geleden met hem had, zal dan ook worden uitgezonden. Vandaag focussen we ons op de band Elin. We hebben het al even gehad over het lied Delen. Dat gaan we straks ook horen. Eventueel een voorproefje op nog meer country-stijl in de muziek van Elin. Hoe zit het met de andere bandleden? Hebben zij ook allemaal zo hun eigen muzikale invloeden die ze invoegen? Of wie bepaalt eigenlijk wat de klank van Elin is?
1: Nee, dat doen we echt met elkaar. Dat is denk ik ook wel wat ons gewoon bij elkaar houdt of zo. Dat we echt alles wel gewoon met elkaar willen doen.
0: Want hoe ontstaat een lied? Zitten jullie dan in oefenruimte met elkaar en dat je zegt, oké, we hebben hier een gitaarloopje, hier ontstaat een lied? Of heeft toch iemand een en ander voorwerk gedaan?
2: Ja, iemand heeft het voorwerk gedaan. Dat hebben we tot nu toe steeds wel gedaan. Dat iemand met een tekst aankomt en soms al een melodie erop. En dan zeggen we, deze week heb ik dit geschreven en ik vind het heel tof. Ik wil het even laten horen. En dan, als we er tijd voor hebben, dan gaan we er ook echt op in. Dan gaan we met elkaar nadenken, deze melodie past erbij. Of, dit intro zou wel heel gaaf zijn erbij. Dus we doen het wel echt met elkaar.
0: Ja, en hoe zit dat met tekst? Want we hebben nu steeds over de muziek. En dat is logisch, want we zijn een muziekprogramma. Maar tekst is daarin ook belangrijk. Wat is er eerst? En bijvoorbeeld als er tekst is, ga je daar met z'n zessen dan tegenaan kijken van, zo zie ik het helemaal niet. Of ik vind niet dat we hierover zouden moeten zingen. Of dit juist wel. Hoe zit dat?
1: Ja, ik denk dat per lied is het verschillend. De lieden komen vaak ook wel van 1 of 2 personen. Dus dan heb je er ook wel een associatie bij het lied. Het zegt iets over hoe jij het leven ervaart, of hoe jij God ervaart, of hoe je de dagelijkse dingen ervaart. En soms is daar al wel een melodie bij. En dan zegt iedereen, dit is tof. Of soms, we hebben ook wel eens gehad, ik dacht, maar dit moet echt zo klinken. Dit moet het zo worden. Dat iemand dan zei, maar misschien moet je dit eigenlijk wel weglaten, of moet het juist zo worden. En dan kan het wel even moeilijk zijn dat je denkt, maar dit was niet mijn idee. Ik had dit idee met het lied. Mm. Maar met elkaar maak je er wel het beste van of zo.
0: Als je een samenvatting zou geven van de textuele onderwerpen waar jullie over zingen, is daar dan een kader voor? Of hebben jullie een idee wat een boodschap van de liederen zou moeten zijn?
2: Ik denk wel ervaring in het leven. En dan ook het leven met God. En hoe je tegen dingen aan kunt lopen in het leven en hoe je God daarbij kan betrekken.
1: Ja.
2: Ik denk dat dat wel een samenvatting geeft van waar onze liederen over gaan.
0: Kun je een voorbeeld geven?
2: Nou, bijvoorbeeld Delen, wat we dan straks gaan luisteren. Mm. Dat gaat natuurlijk over het geloof, het geluk wat we hebben. Dat hou je niet voor jezelf. Daar wil je van delen. Dus dat is ook weer een ervaring die je hebt in je leven. Vlucht in de stilte. Wat je dan tegen kan komen in de wereld. Waar je in vast kan lopen. We zijn nu ook een nieuw lied aan het schrijven. Over vragen die je kan hebben. Over dingen die gebeuren in het leven. Dat je denkt, waarom, God, waarom gebeurt dit? Mm. Ja.
1: Ja. Ja, veel over wel gewoon inderdaad het leven. Maar ook over dat God goed is. Dus ook echt over wel echt lofliederen hebben we er ook wel echt tussen zitten. Dus dat we de Heer willen prijzen om wat hij geeft. En dat God trouw is. We hebben bijvoorbeeld een lied naar aanleiding van Psalm 116. Nou, dat is een van de vrolijkste, niet een van de, maar de schrijver daar uit Psalm 116 in de Bijbel, die juicht omdat God hem heeft gered van de dood. En wij mogen die vreugde dat God ons heeft gered door middel van Jezus, mogen wij ook in de muziek vertolken. En dat doen we dan ook echt door een lekkere, goede melodie eronder te zetten, waarin je denkt, maar dit is, hiermee willen we echt God prijzen. Mm. Dus ik denk inderdaad dat we echt zingen over de diepte, maar ook echt over hoe mooi het leven met God kan zijn. Dat hij dus ook daarom de aanbidding waard is.
0: Je noemt nu zelf even Psalm 116. Zijn de psalmen daarin ook een soort voorbeeld? Van het ene moment zit de psalmist op een berg, en het andere moment zit hij diep in een dal of nog lager. Is dat iets waar je van je zegt, dat zijn voor bij ons dan nu ook de kaders? Gewoon het leven?
1: Ja, en ik denk dat de Bijbel is sowieso wel een kader rondom schrijven. We vinden het wel heel erg belangrijk dat wat we schrijven, dat echt wel uit Gods woord is. De Bijbel die laat ons zien wat Gods woorden zijn, en we vinden het heel mooi om dat om te zetten in muziek. En ook heel belangrijk.
0: Dat zou kunnen suggereren dat jullie in de voorlopige toekomst vooral ook in kerken actief blijven. Of zeg je je zet ons ook eens een keer op een dan hoort dat een countryfestival op de braderie en dan komen we ook tot onze recht? Of?
1: Nee, ik denk wel dat we onze grootste passie vinden gewoon in de christelijke wereld. En daarmee zeggen we niet van... Kijk, we vinden het ook heel mooi dat mensen buiten de christelijke wereld over Jezus leren kennen. Mm. Maar dat kan ook nog in de christelijke wereld zijn. Er zijn ook nog heel veel mensen die niet gelijk weten wie Jezus voor hen is. En als wij daar in onze muziek ook tot zegen kunnen zijn, dan doen we dat ook heel graag.
0: Vandaag de gast Jo-Janneke en Lieke van de band Elin. We gaan straks luisteren naar het lied Delen, dat we al even benoemden. Nu geven we het woord aan Elinia.

0: Oh, dat is mooi. De pianomuziekje op de achtergrond. Kan ik mooi overheen praten. Het is niet de bedoeling van de liedschrijver geweest. Maar het is wel hoe het werkt in Radioland. With My Song komt uit de jaren 80. Is een lied van Debbie Boone. Inderdaad, een van de zangeressen van The Boones. En die bestond natuurlijk uit de vier dochters van Pat Boone. Nou, google maar even als je daar meer over wil weten. Daarvoor hoorden we Eline. Je mag ook verliezen. En vanuit daar gaan we weer terug naar onze gasten van vandaag. Dat zijn Joanneke en Lieke. Namens de band Elin. We hebben het al even gehad over het lied Delen. Jij zei daar mooie dingen over, Joanneke. Wij willen namelijk dat wat we met God beleven ook delen. Waarom wil je dat?
1: Ja, ik denk gelijk aan een van de coupletten waar we zingen. Kom hier aan tafel, schuif hier bij ons aan. Het is een gebruik uit verschillende culturen dat ja, in gastvrijheid laat je mensen ook mee eten. En er komen mooie gesprekken. En nu vergeet ik gewoon een vraag.
0: De vraag was, waarom wil jij graag dat wat je beleeft met God delen?
1: Omdat als je het voor jezelf houdt, word je dan gelukkig. Als je iets deelt en je kan er met elkaar over praten, je kan er met elkaar over zingen, dan deel je dat geluk. En ik denk dat je dan ook veel meer geluk ervaart.
0: Ik ervaar dit nu als een uitnodiging. Ik schuif nu bij jou aan tafel en zeg... maar jij gelooft in God. Dus blijkbaar, ik heb daar nog niet zo van kaas van gegeten. Leg eens uit, waarom? Waarom God?
1: Omdat je zonder hem... Ja, wat moet je zonder hem? Bij hem is troost te halen in alles wat je meemaakt in het leven. Maar bij hem is ook redding. Door hem mogen we leven. En straks ook, we zingen natuurlijk over onze toekomst. In hoe zal dat zijn? Een betere toekomst is er niet.
0: Stel nou, ik zit echt bij jou aan tafel en ik denk, ja, geen idee. Volgens mij doe ik het al best wel aardig in mijn leven. Ik zie het niet. Troost haal ik ook wel uit een pot bier. Bij wijze van spreken. Heb je dit soort gesprekken bij jullie concerten?
1: Bij onze concerten heb ik het nog niet gehad. Nee.
0: Nee, want wat je zei net, er komen ook wel ook ongelovigen bij onze concerten. Dus daar is ook wel... De mogelijkheid. En er zit wel duidelijk ook een boodschap in die je over wil brengen. In wat je wilt doen. Dus ik ben ook benieuwd naar het vervolg, zeg maar. Van hey, gaat het publiek reageren op dat wat jullie hen aanreiken? Kijk jouw kant even op.
2: Ja, ik denk wel dat onze concerten altijd wel eindigen met een boodschap. Dus als ik aan kerst denk, dan eindigt dat echt wel met de boodschap. Oké, maar Jezus is geboren. Maar vertel het maar aan de mensen om je heen. Misschien zit jij hier als gelovend, ben je belijdend en dan geloof je echt dat Christus jouw redder en jouw zaligmaker is. Maar jouw buurman, daar op de hoek, die weet er nog niks van. Nou, dan kunnen we hier allemaal heel mooi met elkaar dat zingen en dat geloven. Maar misschien begint het wel dat jij gewoon eventjes aan je buurman vraagt. Hey, buurman, kom eens een keertje bij mij eten.
0: Ja.
2: En schuiven eens aan tafel en we lezen uit de Bijbel en we bidden en ik bid voor u. En dat doe je. En daar begint het dus misschien wel gewoon. Met het delen van geluk, waardoor je ook andere mensen echt bij Jezus kan brengen. En dat kan dus heel simpel, door gewoon een maaltijd.
0: Hoe is het met jouw buurman?
2: dat is oprecht een goede vraag, ja. Ja. Nee, dat vind ik soms ook ingewikkeld. Het is niet dat ik denk van, oh, dat is super makkelijk. Maar ik praat wel eens met hem, hoor. Of dan is het kerst of dan is het Pasen. Of ik heb een keer gevraagd, heeft u een Bijbel? Ja, dat heb ik. Lees u daar nog wel eens uit? Nou ja, soms. Nee, nog van de basisschool. Dat is ook ingewikkeld. Ik zeg niet dat wij zeggen dat dus... mijn buren zijn allemaal tot geloof gekomen.
0: Nee.
2: Dat blijft moeilijk.
0: Nee, ja, nee, goed, dat inderdaad ook het praktische kant. Maar je hebt in ieder geval daarover nagedacht. Stel dat de buurman zegt, ja, ik heb een Bijbel een tijd niet gelezen. Geef eens een tip. Waar moet ik beginnen?
2: De evangelie. Ja, en dan denk ik eigenlijk... ik zou gewoon bij de evangelie beginnen. Dat is toch het verhaal in het leven van Jezus. Welk boek je kiest, dat maakt niet zo erg uit. Want ze zijn allemaal bijna vrij hetzelfde.
0: Ja.
2: Maar de evangelie, het leven van Jezus, gaan we gewoon ontdekken wie Jezus was. Wat voor persoon hij was.
0: Ja. Goeie tip. Wij gaan luisteren naar het lied dat erbij hoort. Delen.

0: delen. Ja, leuk die viool erbij, Anneke.
1: Dank je.
0: Ja, ook leuk die andere muzikanten, hoor. Hartstikke leuk. Fijn gezongen ook, Lieke. Leuk.
1: Dank je.
0: Leuk, maar die viool die maakte het natuurlijk nog leuker. Hey, tof dat jullie er zijn. Ik ben voor de mensen die nu inschakelen. Je hebt wel gemist. We hebben een mooie uitzending gehad met Joanneke en Lieke van de band Elin. En Elin die heeft heel mooie plannen voor de toekomst. Laten we even één uitlichten. Er staan twee kerstconcerten op de planning. Wanneer gaat het gebeuren?
2: 18 en 19 december.
1: In Zwijndrecht.
2: Ja, oude kerk van Zwijndrecht. Ja.
0: Oké, dat is ook wel makkelijk. Want dan kun je gewoon één keer dat podium aankleden en de volgende dag weer.
2: Ja. Zeker, ja.
1: Je kan gewoon op tijd naar huis die vrijdag.
2: Ja,
0: want jullie moeten normaal gesproken zelf alles weer af.
1: Ja, we werken altijd wel mee.
2: Ja, met z'n allen vinden we dat ook leuk.
0: Ja. Leuk, ja. Hey, en wat is de insteek een beetje? Natuurlijk kerst, maar daar zitten daar ook liederen van jullie zelf? Of traditionele kerstliederen? Wat gaan jullie doen?
1: Een mix. Dus inderdaad liederen van onszelf, maar ook de bekende kerstnummers met een alien sausje.
0: Is er een alien kerstlied?
1: Ja, die is er.
2: Ja.
1: Die heeft al wel een weg afgelegd.
2: Ja. Die is in de maak.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat we er nu echt wel... Ja, zijn. Als in, dit wordt hem. Dat voelen we wel. Ja.
0: En die oké, maar jullie hebben hem nog nooit live gespeeld.
1: Ja,
2: wel.
1: 2-3 jaar geleden voor het eerst. Maar met een andere melodie.
2: Ja.
1: Daar waren we achteraf toch niet helemaal tevreden over. Dus we gaan nu de oplettende luisteraar, die zal het wel herkennen, de tekst.
0: Ja. Ja, want hoe zit dat? Zijn er veel mensen die vaak bij jullie concerten komen? Hebben jullie het idee dat je steeds naar de fanscharen zit te kijken? Van, oh, jullie zijn er weer, tof.
1: Ja, we zien wel bekende gezichten.
2: Ja. Ja, of dat we ze zien bij ons eigen concert. En dan als we dan weer in een kerkdienst. Hey, zitten ze er ook weer of een zin in. Ja, dus dat is leuk.
0: Ken je ze of zijn het ook anonieme fans?
2: Nou, nee. Ook echt mensen die we echt niet persoonlijk kennen of iets. Dus inderdaad anoniem. Maar op een gegeven moment ga je ze herkennen. Ja. Dat is leuk.
0: Maar duik je dan op af een keer na het concert? Van, hey, ik zie je nu al 3 keer langskomen. Vind je ons leuk of zo?
2: Ja, jawel hoor.
1: Sommigen spreken we wel.
2: Ja. Ja,
1: maar dat zijn ook vaker bekenden van ons.
2: Ja, ja, en als je iemand weer ziet, nou leuk dat jullie er weer zijn. Ik hoop dat jullie een mooie avond hebben gehad.
0: Dus, ja, leuk. Heb je het idee dat door de jaren heen die groep groter is geworden?
2: Ja, zeker. Ja, en het breidt zich uit. Dus dat is echt heel tof, ja.
0: 18, 19 december in Zwijndrecht. Is er iets te zeggen over 2027? Wat zijn de plannen daar?
1: Ja, we gaan werken aan nieuwe nummers. We willen weer graag nieuwe singles uitbrengen. Ook weer eigen evenementen organiseren. Met Pasen, zeg ik het goed?
2: Ja, Pasen en dan ook weer kerst.
1: Ja.
2: En veel eigen muziek, ja.
0: Ja, kortom, plannen genoeg. Ik vond het leuk dat jullie hier waren. Sterker nog, ik vind het leuk dat jullie hier zijn.
2: Ja.
0: Doe de groeten aan de rest van de band.
2: Dat zullen we doen.
0: Joanneke en Lieke namens Elin een afvaardiging bij deze in Backstage. De website waar je meer informatie kunt vinden is band-elin.nl. Daar vind je alles, ook alle concerten. En 18, 19 december hebben we eruit gelicht, maar er staan er nog veel meer. Dus neem even een kijkje. Morgen gaan we weer een hele mooie uitzending tegemoet. Ik ben even kwijt, volgens mij hebben we morgen Nathalie Wint in de uitzending. Maar morgenochtend checken we de socials, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Dit is een lied van Mercy Me.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
6: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
7: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de

0: Podcast. In de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio app.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Groot Nieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de verdraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De vertraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file.
11: Goedemiddag, zometeen mogen we weer met de nieuwe middagshow. Onder andere nieuwe muziek van Martijn Buwalda en misschien wel het bekendste kerklied ter wereld. Het is geschreven in de 18e eeuw door een voormalig kapitein van een slavenschip die op een gegeven moment zijn leven radicaal omgooide. Hoor je zometeen in de uitvoering van Darlene Jack. Maar eerst een vraag. Vandaag is namelijk de grote verjaardagsdag van het jaar. Op deze dag vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig. Dus ja, we dachten, daar moeten we eigenlijk wel iets mee, toch?
12: Het lijkt me leuk om te zingen. Gaan we zingen?
11: Gaan we zingen?
12: Ja,
11: ik hoor dat we gaan zingen. Ja, we gaan zo zingen voor degenen die jarig zijn. Dus Ben, of ken jij iemand die vandaag op 30 september jarig is? Laat het weten. App het even naar de studio van Groot Nieuws, de naam van die persoon. Dan gaan we zo meteen zingen.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan. afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, ach man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
19: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
18: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
20: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
22: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
24: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
25: De dag van vandaag.
26: Met Laurens van der Kraats.
25: Het christelijk.

0: Darlene Check. Je hoorde Amazing Grace. Daar kun je de middagshow mee beginnen, toch? Het is 10 minuten over 4 en we gaan we zingen.
1: Ja. De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Een hele goedemiddag en welkom bij een nieuwe middagshow. Het is 30 september vandaag. Maar eerlijk, het voelde buiten gewoon eigenlijk als een doorsneedag ergens in de juli of augustus. Zo lekker zonnetje vandaag, lekker warm. Nou, perfecte verjaardagsdag zou je ook kunnen zeggen. En dat komt wel goed uit, want blijkbaar zijn er vandaag heel veel mensen jarig. 30 september is een van de populairste verjaardagen van het jaar. Sterker nog, de populairste. De meeste mensen zijn jarig op 30 september. Dus wij vroegen net, wie mag er vandaag een kaarsje uitblazen? Dan gaan we zo meteen even zingen. Nou, dat druppelen hier nog heel veel namen binnen. Gaan we zo doen. Ja, en zelf ben ik niet jarig, maar het voelt voor mij toch een beetje alsof er een nieuw jaar begonnen is. Het is namelijk de eerste keer dat ik weer op de radio ben sinds onze verhuizing van afgelopen weekend. Met verhuizen moet ik zeggen is ook wel alles gezegd, want we wonen er wel, maar echt het hele huis staat nog vol met dozen. Maar goed, ik heb de microfoon in ieder geval weer gevonden, mijn koptelefoon ook uit een van de verhuisdozen gevist. En gelukkig gewoon tot 7 uur hier weer in de studio. En hoef ik even niks meer uit te pakken. Dat is ook wel weer lekker. Gaan we zingen? Ja, oké. Okay. Ja, zoveel namen zijn binnengekomen. Gaan we hoor.
2: Gezellig.
0: Gaan we er dan maar zingen.
2: Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Marco.
0: Tirza.
3: Nout.
4: Patrick.
3: Rebecca.
4: En Fabio.

0: Urban, How Great Thou Art Until That Day.
1: 1 uit 1008.
0: Wanneer voel jij je nou echt springlevend? Ik vind dat altijd iets fascinerends. Voor de een is dat wanneer je met een parachute uit een vliegtuig springt. En de ander die voelt zojuist weer helemaal levend met een kopje koffie, een goed boek en vooral niemand in de buurt. Nou, deze track gaat precies over dat gevoel. Over opnieuw ontdekken. Hé, ik leef. Nou, en de mannen die daarachter zitten, achter deze track, die trekken in november en december weer het land in met hun kerststallentour. Tot 1 oktober loopt daarvoor trouwens nog de early bird periode. Maar met deze plaat kwamen ze een stuk verder dan Nederland. Het nummer kreeg zelfs ook airplay op verschillende christelijke radiostations in Amerika. Nou, of we hem over 2 maanden ook nog gaan terughoren in onze top 1008, dat wordt wel spannend. Vorig jaar stond hij namelijk op nummer 966. Dus mocht jij je helemaal live voelen op het moment dat je deze track hoort, schrijf hem dan alvast in je notities en vergeet er niet op te stemmen zodra die stembus opengaat. Vandaag in de 1008, Trinity, Alive Again.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: in Salvation op Groot Nieuws Radio. Je hoort een wonderlijke kracht. En daarmee is het exact 4:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De EOD onderzoekt een verdacht pakket op vliegbasis Leeuwarden. Een man legde dat neer bij de ingang, waarbij hij riep dat het een bom was. Hij is meteen aangehouden. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jetten. Die zei op het D66-partijcongres dat hij organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek wil slaan. Hij nam dat terug, maar FDF vindt zijn uitspraak een oproep tot geweld. Het incident waarbij een piloot zijn collega neerstak tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv was een jihadistische aanslagpoging. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Ja, toch een beetje gek dat je vandaag ineens de korte broek en de zonnebrand weer uit de kast mag pakken. Veel zon vandaag, 29 graden zelfs langs de oostgrens, 21 graden op de Wadden. Ja, morgen is het afgelopen met de nazomer weer, want bewolking en vooral in het noordoosten flink wat regen. Later vanuit het westen periode met zon en enkele bui. Middagtemperatuur nog steeds een lekkere 21 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is behoorlijk druk, ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staan in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nu ook een file bij de afrit Markelo. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 20 minuten oponthoud door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein is de vertraging ook 25 minuten door een spoedreparatie.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Onderweg naar huis met een hoopvol geluid op je radio. We gaan zo eens even kijken welke woorden deze 30 september typeren in het woord van vandaag. Ook Jamie McDonald komt eraan naar Red Worship en Lizzie Morgan.
4: De dag van vandaag.
0: Alpha en Omega.
3: Het christelijke radiostation.

0: Met worship Lizzie Morgan, je hoorde Alpha en Omega.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
2: Woord van vandaag.
0: Welke woorden typeren allemaal deze woensdag 30 september 2026? Nou, ik denk sowieso het woord schok, want wat is het aangrijpend. De beelden komen nu ook steeds meer in het nieuws van het passagiersvliegtuig onderweg naar Israël, waar geweld in de cockpit plaats heeft gevonden. En er gaan nu verhalen rond dat er een kaping zou zijn. En dat er iemand aangevallen was, een piloot, die het vliegtuig wilde kapen en probeerde neer te storten. Was ook een flinke daling van de hoogte te zien van het vliegtuig. Nou, ondertussen staat hij aan de grond. Toestel van Dubai naar Tel Aviv. En dat is mogelijk aan een terroristische aanslag ontkomen. Dus nieuws daarvan ga je zeker de komende uren ook in het ANP nog zeker horen. Maar dat moet een gigantische schok zijn. Dus gebedspunten zeker, denk ik, daarvoor vandaag. Ja, en dan is natuurlijk nog veel meer gebeurd. Het zijn natuurlijk dat soort grote aangrijpende berichten. Ook is vandaag gewoon de kinderboekenweek gewoon gestart. Natuurlijk supergoed dat er wat meer aandacht is voor lezen. Dat kinderen gestimuleerd worden om lekker een boekje open te slaan. Bij ons thuis zijn zoveel boekjes dat ik er bijna een rughernia aan heb overgehouden en al die dozen die daarboven zijn gesjouwd. Maar het is gewoon hartstikke leuk om met die kids te lezen. Ja, en wat speelt er vandaag allemaal nog meer? Daar ben ik benieuwd naar. Misschien hoor jij bij die groep gelukkigen die vandaag jarig is. Vandaag de dag met de meeste jarigen van het jaar. Misschien heb je vandaag iets gedaan waar je heel lang tegenop keek. Of heel lang naar uitkeek. Wij zijn benieuwd. Wat is jouw dag? In één woord. Dit is het moment. Je mag het doorgaan geven door te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En dan wil ik heel graag dat van je weten. Kunnen we het meenemen en opschrijven op de pagina van vandaag. Dit is Jamie McDonald. Desperate.

0: Bluis en kroont hem op Groot Nieuws Radio. En dat maakt het 16:45. Dat is nou precies een mooi moment om gewoon eens even te kijken welke woorden deze dag allemaal typeren. Gewoon een kleine dag-evaluatie kun je het ook wel noemen. Een manier om even de boel een beetje weer te verwerken wat allemaal de revue heeft gepasseerd in ons leven. Coraline die zegt, mijn woord van vandaag is Tassilak. Tassilak, ja. Zo heet de plaats waar ik nu ben, schrijft ze. Samen met mijn man ondersteun ik daar deze week een zendingsgezin dat daar inmiddels 10 jaar woont en een kerk heeft gesticht. Wauw, dat is bijzonder. En waar ligt dat, Tassilak? Is dat, even kijken, in Groenland helemaal. Zo, dat is een eindje vandaan. Heel veel succes en zegen daar. En Arend, die appt Schiphol. Net zegt hij dat zijn ouders teruggekomen zijn van een week Israël bij hun dochter en kinderen. Nou, ik kan me voorstellen dat je dan vandaag extra blij bent dat het gewoon allemaal veilig is gebeurd met dat nieuws over de vliegtuigkaping mogelijk. En dan naar Dina. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag? Even kijken of Dina er nog is op mijn lijn 2. Dina, goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Mijn woord van vandaag is de sleutel.
0: De sleutel. Je bent verhuisd?
1: Nee, ik ben niet verhuisd. Ik ben wel verhuisd, maar dat gaat dit dus niet over. Oh. Dit gaat over het maanplaatje van de kerk, dat heet de sleutel.
0: Oh, dat lijkt me wel verwarrend in de communicatie bij jullie thuis, ja. Als je gaat verhuizen en je bent steeds met die sleutels bezig en dan zegt er iemand, heb je de sleutel al af, heb je de sleutel mee? Maar dan gaat het dus over het maanblad van de kerk nu.
1: Ja, het maanplaatje van de kerk is dat. En ja, daar staan gewoon verschillende dingen in. Bijvoorbeeld de verjaardagen in de komende maand. En de huwelijksjubilea, de agenda van wie spreekt, wie is de dienstleider.
0: Ja, gewoon. Ja. Alle juice van de kerk staat in het maandblad. En wat is het criterium wanneer zeg jij van dit komt niet in het maandblad?
1: Nou, als ik echt twijfel, dan kan ik het voorleggen aan de voorzitter van de raad. Ik denk van, kan dit er wel in, kan dit er niet in. Mm-hmm. Maar 9 van de 10 keer komt het er gewoon in. En dan is het gewoon noem je dat nou? Dat iemand hebt meegemaakt en dat wil delen.
0: Ja, dus eigenlijk is het niet heel moeilijk om iets in het maandblad te krijgen, hoor ik eigenlijk van jou. Is niet zo moeilijk.
1: Nee. Ik heb gewoon zoiets van, als iemand wat wil delen en zijn zegen wil doorgeven aan de rest van de gemeente, dan vind ik dat prima. Ja. En daar doe ik niet moeilijk over. Het is echt gewoon als er dingen zijn wat ik denk van, nou, dat kan niet door de beugel. Of,
0: nee, dan moet je grenzen trekken. Dat is
1: dan
0: ook zo.
1: Moet
0: Dina, en de gemeente, dat zijn we in principe allemaal, toch? Dat zijn we samen, hè, de broers en zussen. Dan heb ik vanuit de gemeente ook nog wel een boodschap. Want Dina, je mag iets aankondigen in dat maandblad.
1: Oeh, wat mag ik aankondigen?
0: Ja, je mag aankondigen dat het volgende week bij Groot Nieuws Radio Vriendenweek is.
1: Ik ga het erin zetten.
0: Dat is toch fantastisch, want Vriendenweek bij Groot Nieuws Radio volgende week. Dus ja, dat wordt één groot feest. Dus de hele gemeente moet sowieso gaan luisteren. En dat zou helemaal natuurlijk fantastisch zijn als er in het maandblad zou kunnen staan dat mensen dan vriend mogen worden. Dat is natuurlijk extra welkom volgende week.
1: Nou, ik ga het er gelijk in zetten.
0: Kunnen we dat afspreken?
1: Ja, zeker.
0: Ah, je bent een topper, Dina. Geweldig, dankjewel, hè.
1: Hey, doei.
0: En lekker luisteren ook volgende week, hè.
1: Tuurlijk.
0: Afgesproken. Hoi, dankjewel, Dina.
1: Hoi.
0: Dit is de middagshow onderweg naar de woensdagavond met Project of Love. Dit is Rest.
2: Here is a place of rest.

0: wel na een slopende dag vandaag even tot rust komen met Project of Love op de radio. Op basis van Jesaja 28 en Matthäus 11. Rest hoorde je. En van die tekst naar...
1: De dagtekst.
0: Het woord van vandaag uit de Bijbel. En vandaag is dat Matthäus 22 vers 37. Daar staat hij antwoorden. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Matthäus 22 vers 37.

0: in de middagshow Header van mijn hart. Zometeen na vijf hoor je Lauren Daigle.
1: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
7: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij

0: get it.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het om een bom ging. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen Ja21 en Pro voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. Pro ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits, meer dan 500 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoefvliet ongeveer een half uur extra reistijd door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda. De linker rijstrook is dicht, kost je 25 minuten vanaf Blijswijk. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagenstein 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. En een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
9: Goedemiddag, de woensdagmiddag van Grootnieuws Radio. Zometeen aandacht voor een relatief nieuw fenomeen waar ook heel veel kerken zich aan wagen. Ook Lauren Bekelhoorder zometeen met These Are The Days.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
0: je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
19: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van voordeel.
14: Aldi.
20: De dag van vandaag.
21: Met Laurens van der Kraats.
20: Het christelijke radiostation.
21: Groot.

is Lauren Daigle. And these are the days. De dag van vandaag. Een hele goede middag. De werkdag zit er voor de meeste mensen op. Grote kans dat je zo in de auto stapt of er al in zit. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zie de laatste tijd steeds vaker een bepaald item langs de weg staan. Niet alleen langs de weg, ook op mijn smartphone als ik door mijn Insta-tijdlijn ga en zo. En de ene is nog opvallender dan de ander. Ik heb het over AI-posters. Menig designers die krijgt er echt gewoon helemaal de rillingen van. En eerlijk, ik vind het vaak ook niet om aan te zien. Maar zometeen praat ik met iemand die het zo opviel dat hij er een speciaal Instagram-account voor is gestart. Maar eerst een lied van zangeres Eline. Ze schreef onder andere mee aan het lied Jezus Overwinnaar kwam uit haar koker. En ze heeft nu nieuwe muziek. Eline benadrukt dat in haar liedjes vaak dat het niet betekent dat alles meteen op en top gaat. Zo ook bij dit nummer, Totdat de storm weer ligt, waarin ze de heftigheid van moeilijke seizoenen erkent, maar de focus naar de schuilplaats verlegt. Je hoeft niet alles zelf vast te houden als God jou vasthoudt. Nieuwe muziek van Eline, Totdat de storm weer ligt.

0: Tony Gill in de dag van vandaag. Je hoorde Come Alive. En dat maakt het 17:17. Waar we eens gaan bellen met iemand. Want ja, je kent ze inmiddels denk ik ook wel van die posters waarvan je denkt... Ja hoor, dit is AI. Alles is net iets te mooi. Mensen zijn net iets te blij. En als de kinderen opstaan, dan hebben ze bij voorkeur allemaal enorm grote Disney-ogen. 2 weken geleden begonnen Willem en Nicolette daarom voor de grap het Instagram-account onnodige AI-posters. En kennelijk raakten ze een snaar, want inmiddels worden ze overspoeld met inzendingen. Een crispy barbecue chicken, een mannencirkel met paarden. En jawel, ook kerken blijken de AI-poster inmiddels ontdekt te hebben. Willem de Gelder, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, en Willem, welke poster was zo erg dat jullie dachten, nou hier moet echt een Instagram-account voor komen?
1: Ja, ik zat er even over na te denken. Ik denk niet dat het 1 specifieke poster was, maar meer een beetje de kwantiteit van de posters. Want Tessa Loosmans wordt echt de openbare ruimte overspoeld door die posters. De collega Nicolette en ik, die waren eigenlijk al heel lang dit soort posters naar elkaar aan het doorsturen. Van, hey, moet je kijken hoe lelijk. Via Instagram kwamen ook heel veel van die posters tegen. Dus we dachten op een gegeven moment, ja, het is eigenlijk zonde om dit van onszelf te houden. Want volgens mij ergeren heel veel mensen zich erin aan.
0: Ja.
1: Dus, zo is het ontstaan.
0: Zo is het balletje gaan rollen. Of misschien ook wel het bingo-balletje. Want is er eigenlijk een soort bingo? Want inmiddels, je krijgt er zoveel toegestuurd. Waaraan zie jij binnen 3 seconden, ja hoor, dit is AI. En dat kan je op de bingo-kaart afstrepen. Of werkt dat niet zo?
1: Ja, wel. Ja, met name de hoeveelheid informatie. Er staat vaak heel veel informatie op deze posters. Kijk, als je normaal gesproken stelt dat je een vacature hebt of zo, en je gaat naar een vormgever en je zegt, ik wil een postertje laten maken met deze vacature, dan zegt die vormgever, oké, nou, dankjewel, dit is wel heel veel, dus we kiezen er een paar dingen uit om op die poster te zetten en de rest moeten mensen dan maar gewoon online opzoeken of zo. Maar zo'n AI-tool, die doet dat niet. Die zegt gewoon, oh, oké.
0: De hele encyclopedie op gewoon, een poster.
1: Ja, die zegt gewoon alles erop. Dus ja, je ziet gewoon posters met heel veel informatie. Vaak ook bepaalde lettertypes komen heel veel terug, soort... Dikke letters. En vaak ook gewoon hele rare plaatjes eigenlijk. Hij maakt gewoon hele rare plaatjes.
0: Wat is tot nu toe jouw absolute pareltje?
1: Ja, ik heb er... laatst heb ik ook een videootje ervan gemaakt van een poster van een theatercollege van John Pell. Dat, ik weet niet of je die kent, maar dat is een oud regisseur en die geeft theatercolleges. En die had op zijn poster, of die zal hij niet zelf hebben gegenereerd, maar zijn PR-team of zo, stonden gewoon allemaal willekeurige woorden. Dus ja, ik heb nu voor me, daar staat bijvoorbeeld John Pell onder druk en daaronder staat hij, een wat oudere man. En dan staat er gewoon onder zijn, onder de naam van zijn theatershow staat misdaad, onderzoek, waarheid, mensen, ervaring, spreek.
0: Een hele opsomming.
1: Ja, maar dit zijn zeg maar niet de enige rijtjes van woorden die op die poster staan. Want er staan gewoon willekeurig naast hem. Er staan ook nog een paar woorden op een soort, ja, wat is het eigenlijk? Een soort blaadje. En aan de linkerkant van hem staat nog wat. En dan staat er de slogan, weer in een speels lettertype. De waarheid blijft zoeken.
0: Huh? Niet, ja. Is dat Nederlands?
1: Ja, ik weet niet.
0: Maar ik vraag me ook oprecht af en toe af of mensen zelf de hele poster wel af hebben gelezen voordat ze hem gepubliceerd hebben.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik vraag het me ook af. Want er staan ook zo vaak gewoon spelfouten op.
0: Ja. En ik vroeg jullie ook vooraf of jullie ook al wel eens kerken waren tegengekomen. Hè? En jullie antwoorden dan, ja, helaas wel, maar daar zijn we wel voorzichtig mee. Qua publiceren op jullie account, denk ik dan. Waarom?
1: Nou, kijk, wij hebben een beetje de regel dat de posters die we plaatsen zijn eigenlijk openbare posters. En kerken gebruiken het volgens mij heel veel intern. Dus bij ons in de kerk laat hadden we zeg maar een soort startzondag, omdat het september was. En dan mocht iedereen een eigen baksel meenemen. Dan hadden ze heel de kerk bakt. Dat was dan zeg maar de speling op heel Holland bakt.
0: Ja.
1: En daar hadden ze dan ook zo'n AI-plaatje bij gemaakt. Maar ik dacht, ja, om dat dan in de openbaarheid te gooien vind ik wel een beetje flauw.
0: Ja. En waarom zijn kerken eigenlijk zo gevoelig voor AI-posters? Want komen er wel heel veel bij jullie binnen, geloof ik, van kerken ook, hè?
1: Ja, ik weet niet of ze gevoeliger zijn dan de rest van de maatschappij. Want het lijkt zo langzamerhand alsof ongeveer elk bedrijf en elke horecagelegenheid en iedereen die een vacature heeft zijn ding laat genereren. Maar ik denk, kijk, waar je vroeger gewoon een tekstje ergens neerzette op Facebook of zo, maak je er nu een plaatje van. En ja, bij kerken gebeurt natuurlijk alles door vrijwilligers, of bijna alles. En die hebben gewoon niet zoveel skills in Photoshop en weet ik het wat. Ja, en nu heb je een hele makkelijke manier waarop je zo'n plaatje kan genereren. Dus ja, ik snap het wel. Maar ja, ja, je kunt je afvragen of je er echt blij van wordt.
0: Ja,
1: maar
0: ja, ik snap het wel. Ja. Hey, is dit vooral, dit Instagram-account, lekker lachen om lelijke posters? Of willen jullie eigenlijk ondertussen ook wel iets zeggen over hoe we AI gebruiken? Want ik zie ook in jullie bio op Insta staan, we leven in de slechtste tijd voor design.
1: Ja, dat is ook wel een beetje. Het is allemaal wel een beetje met een knipoog, maar het is wel mensen aan het denken te zetten van. Kijk, AI is er en dat zal waarschijnlijk groter worden. Maar we moeten ons denk ik wel met z'n allen afvragen van. We kunnen wel kiezen wat we AI laten doen. Ja. En laten we AI de dingen doen die wij, waar wij zelf menselijke creativiteit ook voor kunnen gebruiken. Mm-hmm. Of laten we AI vervelende dingen doen. Zoals, nou ja, noem maar iets, de was ophangen of zo.
0: Ja.
1: En nu, ja, laten we zoiets ja, leuks en menselijks als een poster, laten we dus door een computer doen.
0: Ja.
1: En daar verliezen we denk ik wel wat mee. We verliezen wel een bepaalde creativiteit. Want ja, ja mensen hoeven het account maar eens te bekijken. Onnodige AI-posters hebben we op Instagram. Ja, en je ziet gewoon, het is gewoon echt allemaal heel erg lelijk. En het lijkt ook heel erg op elkaar. Ja. Weet je, het is gewoon echt heel erg jammer.
0: Ja, ja. Dankjewel. Willem de Gelder, initiatiefnemer samen met Nicolette van de onnodige AI-posters. Kun je vinden op Instagram. Ja, dus lekker lachen erom, maar ook wel met een serieus knipoogje. Want ja, we moeten de goede designs natuurlijk wel koesteren. Dankjewel Willem en een mooie avond. Hè?
1: Graag gedaan.
0: Onderweg naar huis met een hoopvol geluid. Zo, de op.

0: Shirley Gill en Speak Jesus, maar dan in het Nederlands. De opwekking met René Krijgsman, de naam van Jezus. Maakt het 6:02. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze was 50 en al een tijd ziek. Cornelissen schreef bestsellers over taal en is op dit moment op tv te zien als jurylid bij De Slimste Mens. De VVD wil kleine spaarders ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf €30.000 vermogensbelasting te heffen. Voor de kleinere spaarder zou een alternatief moeten worden gezocht, vindt ook het CDA. Steeds meer mannen halen hun leraardiploma voor op de basisschool. Vorig jaar kregen bijna 900 mannen hun papiertje. Dat is het hoogste aantal in jaren.
0: Het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. De nazomer lijkt er helaas op te zitten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het op veel plaatsen regenen met lokaal kans op onweer. Het koelt af tot 15 graden. Ook morgen ga je paraplu nodig hebben. Later op de dag laat de zon zich steeds meer zien en het wordt dan maximaal 21 graden. Situatie op de Nederlandse wegen hoor je van de ANWB.
2: Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Als je het nieuws openslaat of op je heen kijkt, dan kun je soms best wel moedeloos worden van alle onrust in de wereld. Martin Smith die schreef als antwoord op dat nieuws dit nummer. Boven al de chaos uit staat één ding vast. Onze God regeert.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Wat een samenwerking. Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes en Our God Reigns.
1: De muzikale grabbelton.
0: Het concept is eigenlijk heel simpel. Ik grabbel een balletje uit de ton en jij mag antwoord geven op die vraag. Het is een lied wat je aan mag vragen. En elke dag een andere categorie. Vandaag gaan we voor... Kijk hoor. Het is... Even zien. Oh, dit is een hele mooie. Vandaag. Een lied van een artiest die niet meer leeft. Een lied van een artiest die niet meer leeft. Ja, dat is bijzonder hoe muziek werkt. Dat zo ook een artiest weer door kan leven, als het ware, in de liederen die we draaien. Misschien is er wel één lied waarvan jij denkt, ja, maar dat was mijn kindertijd, dat was mijn jeugd. En die heb ik toen heel vaak geluisterd. Zo jammer dat er geen nieuwe muziek meer van die persoon verschijnt. Laat het weten. Welk lied wil jij als het ware koesteren en die artiest daarmee? Laat het weten. En laten we zo die artiest eren. En ik ben benieuwd wat er allemaal binnen gaat komen. Een lied van een artiest die niet meer leeft. Mag je vandaag aanvragen door de titel en artiest te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Aan een project hoor je naar Battle Music.

0: Je hoort het aan het project en kostbaar bij u. Het is tijd voor een stemronde in...
1: De muzikale grabbelton.
0: Zijn er veel mooie nummers binnengekomen. Vandaag een bijzondere categorie. Je mag vandaag een lied aanvragen van een artiest die niet meer onder ons is. En wat zijn dat een hoop en wat moeten we veel artiesten missen? Maar wat hebben ze veel mooie muziek nagelaten? Ja, denk bijvoorbeeld aan Keith Green. Fantastisch, wat heeft hij veel gemaakt. Heel veel nummers die we natuurlijk ook hier bij Groot Nieuws Radio veelvuldig draaien. Denk bijvoorbeeld aan Creating Me a Clean Heart. Ja, lang geleden alweer dat hij overleden is. Dat was, even kijken, de zomer van 1982. Hans, die wil graag een lied van hem horen die wat minder vaak op de radio te horen is. En best wel lang duurt, maar wel heel mooi. Hij wist ook namelijk, los van de nummers die op de radio vaak te horen zijn, ook wel wat langere nummers te maken die echt, ja, albumtracks met een meer verhalende lijn en echt, ja, duidelijke composities die alle kanten opgaan. Bijvoorbeeld deze, The Sheep and the Goats. Vandaag optie 1, aangedragen door Hans.
2: And he shall put the sheep on his right. But the goats on his left. And he shall say to the sheep.
0: Ja, mooie optie hoor. En er is ook een audio-appje bij ingesproken.
3: The Sheep and the Goats vind ik een heel mooi nummer van Keith Green. Omdat het gaat over het eindoordeel van Jezus. Over de schapen en de bokken. De schapen aan zijn rechterhand, de bokken aan zijn linkerhand. En het gaat er niet om dat we in naam Christen zijn geweest, maar om wat we hebben gedaan. Hmm. Wat we hebben gedaan voor onze naasten. Dat telt en daar zal Jezus ons op beoordelen.
0: Dankjewel Hans voor de eerste optie in de muzikale grabbelton. Riette stuurt ook een audio-appje in. We gaan even luisteren wat zij wil aandragen.
4: Time to Worship van Brian Doerksen is eigenlijk altijd een mooi lied. En altijd word je er weer bij bepaald dat je God overal mag loven en prijzen. Onder welke omstandigheden ook. Als het moeilijk is, als het mooi is, als het altijd. En dat is eigenlijk zo mooi aan Time to Worship.
0: Ja, is bij deze optie 2.
5: Now is the time to worship.
0: Brian Doerksen, Time to Worship. Come now is the time to worship. En dan de laatste optie. Ja, er komen van verschillende mensen komt deze artiest binnen. Is 25 oktober 2025 op 71-jarige leeftijd overleden. Ik heb het over Wim Pols. Bijvoorbeeld Marta vraagt iets van aan. En ook Wieberen, die zegt ik wil graag Paradijsvogels horen. Is vandaag optie 3 in de muzikale gaf.
6: Paradijsvogels, paradijsvogels. Vol bonte kleuren in de schepping van de Heer.
0: Dit zijn ze vandaag. De drie opties voor de muzikale grabbelton. 1 voor Keith Green, Sheep and the Goats. 2 mag je appen als je gaat voor Brian Doerksen, Come Now is the Time to Worship. En 3 voor Wim Pols en zijn paradijsvogels. Heel benieuwd. Laat van je horen en app naar de studio. 1, 2 of 3. Zometeen hoor je degene met de meeste stemmen. Ondertussen op deze woensdag 30 september. Third day, when the rain comes.

0: the third day. En when the rain comes op Groot Nieuws Radio. Ja, wat is dan de rode draadplaat, dan wou je zeggen. Maar dat is natuurlijk niet. Dus ik denk, wanneer ga ik het een keer fout zeggen? Nee, de muzikale grabbelton.
1: De muzikale grabbelton.
0: Welk lied heeft de meeste stemmen gekregen vandaag? Nou, het is echt met een nipte voorsprong hoor. Want het ging heel erg tussen 1 en 3 vandaag. Ja, misschien dat 2 al wel wat vaker hier te horen is. Brian Dirksen, Come Now is the Time to Worship. Het draait natuurlijk al vaak. Maar wordt het dan Keith Green, The Sheep and the Goats? Of worden het toch 3 Wimpels met Paradijsvogels? Nou, het is geworden. Ik ga hem gewoon starten en dan kunnen we het horen. Ja.

0: appetite too. Lord, Lord, when were you naked? I mean, that's not fair either, Lord. We didn't even know what size you wear. Or, Lord, when were you a stranger, Lord? You weren't one of those creepy people that used to come to the door, were you? Oh, Lord, that wasn't our ministry, Lord. We just didn't feel led, you know? But Lord, Lord, when were you sick? What did you have anyway? Well, at least it wasn't fatal.
1: Keith Green op Groot Nieuws Radio. Zanger, muzikant, verhalen vertellen. Ja, wat een kunstenaar was deze man. Keith Green, veel te vroeg overleden. Pas 28 jaar was hij toen hij in 1982 omkwam bij een vliegtuigongeluk. Maar zijn muziek leeft ruim 40 jaar later nog altijd voort. Je hoorde The Sheep and the Goats op Groot Nieuws Radio. Zometeen gaan we de woensdagavond in met The Blessing Offer.
2: Would you lift me up? Would you lift me up?
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
6: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
13: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf €30.000 vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder €60.000. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorkum-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein door een spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen ruim 3 kwartier extra reistijd.
1: Goedenavond, met lekker veel muziekje woensdagavond in. Met zo de ideale mix die je vaat doet glanzen.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
20: geeft ruimte. In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
24: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
25: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
26: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
27: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
30: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
31: Download de app en start met vinden.
32: Snel door Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
33: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
14: De dag van vandaag.
34: Met Laurens van der Kraats.
14: Het Christelijke Radio.

0: Getting Over. Op de woensdagavond van Groot Nieuws Radio. Ja, die is begonnen. En dat vieren we natuurlijk hier altijd op woensdagavond met de handjes in het sop.
1: De afwasmix.
0: Een heerlijke mix heb ik voor je klaarstaan. Drie liederen die jou hopelijk door de vaat heen gaan loodsen. En vandaag is de muziek ook nog eens helemaal in het thema van de afwas. Eerst doen we onze armen naar omhoog en steken we ze uit de mouwen om al die vuile vaat bij elkaar te rapen. Daarna spoelt het als het ware schoon door een flinke healing rain uit de kraan door Michael W. Smith zometeen. En dan worden alle borden weer blinkend schoon natuurlijk. En dan eindigen we. Ja, dan zijn we natuurlijk Moema voldaan en is er ook Joy. Ja, dat is toch een mooie lijn vandaag in de afwasmix. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? Let's go.

0: Gospel Boulevard. Ja, een fijne afwasmix weer vandaag, toch? Je hoorde Joy.
1: Bijbel.
0: Zo direct een nieuw gesprek, maar elke dag is het bijzonder om te horen wat de Bijbel losmaakt bij mensen. Bijvoorbeeld gisteren spraken we met Willemien uit Wezep en zij las Efeze 2 vers 10. Daar staat, want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God ons heeft voorbereid. Wat ze erover zei, hoor nu.
2: Ja, omdat ik het heel mooi vind hoeveel erin zit. Dat God ons heeft gemaakt en nou, voordat hij ons maakte ook al een plan met ons had. Dat hij een plan voor je leven heeft en dat je dat niet alleen hoeft te doen, maar juist in Jezus kracht.
0: Zo direct een nieuw gesprek en horen aan wie Willemien de Bijbel heeft doorgegeven. Ook Need to Breathe, zometeen The Long Surrender. En dit is uit eigen land Kees Kraaienoord. Jezus leeft en ik met hem bij Groot Nieuws Radio.

0: Kees Kaaienoord, Jezus leeft en ik met hem. Maakt het 6:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster, cabaretière en slimste mens jurylid Paulien Cornelissen is overleden. Ze was 50. Cornelissen leed aan kanker. Ze zou dit najaar voor het eerst weer het theater ingaan. Als het aan de FNV ligt, gaan gewelddadige criminelen verder van huis de cel in. Zo voorkom je situaties zoals in Amsterdam, waar iemand die in Zaanstad in de gevangenis had gezeten een oud medewerker trof met wie hij daar overhoop had gelegen. Israël schroeft de beveiliging van vliegtuigen en luchthavens op. Aanleiding is de aanslagpoging tijdens een vlucht naar Tel Aviv vandaag. De passagiers uit dat vliegtuig zijn, na de noodlanding, net aangekomen op hun bestemming.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht op Buienradar. De nazomer lijkt er helaas op te zitten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het op veel plekken regenen, met lokaal kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Ook morgen ga je je paraplu nodig hebben. Later op de dag laat de zon zich iets meer zien en het wordt dan maximaal 21 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De files worden snel korter. Er staat nog wel een behoorlijk lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 35 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Rhenen ook nog 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ja, eigenlijk is de doorgeefbijbel voor mij ook wel een kleine oefening in het loslaten van controle en overgave. Dat is ook het thema van dit lied van Need to Breathe. The Long Surrender.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: crown.
1: Need to breathe in de dag van vandaag. Je hoorde de Long Surrender.
2: De Doorgeefbijbel.
1: De provincie Gelderland, dat was waar we vorige week de Doorgeefbijbel afsloten, de week. Maar waar zijn we nu precies? Volgens mij niet meer in Gelderland. Waar wel? Gaan we nu horen.
3: Met Lien van Wouden.
1: Goedenavond, met Lauwens, Groot Nieuwsradio.
3: Hallo.
1: Hallo, hoe gaat het daar?
3: Ja, goed.
1: Ja, mooi. Ja. Hoe was je dag?
3: Goed. Lekker genoten van het lekkere weer, lekker gevaren, lekker.
1: Lekker na zomerdag. Zeg je nou varen?
3: Ja, wij gingen zelfs even met ons bootje gewoon even allebei vrij nemen en gewoon lekker gaan varen.
1: Oh, gewoon even een lekkere vakantiedag zo tussendoor.
3: Ja, gewoon even de middag vrij nemen.
1: Jullie hebben zelf een bootje?
3: Ja, wij wonen aan de IJssel en hebben zelf een bootje.
1: Heerlijk, joh. Top. Ja, om zo lekker spontaan dan even eruit te gaan. Ja. Top hoor. Hey, en wat doe je op het moment dat je niet op de boot zit?
3: Dan zorg ik voor onze drie meiden. En ik werk bij Luma. Ik ben frontvrouw bij Luma. Nou, dat.
1: Ja, voor de mensen die Luma niet kennen.
3: Ja, Luma is een organisatie die een vrouwenbeweging, die vrouwen in beweging wil zetten om licht te zijn, om Gods licht uit te stralen. Onderdeel van Verre Naasten en wij hebben allemaal events en je kunt ons online vinden en daar werk ik aan mee.
1: Tof, leuk. En wat is jouw rol precies? Wat doe je bij Luma?
3: Ik ben frontvrouw, dus dat betekent dat je me op heel veel events wel kunt vinden. Dat je ook online wel het nodige ziet van wat wij doen en dat ja, eigenlijk ik in alle dingen die Luma doet wel meedenk en aanwezig ben.
1: Ja, ik zit je even te googlen inderdaad. En nu herken ik je gezicht ook. Leuk om te zien. En jij zegt, je bent een spreker. Wat is nou een boodschap die jou echt op het hart ligt? Waarvan jij denkt, nou, dat is wel mijn missie waarom ik bij Luma de frontvrouw wil zijn?
3: Onder andere, Luma staat natuurlijk heel erg voor licht zijn. En ik werk dus met heel veel vrouwen die we hebben. Ook heel veel spreekers door het hele land. En wat ik gewoon wel zie, is dat vrouwen altijd wel weer argumenten hebben om niet op te staan, niet licht te zijn. Want iemand anders kan het vast beter. Of waarom zou ik licht mogen uitstralen, want ik heb toch dit of dit, kan ik niet. Mijn missie is wel om vrouwen te zeggen, kom op, we zijn een God geschapen, ga staan. Straal zijn licht.
1: Komt dat door, denk je? Hoe komt dat zoveel vrouwen dat hebben?
3: Ja, ik weet het niet. Is het iets vrouw eigens? Ik weet het niet hoor. Ik denk dat mannen het ook wel hebben. Misschien is het ook gewoon heel menselijk. En dat is denk ik ook wel oké. Maar ik denk dat het dus ook goed is dat we soms tegen elkaar zeggen, kom op, laat je daar niet door neerhalen. Want het is niet wat God zegt.
1: Ja. Wat hebben vrouwen nodig? Heb je dat ontdekt?
3: Wat we als Luma proberen te zijn, is ook gewoon een plek waar je dat dus kunt gaan doen, waar je kunt gaan uitstappen. We trainen de vrouwen ook om met hun verhaal naar buiten te gaan. Dus dat is altijd een verhaal wat op de Bijbel gebaseerd is, maar daar trainen we ze ook een stukje in. Ja. En ik merk dat die twee dingen, dus een stukje training, waardoor je dus ook gaat denken, oké, ik heb hier handvat in gekregen. En het stukje van, er is een platform wat me daarin helpt, er is een plek die me daarin wil steunen, dat die twee dingen samen wel helpen om die stappen te maken. Ja. Om daarin te gaan geloven.
1: Gaaf. Hey, hoe is dat voor jou persoonlijk? Herken jij zelf ook iets uit dit proces?
3: Jazeker. Ja. Want voordat ik bij Luma betrokken raakte, ik deed ook eerst de Sprekers Academy. En daarvoor stond ik regelmatig op het podium, want ik ben ook dirigent. Dus ik sta regelmatig op het podium. Maar ik zei wel, ik ga echt niet als spreker iets uit de Bijbel delen. Ik zei, dat kan ik niet. Want ik zei altijd, ik weet daar niet genoeg voor. Ik ben daar niet de perfecte christen voor. Dus juist inderdaad, omdat ik dat zo zelf ook ervaarde en zelf een proces in mocht doormaken, dat mensen zeiden, hallo, kijk eens naar wat je al doet en kijk eens hoe God je gemaakt heeft. Kom op, ga ervoor staan. Ja, dat is ook absoluut mijn motivatie om dat weer tegen anderen te willen zeggen.
1: Ja. Wat is jouw boodschap vanavond aan specifiek vrouwen die luisteren en die worstelen met dit soort onzekerheden over, ja, ik kan dit niet, ik ben ergens niet goed genoeg in, en dat, wat ze weerhoudt ergens om ergens mee aan de slag te gaan?
3: Ja, erken wat je tegenhoudt. Dus ga daar voor jezelf mee aan de slag. Erken wat je daarin tegenhoudt en breng het bij God. En ik geloof echt zeker dat hij daar met je in op wil lopen en je in wil gaan vormen.
1: Eline, je mag de tekst voorlezen die jij hebt uitgekozen voor vanavond.
3: Nou, de tekst die ik heb uitgekozen is Psalm 108, vers 5. Hemelhoog is uw liefde en tot aan de wolken reikt uw trouw.
1: Mooie, korte, krachtige tekst. Waarom springt deze de Bijbel uit voor jou?
3: Nou, sowieso is het onze trouwtekst. Dus dat, nou ja, dat maakt natuurlijk hem al bijzonder. Ik hou van het poëtische wat erin zit. Dus het poëtische wat volgens mij ook wel in God zit. Maar boven alles hou ik van de oneindigheid van dit vers. Hemelhoog tot aan de wolken, alsof er geen einde aan zit. En dat dan ook nog eens aan eigenschappen van God. Dus dat dat zo, ja, ontzettend genadevol is.
1: Ja, mooi. En waarom spreekt het je, dat oneindige en dat overvloedige jou zo aan? Je kan ook zeggen van dat is te veel, of dat overspoelt je juist, of het wordt onoverzichtelijk. Maar jij zegt juist, dat vind ik iets moois.
3: Ja, omdat het zo een tegenstelling tot de mens heeft. Dus waar ik soms zo voel, ik ben iemand die alles heel graag goed doet, en soms voel ik me daar zo tekort in schieten. En denk ik zo, nou, wat was dit weer voor een dag met de kinderen? Of ik heb weer niet alles op mijn werk kunnen doen wat ik wilde doen. En ik heb misschien daar mensen in teleurgesteld. En bij ons zit er altijd een grens aan. En dat frustreert me soms ook. En dan vind ik het zo prachtig beeld dat er bij God dus nooit een grens aan zit. Dus het zal ook niet mijn tekortschieten, zal niks geen invloed hebben op zijn liefde. Op zijn emoties. Op zijn, nou ja, hoeveelheid, zeg maar.
1: Ja. Dat staat vast en is oneindig. Ja.
3: Ja.
1: Psalm 108, vers 5, vandaag gegarceerd door Eline. In de buurt van de IJssel, denk ik dan. In welke plaats woon je, Eline?
3: Kampen.
1: Bij deze genoteerd is daar de Doorgeefbijbel vandaag gearriveerd. Dankjewel voor het meedoen. En morgen hopen we weer iemand anders te spreken. Gaat het lukken, denk je?
3: Jazeker. Ik heb hem al doorgegeven.
1: Top. Nou, we gaan het morgen horen. Hou het nog even als verrassing. Dankjewel, Eline. Mooie avond, hè?
3: Ja, jij ook.
1: Dank je. Hoi, hoi.
3: Doei.

0: totdat de storm weer ligt.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Philippa Henna. Over dat God altijd dezelfde blijft, ondanks de omstandigheden. Philippa Henna, you're still God.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen hoor je op 7FM een jonge dame. Angelina heet ze. En ze maakt nog niet zo lang radio bij 7FM. Dus misschien wel jouw kennismaking vanavond. Als je via de app of website naar 7FM schakelt, hoor je haar zometeen met Tate Buds. Op Groot Nieuws Radio non-stop kun je non-stop genieten van de beste muziek van Groot Nieuws Radio. Bijvoorbeeld zo, Paul Baloche. En hier start zometeen het programma Wens onder leiding van Tim Hendricks en de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans. En alsof dat nog niet allemaal genoeg is wat er zo gaat gebeuren. Het is weer de laatste woensdag van de maand en dat betekent traditie getrouw de gebedsavond op Groot Nieuws Radio. Om 8:00 vanavond hier op ons hoofdkanaal gaan we bidden voor de kerk. Dat is deze maand het thema. We bidden vanavond voor de kerk. En we doen ook voorbeden voor gebedspunten van luisteraars. Dus misschien ook wel jouw gebed. Ik kan erbij zeggen, we bidden voor ieder punt dat binnenkomt. Maar het kan ook zijn dat die vanavond op de radio genoemd gaat worden. Ga naar grootnieuwsradio.nl/gebed als jij voorbeden kunt gebruiken. Dus grootnieuwsradio.nl/gebed. Geef daar je gebed door en sluit aan via de radio vanaf 8:00 voor de gebedsavond. Dit was de middagshow voor deze woensdag 30 september. Ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 4:00 voor een nieuwe editie. Ik zeg...

0: altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus

0: snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep KRO NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knopendel nog 10 minuten extra reistijd. En verreweg de meeste vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Arkel is de vertraging 50 minuten.
5: Zometeen.
1: Wens. 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
6: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
1: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
7: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Elke avond vanaf 7 uur.
13: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Het christelijke radiostation.

U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Zongen we met zangvereniging Volksjubilans en het lied Als een hert dat verlangt naar water. Het is de start van Wens vandaag. Goedenavond, fijn dat je er bent. Kom verder. Geniet van deze uitzending, deze woensdag 30 september 2026. Dit zijn de wensen, het geluid van vandaag. We beginnen met het lied Groot is uw trouw, o Heer. Gezongen door Joke Buijs. Aangevraagd door Bart en Annette. Mede namens alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze laten weten onze pa, onze schoonpa, is vandaag jarig. 81 jaar. Pap, van harte gefeliciteerd. En wij hopen dat je een prachtige dag hebt gehad vandaag. Eerder vandaag waren we al op de koffie. En nu komen we via de radio een lied brengen. Het prachtige lied. Groot is uw trouw, o Heer. Veel liefs van Bart, Annette, namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

0: moet bij dit lied even denken aan de eerste keer dat ik naar een klooster ben geweest. Ik zal je uitleggen waarom. De eerste keer was een heel aantal jaar geleden met twee collega's. Dat was heel interessant, het klooster. Het gebouw, het overnachten daar. Dan 's ochtends heel vroeg opstaan voor gebed. Dan ontbijten met de broeders. De stilte die daar was. En wat ik ook heel interessant vond, het ritme. Het ritme van gebed en van gezang. Ja, heel anders als hier in dit programma, waar je liederen kunt aanvragen. Elke avond dan ziet de muzieklijst, de playlist er weer anders uit. Maar daar is het de kracht van herhaling, zou je kunnen zeggen. En wat ik daar heb opgepikt, heb geleerd, is dat dat ritme, wat het je kan brengen. Het is geen vraag of er gezongen wordt, of er gebeden wordt, wat er gezongen, wat er gebeden wordt. Het is een voortdurend ritme. En heel mooi om dan te kijken welk lied komt binnen. Welke zin komt binnen. Welk woord raakt me. Wat is het voor vandaag dat ik mag meenemen? En dat kun je ook hebben. En zo kwam ik erop met liederen als Groot is uw trouwe Heer. Dat je misschien al heel vaak hebt gehoord. Maar hoe resoneert het vandaag, vanavond? Welk woord, welke zin, welk vers springt eruit? Of welk lied springt er vanavond uit? Voor mij was dat zojuist in het lied Groot is uw trouwe Heer. Ook deze regel. Kracht voor vandaag. Blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. En dan schakelen we naar een bijbeltekst. Een bijbelvers ter inspiratie.
1: De dagtekst.
0: Vandaag schijnen we het licht op Matteüs 22, vers 37. Ik zal hem inleiden. Ik begin even bij vers 34. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, Jezus dus, Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dus de dagtekst, Matteüs 22, vers 37. Hij antwoordde, Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Aansluitend op deze tekst, dit liefdeslied. Mijn Jezus, ik hou van u.

Na dit lied, mijn Jezus, ik hou van u. En de tekst, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Luisteren we, of zing je misschien wel mee met Psalm 116, de psalm die zegt, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Luister en geniet, ook met deze uitvoering van het Urker Gemeentekoor Immanuel en Paula Wagenaar uit Bodegraven. We draaien dit lied speciaal voor jou. Namens Roel, Corina, Marinus en Margreet en Antonie en Evelien. En ze laten weten, lieve mam, het is een week geleden dat je geopereerd bent. Maar er ligt nog een periode van herstel voor je, zeker na de tegenvaller van gisteren. Wij hopen en bidden dat de ingreep het gewenste resultaat heeft en je zicht weer goed terugkrijgt. Weet dat we met liefde om jullie heen staan en graag helpen. We wensen je samen met papa de nabijheid, kracht en hulp van hem toe.

Psalm 116, speciaal voor Paula Wagenaar uit Bodegraven, hoorde je de instrumentale klanken van Amazing Grace. Met Jan Mulder achter de vleugel, begeleid door het London Symphony Orchestra. Je hebt vast ook ideeën over welke klanken je graag terughoort hier op de radio. Laat even weten, welk lied zouden we voor jou kunnen draaien? En wil je misschien een lied doorgeven en daarmee je betrokkenheid laten zien? Misschien wil je met een lied je liefde uiten, je dankbaarheid tonen, je waardering uitspreken. Misschien een lied voor iemand die jou lief is, of een lied voor God, of een lied waar je zelf blij van wordt. Wat je zelf misschien wel nodig hebt, waar je kracht uit put. Laat het weten, welk lied kunnen we draaien? grootnieuwsradio.nl/wens. En je kunt aan het lied een persoonlijke boodschap toevoegen. Een wens die we dan namens jou uitspreken in de uitzending. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. Als we een plaat voor je kunnen draaien. Een wens voor jou kunnen bezorgen met dit programma. Ja, ik had het eerder dit uur over mijn eerste kloosterervaring. Nu even terug naar mijn eerste kampervaring. Ja, ik heb goede ervaringen met de kampen van mijn kerk, maar ook van andere organisaties. En ik heb gezien wat de impact kan zijn, hoe positief de impact kan zijn van deze kampen op vriendschappen, maar ook op je geloofsreis als jongere, als tiener, als kind. En dat brengt mij bij het volgende verzoek. Brengt mij bij de wegwijzerkampen. Misschien ken je het wel. Ben je zelf mee geweest? Of ben je zelf een leider? Dat kan ook. Heb je meegebouwd? Namens het bestuur, namens het MT, spreekt Arthur de Raad hier en hij zegt: op zaterdag 3 oktober is het groot feest, want op die dag gedenken en vieren we het 50-jarig jubileum van de Stichting Wegwijzerkampen. Al 50 jaar organiseert de Stichting kinder-, tiener- en jongerenkampen. En daarin is de missie het delen van het goede nieuws van redding in en door Jezus Christus. En zegt Arthur, alle reden om dankbaar terug te blikken en hoopvol vooruit te zien. De jubileumdag zaterdag vindt plaats in Veenendaal. En opgeven kan trouwens nog, mocht je daarbij willen zijn. Dus dan weet je dat. Nu tijd voor het danklied. Wij danken u. Christelijk koor Jichtel Jahu zingt het. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Stichting Wegwijzerkampen.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe.

Dat was het Blijde Klanken Koor van de Week. Het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. Samen met Young Ladies Choir Hadassah hier te horen. Ze zongen het lied Lift Up Your Heads. En klaar staat het interkerkelijk koor His Reflection. Onder leiding van Edith Post zingen zij voor je een toekomst vol van hoop. Het lied aangevraagd door Gert-Jan Donker vanuit Vuren voor Jannie van Tel uit Hardingsveld-Giessendam. Want, zegt Gert-Jan, Jannie, deze 28 september was jullie trouwdag. Die van jou en Bert. Nu voor de tweede keer alleen. Ik weet, zegt Gert-Jan, dat je Gods trouw en nabijheid ervaart. En het woord dat hij zelf gesproken heeft. Dat hij een vader is van wezen en een beschermer van weduwen. Jannie, sterkte in deze tijd. En de groeten uit Vuren.

Laat ons weten welk lied we voor jou kunnen draaien. Maak jouw wensen aan ons bekend op grootnieuwsradio.nl/wens.

Wees stil voor het aangezicht van God, zong zangeres Tanira Sturm. En goedenavond, Wil Terlaak uit Gouda. Zullen we samen het volgende lied zingen? Dankt, dank nu alle God. Dat lied is het voorstel van Annette en André, Lisbeth, Ruben, Lisanne, Simeon, Talita en Damaris. Ze vragen het voor u aan en leggen uit: 27 september was de verjaardag van onze lieve moeder en oma, 88 jaar geworden. Wat zijn we dankbaar dat we dit met pa en met opa en de kinderen en kleinkinderen mochten vieren. Onze dank is aan God die deze zegen geeft. En daarom vragen wij ook dit lied aan: dankt, dank nu alle God. En we wensen ma en ook pa God zegen toe. Hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst zingt het lied namens de kinderen en kleinkinderen voor moeder en oma Wil Terlaak uit Gouda.

aan het einde gekomen van dit uur wens. Dank ik je voor het luisteren en nodig ik je uit voor de uitzending van morgen. Geef vooral ook je verzoekplaat door, we draaien hem graag. Doorgeven kan via grootnieuwsradio.nl/wens. Dit is het slotlied voor dit uur. Het oratorium Jezus op aarde zingt jubilate Deo Woudenberg, Vader in de hemel. Nog een mooie avond.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij AH.nl of in de AH-app.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met

0: maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de vertraging 25 minuten. Staat er een vrachtwagen met pech, daardoor is de rechte rijstrook dicht.
10: En zometeen gaan we bidden op de Grootnieuwsradio Gebedsavond. Van harte welkom om mee te bidden. En de Gebedsavond die openen we zometeen met dit lied van de Opwekking Band.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
13: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
12: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
18: God
4: EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
18: De woensdagavond van de maand.
19: De Grootnieuwsradio Gebedsavond.
18: Omdat we geloven in de kracht van samen bidden.
19: Het christelijke radiostation.

0: roept ons samen voor woord en gebed als deel van uw kerk wereldwijd.
1: Grootnieuwsradio, gebedsavond.
0: Goedenavond. Ja, de een die loopt er de deur bijna plat. De ander heeft er misschien wat een moeizame relatie mee. De kerk. Ja, vanavond op deze laatste woensdag van de maand staat de gebedsavond. Ja, in het teken van de kerk van Jezus Christus. Ja, er is veel om voor te danken, maar ook zeker veel om voor te bidden. Nou, je bent van harte uitgenodigd om vanavond mee te doen en mee te bidden voor de kerk van Nederland. En laten we het gelijk breder trekken, de kerk wereldwijd. Nou, dat kun je heel concreet doen door een WhatsAppje te sturen met daarin de naam van jouw kerk. Nou, we willen graag straks bidden voor alle lokale kerken. Nou, ik denk dat we, als we alle kerken gaan noemen, dat we nog wel even bezig zijn. Maar we willen voor heel veel lokale kerken graag gaan bidden. En willen ook graag de naam van jouw kerk meenemen. Dus stuur even naam en plaats van jouw kerk door. En dat kan via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, ik zou mezelf even voorstellen. Ik ben Lucas. En vanavond ben ik gelukkig niet alleen, want we hebben weer een mooie club bidders hier in de studio van Grootnieuws Radio. En ik zeg goedenavond tegen Thijs, Wendy en Jolanda.
2: Goedenavond.
0: Zeggen ze in koor. Nou, fijn dat jullie er zijn om mee te bidden vanavond. Wendy, laat ik met jou beginnen. Hoe groot is jouw liefde voor de kerk?
2: Ja, die is best wel groot. Ja. En soms ook ingewikkeld.
0: Ja, tegelijkertijd.
2: Tegelijkertijd, ja. Ja, want ik zie hele mooie dingen in de kerk met de mensen. En tegelijkertijd zie ik ook hoe ingewikkeld het soms ook kan zijn om die eenheid. Breng ons samen, één in uw naam. Ja, oké. Okay. Maar dan gaan we met elkaar praten. En dan is het wel eens ingewikkeld om die eenheid echt te bewaren. Dus dat vind ik het ingewikkelde. Maar ik vind het prachtig om samen te komen, om God te aanbidden, om stil te zijn. Ja, ik geniet daarvan. Dus Mooi. Ik ben er heel dankbaar voor dat dat kan hier.
0: Ja, Jolanda, hoe zit het met jou? Heb je ook zo'n grote liefde en tegelijkertijd misschien ook wel een beetje ingewikkeldheid bij de kerk?
3: Vooral veel liefde voor de kerk, ja. Ja. Ik kom er graag.
0: Je komt er graag. Nou, goed om te horen. Ben je ook actief in de kerk? Doe je iets in de kerk?
3: Ik mag af en toe zingen als zangleider bij ons in de gemeente. En wel eens in andere gemeentes. Dus dat vind ik heel tof om te doen. Om zo de gemeente te ondersteunen.
0: Mooi. Mooi om dat talent, om die gaven in te zetten voor de kerk. Thijs, jouw liefde voor de kerk? Om gelijk maar even een rondje af te maken.
4: Ja, ook heel groot. En ook dat ik denk, wat is het mooi dat we aan elkaar zijn gegeven. Ook als oefenruimte om de liefde van de Heer uit te delen. Allereerst aan de medekerkgenoten, maar natuurlijk daarna de wereld in.
0: Ja, een oefenruimte, dat zeg je mooi. Wat bedoel je daarmee?
4: Nou ja, ik denk dat we gemaakt zijn om de liefde van God te beantwoorden. Als je het tot de kern brengt. En dat is best een uitdaging voor jezelf al. En ja, in de kerk heb je het is geen familie. Je hebt ze niet voor het uitkiezen, degene die je krijgt. Dus je kunt daar echt mee oefenen. Want je kunt ook met elkaar strukkelen. We kennen ook allemaal de moeite die we kunnen hebben. Dus ik vind dat oefenruimte die we van God krijgen om de liefde te betonen dichtbij. En dan hoop je dat het daarna ook beter lukt om het daarbuiten te doen.
0: Mooi. Nou, al genoeg om over na te denken deze gebedsavond. En laat ik daar ook bij aansluiten. Mijn liefde voor de kerk is ook groot. Maar ik vind het soms ook wel ingewikkeld hoor. Maar de liefde overheerst ook zeker. Laten we deze gebedsavond gaan aftrappen. En Jolanda, wil jij met ons gaan bidden?
3: Ja, dat wil ik. Trouwe God en Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Dat we met elkaar mogen gaan bidden voor de kerk, Heer. En we hebben het net al gehoord, Heer. We hebben liefde voor de kerk. En toch is het soms zo ingewikkeld. We brengen het bij u, Heer. Ik wil u bidden, Heer, of we de dingen van deze dag even achter ons mogen laten. Dat we ons op dit moment mogen focussen op u. Dat we deze avond tot de eer van u mogen doorbrengen. En Heilige Geest, wilt u ons vervullen. Zodat we helemaal op u gericht mogen zijn. Ik bid en dank ik u in Jezus' naam. Amen.

0: Irma die en haar gebed omkanten. En we willen graag ook nog even benoemen dat er vanavond ook nog volop ruimte is voor voorbedenpunten. Dus mocht jij nog een gebedspunt hebben waarvoor je graag wil laten bidden, nou deel hem via grootnieuwsradio.nl/gebed. En dat kan natuurlijk ook via de Grootnieuwsradio WhatsApp. We gaan zo bidden voor een aantal actuele gebedspunten, maar eerst lezen we een tekst uit de Bijbel.
1: En die tekst die komt uit Handelingen 10, vanaf vers 34, een stukje. Daarop nam Petrus het woord en zei: nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
0: Laten we samen bidden. Ja, Vader God, we komen vanavond bij u. En we bidden voor de mensen die vandaag op de vlucht zaten richting Tel Aviv en waar een aanslag gepleegd zou worden. En we danken dat deze aanslag is voorkomen. En we bidden vandaag ook voor het geweld in ons eigen land. Als we in de media heel veel berichten lezen over geweldsincidenten, onder andere een geweldsincident in Arnhem, mensen die aangevallen worden en levensbedreigend gewond raken. En we bidden dan dat geweld mag stoppen en dat een ieder veilig mag zijn. En op deze gebedsavond voor de kerk bidden we vanavond ook voor de synode van de christelijke gereformeerde kerken, die deze week geopend is. En dan bidden we voor een vruchtbare vergadering en dat er een weg gevonden mag worden in de scheuren, in de crisis die ontstaan is. En we bidden ook voor Israëlzondag, die komende zondag in veel kerken gehouden wordt. En het is een beladen dag, ook als we denken aan de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. En we bidden dan voor de voorgangers die zondag voorgaan en een invulling proberen te geven aan deze Israëlzondag. Dat op een goede manier mag gebeuren en dat het geen polarisatie bevordert. En als we vooruitkijken ook al naar komende zondag, dan danken we u ook voor alle dieren. Ja, met Dierendag komende zondag in het vooruitzicht. En we danken voor alle dieren, groot en klein, die u geschapen hebt. En we bidden dat we er goed mee mogen omgaan en goed voor mogen zorgen als er een huisdier aan onze zorg is toevertrouwd. En dat bidden we in Jezus' naam.

0: Deze gebedsavond staan we stil bij de kerk. We bidden en we danken ook voor de lokale kerken. Maar voordat we dat doen, lezen we een aantal versen uit Handelingen 2.
1: Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered.
0: Laten we samen bidden. Ja, Vader, zo komen we vanavond bij u als uw kerk in de wereld. Die ene ongedeelde kerk van de Heer Jezus. We zijn verspreid over de wereld, over de landen waar geluisterd wordt. En we danken u voor al die plekken die zo toegewijd zijn aan het gebed, aan uw woord. Het woord daaruit lezen en te proberen ernaar te leven. Heer, dank u wel voor al die plekken waar brood en wijn gedeeld wordt en waar we naar elkaar mogen omzien. Heer, we danken u voor al die kerken in onze landen die er mogen zijn. Dat het plekken mogen zijn waar u centraal staat. Waar we mogen groeien in onze band en onze liefde met u. En Heer, we danken u voor al het goede dat er gebeurt in de kerken. Al het werk dat de diaconie mag doen. Alle dingen die in de wijken worden gedaan. Het pastoraat. De verkondiging van uw goede nieuws. Heer, dank u wel dat we op al die plekken de sacramenten mogen worden bediend. En zo bidden we vanavond voor de lokale kerken waar we bij verbonden zijn. En waar gebed voor is aangevraagd. Heer, we willen uw zegen bidden voor de baptistengemeente De Verbinding in Veenendaal. We bidden u voor de Emmanuelkerk in Leerdam. Voor de christengemeente in Tolen. Voor de Victory Outreach Rijnmond in Pijnakker. En we bidden u voor de Open Poort in Hattem. We bidden voor de Westfriese Evangeliegemeente. Voor de baptistengemeente Ichtus in Waddinxveen. We bidden u voor de Evangeliegemeente in Castricum. De baptistengemeente op Doortocht in Ede. We bidden u voor de Kruispuntkerk. We bidden u voor Serenlo-locatie Groot Schuilenburg. We bidden u voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Hoorn. En ook voor de Nederlands Gereformeerde Kerk De Ontmoeting in Barneveld. We bidden uw zegen over de Evangelische Kerk van Tongeren. En ook voor de Hoop voor Kerk in Vlissingen. Heer, al deze namen noemen we. Het zijn allemaal plekken waar u gezocht wordt. En we bidden u, Heer, dat ze tot zegen mogen zijn. Voor de mensen die ze bezoeken. Maar ook voor de mensen die in de omgeving daarvan verkeren. Dat het plekken mogen zijn waar u gevonden wordt. En Heer, dat het ook plekken mogen zijn waar mensen die nu nog niks met u hebben, u mogen leren kennen. Dat het visitekaartjes van uw liefde mogen zijn. En we bidden u voor de luisteraars die gebed hebben aangevraagd voor hun kerk, die daar onderdeel van zijn. Heer, help ze om ook zelf hun plek in die gemeentes in te nemen. Om daarin te mogen groeien en ontwikkelen in de gaven en talenten die u gegeven heeft. En Vader, we bidden speciaal voor de kerken waar moeite is. Waar onderling misschien wel strijd wordt ervaren. We bidden u ook voor de plekken waar we lezen dat de kerkdeuren moeten sluiten. Of waar spanning en verdeeldheid heersen. We willen u bidden, Heer, dat uw geest juist op die plekken actief is. Dat we ons tot u mogen richten en dan mogen zien dat er meer is dat ons verbindt dan wat ons verdeelt. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus.

0: Jezus, koning van de kerk. Ja, en hoe mooi sluit dit lied aan als we gaan bidden om vergeving voor alles wat fout gaat in de kerk. En voordat we gaan bidden, gaan we deze tekst lezen uit 2 Kronieken 7, vers 14. En daar staat: en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal ik luisteren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
1: En laten we ons hoofd buigen en laten we bidden. Dat doen we vanavond voor de kerk. Heer, waar zoveel fout kan gaan. We bidden om vergeving voor wat er misging. En we beleiden ook ons eigen aandeel erin. We bidden om herstel waar breuken zijn ontstaan. Heer, we willen bidden om vergeving voor kerken waar ruzie heerst, bitterheid, wrok, boosheid, waar het niet lijkt te lukken dat mensen elkaar vinden, waar standpunten belangrijker zijn dan de relaties onderling. Heer, vergeef ons. Heer, ontferm u. En we bidden ook om vergeving voor de verdeeldheid, voor scheuren in kerken en kerkverbanden, waar kerkmuren hoog opgetrokken zijn, waar onderlinge strijd is en waar gedacht wordt: wij hebben het bij het juiste eind. Heere God, dat we elkaar mogen vinden en dat we elkaar mogen aanmoedigen om U, Heer Jezus, na te volgen. Help ons daarbij. Heer, we brengen ook voor uw troon vanavond het ongekende leed dat is gedaan door middel van seksueel misbruik. Heer God, we willen bidden voor de slachtoffers hiervan, waar vaak een breuk met de kerk is ontstaan. We bidden u om vergeving. En we vragen u, Heer, wil herstellen. En dat de kerk een veilige plek mag zijn voor iedereen. Voor mannen, vrouwen, minderjarigen. Voor iedereen, Heer. We bidden ook om vergeving waar de kerk te snel een oordeel had. Te snel een antwoord. Zo van, ja, zo is het in deze leer. En we bidden dat de kerk niemand meer zal laten vallen. En dat we samen mogen zoeken naar wat u zegt en wat uw weg is. Heer, laat het zo zijn dat we samen één zijn. Verenig uw kerk, Heer. In Jezus' naam. Amen.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Er is vanavond ook ruimte voor voorbeden. En als jij behoefte hebt aan voorbeden of misschien iemand in je omgeving kent die dat kan gebruiken, dan wil ik je van harte uitnodigen om jouw voorbeden in te sturen. Kan heel eenvoudig via de WhatsApp. Mag ook een mailtje sturen via grootnieuwsradio.nl/gebed. Eerst gaan we bidden voor de werkers en de vrijwilligers in de kerk. Ik lees een paar versen uit Romeinen 12. Daar gaat het over als de kerk als één lichaam. Zoals ons ene lichaam veel delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiding naar de genade die ons geschonken is. En wie de gave heeft te profiteren, moet in overeenstemming met geloof die gave gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. En wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat met volle inzet doen. En wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn.
1: Laten we bidden. Heer, we willen u danken voor zoveel gepassioneerde en harde werkers, vaak vrijwilligers.

diens doorgang kan vinden. Dank dat zoveel mensen op die manier mogen werken in uw koninkrijk. Ook brengen wij vanavond dominees, priesters, voorgangers en sprekers voor uw troon. Zij die de taak hebben om uw woord te verkondigen en uit te leggen. Om sacramenten te bedienen. Een rol hebben in het pastoraat. Wees hen nabij. Dat het werk wat zij doen tot zegen mag zijn. We danken en bidden u, Heer, voor de jeugdwerkers in kerken. Wilt u ze vervullen met uw Heilige Geest, Heer, zodat ze tot zegen mogen zijn voor onze jeugd. We bidden voor iedereen die een rol heeft in pastoraat en diaconaat. Dat er altijd een luisterend oor mag zijn. Maar ook dat er praktische hulp geboden kan worden, dichtbij en ver weg. We bidden u voor vrijwilligers die hun taken oppakken in de kerk. Dat ze dat met vreugde en toewijding mogen doen. Met liefde voor uw kerk en voor u. Ook bidden we u voor kerkgemeenschappen waar een tekort is aan vrijwilligers. De gemeentes zonder dominee, priester of voorganger. Wees hen nabij. Dat de vrijwilligers gevonden mogen worden. En een herder en leraar die de kerk mag voorgaan in het volgen van u, Heer Jezus. We bidden voor hen die zoeken naar een plek om u te dienen in uw koninkrijk. Raak ze aan met uw Heilige Geest en wijs ons uw weg. Dat bidden en danken we u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus.

0: Elke gebedsavond ruimen we tijd in om ook de voorbeden te doen van de gebedspunten die zijn ingestuurd via grootnieuwsradio.nl/gebed. Of mensen die een gebed hebben ingestuurd door een WhatsApp te sturen. En ook jouw gebeden zijn nog van harte welkom. Laten we samen bidden. Vader, zo komen we allereerst met Piet bij u, die 10 maanden geleden zijn vrouw heeft verloren. Heer, het gemis wordt zo gevoeld en nu is hij zelf ook ziek. We bidden u, Heer, om Piet nabij te zijn. Samen met Kirsten doen we dat. Wilt u hem dragen door deze periode heen, geven wat hij nodig heeft. En we willen u bidden, Heer, voor gezondheid voor Piet. En we willen ook voor Kirsten zelf bidden, die ook zoveel lichamelijke klachten heeft waar ze elke dag mee te maken heeft. De pijn die maar terug blijft komen en ook het mentale verlies van haar moeder. Wilt u bij haar zijn, haar dragen door deze periode. En we bidden u in de naam van de Heer Jezus dat u de pijn bij Kirsten weg wilt nemen. In Jezus' naam.
1: Heer, we komen met Leonda bij u. Iemand die weer opnieuw bezig is met chemokuren. Heer, u weet hoe zwaar het is, zowel fysiek als mentaal. En samen met haar willen we u bidden, Heer, kracht om dit vol te houden. Dat het mag aanslaan. Heer, we bidden om genezing. Voor hoop, voor moed. Voor mensen om haar heen. Wilt u zich over haar ontfermen, Heer? Heer, we willen bidden voor de vader van Margreet. Een man dementerend en het wordt steeds slechter. Hij hoort slecht. En het is zo ingewikkeld voor haar en voor haar moeder. Heer, in de dagelijkse omgang wordt hij gemist. Wilt u een liefde geven en geduld en vriendelijkheid, de vrucht van uw geest om dit te kunnen dragen. Wees ook met hem en met hun, in Jezus' naam.
2: En Vader God, we brengen vanavond ook Marco bij u. Zijn gezondheid is wankel en hij komt moeilijk zijn dagelijks ritme door. Hij heeft te maken met angst, paniekstoornissen, COPD en nog heel veel andere lichamelijke kwalen. Vader God, wees hem nabij. En ook in de onzekerheid of hij zijn huis mag behouden. En ook is hij nog verwikkeld in een rechtszaak. Vader, wees Marco nabij en dat bidden we in Jezus' naam. En zo bidden we ook voor Suzanne, bij wie ook veel aan de hand is op dit moment. Ze heeft al te maken 6,5 jaar met long-covid. En nog veel andere ziektes. En nu heeft ze ook nog het West-Nijl-virus opgelopen. Het herstel is lastig en de rek is eruit, laat ze weten. Vader God, we hopen op u. En we bidden u om lichamelijk herstel. En wilt u ook bij Suzanne zijn, dicht bij haar zijn. In Jezus' naam.
3: Wil u bidden met Danielle, Heer. Bidden voor haar broer. Hij gelooft niet, Heer. En het gaat niet goed met hem. En ze maakt zich zorgen. Hij is depressief en heeft een burn-out. We willen bidden, Heer. Wilt u hem aanraken, Heer? Hij gelooft niet in u. Maar wilt u hem aanraken, zodat hij u leert kennen? Wilt u hem beschermen? En zo weer terug bij u brengen. Of misschien wel voor het eerst. Bid u ook met een luisteraar waar het niet zo goed gaat op het werk. Er komt een reorganisatie aan. En er zal personeel uit moeten, Heer. Er zijn grote zorgen over bij deze luisteraar. Wilt u daarbij zijn? Ook als er wat moeizaam, een conflict op het werk is. Wilt u daarbij zijn? En wilt u bij zijn om het conflict ook op te lossen met de collega's? In Jezus' naam.
0: Trouwe Vader, we komen met uw zoon Bert bij u, die zoveel spanning en onrust ervaart in zijn leven. Heer, hij heeft al zo vaak gevraagd om die angst weg te nemen. We willen het bij u neerleggen en willen u bidden, Heer, voor een doorbraak in het leven van Bert. Geeft u hem die rust waar hij zo naar verlangt. Innerlijke rust. Maak hem ook lichamelijk rustig. En Vader, met een andere luisteraar bidden we voor een doorbraak in een zaak die echt aan het hart gaat. Kleindochtertjes waarvan er niet duidelijk is of het veilig is als ze bij hun vader alleen zijn. Heer, wat een aangrijpende de zaak wordt hier even uiteengezet. We bidden u om daar aanwezig te zijn, om die veiligheid te geven. Om uw engelen te gebieden voor deze kleine meisjes. Om ze te beschermen in wat ze nodig hebben. En ook dat bidden we in Jezus' naam.
1: En met de luisteraar bidden we voor een kleinzoon die door zijn rug is gegaan. Vader, we bidden om goed herstel en om genezing. en tegelijkertijd ook om zijn toekomst. Heer God, deze luisteraar weet dat u hem kent. En we bidden dat hij de hulp krijgt die nodig is. In zijn fysieke herstel en wellicht ook nog in meer. U kent hem. Heer, zo willen we ook bidden voor Danielle en haar 3 kinderen. Die op dit moment door een moeilijke periode gaan. Heer, ze bidt en vraagt om kracht en bescherming, rust en wijsheid voor dat gezin. Heer, en ik bid haar toe dat de Heer ook haar herder zal zijn. En al gaat haar weg door een donker dal, dat ze geen vrees heeft. Dat u bij haar bent, dat u haar stok en uw staf bent. En dat zij moed krijgt van u. In Jezus' naam.
2: Vader God, we bidden voor een luisteraar van 67 jaar. En haar relatie staat op springen. Nou, vorig jaar is zij opnieuw herenigd met haar ex-man. En ze wil zo ontzettend graag dat het goed komt in die relatie. Nou, vader, dan bid ik, wees hen nabij. Heer, we bidden ook voor deze luisteraar die te maken heeft met depressies, met leegte, met eenzaamheid. Met een gevoel van minderwaardigheid. Moeite om te verbinden. Wilt u haar nabij zijn? En met een andere luisteraar bidden we of het geheugen goed mag blijven werken. En ook voor rust in alle dingen die ik spannend vind. Dat bidden we in Jezus' naam.
3: Ja, vader, zo bidden we met een luisteraar voor genezing en vrede voor de moeder van het gezin. Dat ze de hemel mag ontdekken, Heer. Wilt u haar uw rust geven? Ook bidden we met een luisteraar voor een vriendin. Wilt u haar aanraken en beschermen? En voor de luisteraar zelf. Dat de luisteraar mag leren bidden. Dat ze hij of zij met u mag leren praten. Dat bid ik u in Jezus' naam.

0: Mooi om op deze gebedsavond bij Gronings Radio de hoogste eer, de aanbidding en glorie te geven voor de grote naam van Jezus. Je hoort het lied Be Unto Your Name. Ja, we gaan zo bidden voor de missionaire taak van de kerk. Maar eerst lezen we de zendingsopdracht uit Mattheüs 28.
1: Waarin Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld.
0: Laten we bidden. Vader God, we bidden vanavond voor de missie van de kerk. Om erop uit te gaan en de blijde boodschap, het evangelie van u, Heer Jezus Christus, verder te verspreiden. En we bidden dat de boodschap verder mag reiken dan de muren van de kerk. En we bidden dan dat de blik van de kerk meer naar buiten mag zijn. Dat de wereld het mag horen van uw goede nieuws van redding door Jezus. En juist in een samenleving waar het christelijk geloof steeds minder en minder een plek heeft, bidden we dat het geluid gehoord mag worden. En als we het evangelie delen met onze naasten, met onze buren, onze vrienden, onze familie en wie er maar op onze pad komt, dan bidden we om vrijmoedigheid. We bidden ook om wijsheid. We bidden om woorden om te spreken. We weten misschien helemaal niet wat we moeten delen of hoe we het moeten delen. En we bidden boven alles om de leiding van uw Heilige Geest. We bidden voor missionaire initiatieven en organisaties in ons land. Ik heb er een paar opgezocht. We denken aan Stichting Agape, Stichting Gave, Alpha Nederland. En daarmee ook alle Alpha-cursussen die op zoveel plekken worden gegeven in ons land. We bidden voor een initiatief als de Missionaire Parochie, maar ook voor Missie Nederland. Dat hun werk tot zegen mag zijn en dat het kerken en christenen mag helpen om het evangelie te delen. En als we bidden vanavond voor missionaire activiteiten, dan bidden we ook voor de zending en de wereldwijde kerk, voor onze broeders en zusters in het buitenland. En in het bijzonder bidden we dan ook voor de vervolgde kerk. De christenen die vervolgd worden of gevangen gezet om hun geloof. Onlangs mochten we in actie komen voor christenen in China. En die verhalen die we horen, die raken ons. Vader, wees hen nabij. Dat ze mogen volharden in hun geloof. En we bidden dat opnieuw werkelijkheid mag worden wat we eerder deze gebedsavond al lazen in Handelingen 2. Over het leven van de eerste gemeente. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit en steeds meer mensen werden gered. En dat is ons gebed in Jezus' naam.

0: Gerda die zegt, ja, dit lied dat nu klinkt, maar hoe dan? Laten we samen ook bidden dat het waar gemaakt kan worden. En zo gaan we bidden voor de eenheid in de kerk. De eenheid die we zo verlangen. En daarin bidden we ook in het voetspoor van de Heer Jezus.
1: En we gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 17. Waar Jezus bidt in het hoge priesterlijk gebed. Laat hen alle één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij hebt gegeven. Opdat ze één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn. En zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. Dat u hen lief had zoals u mij lief had.
0: Ja, hier zo komen we bij u met het verlangen wat Gerda zo mooi onder woorden brengt. Als we dat prachtige lied horen en we ook het verlangen bij u willen neerleggen dat we als kerken zo bekend mogen staan. Met open armen klaarstaan om mensen te ontvangen die het zo nodig hebben. Die uw liefde zo nodig hebben en die soms ook geen andere plek hebben om heen te gaan. Help ons Heer om zo bekend te mogen staan. En zo bidden we ook voor de eenheid in de kerk. U, Heer Jezus, bent degene die ons één maakt. Want we zijn allemaal verbonden met u. U als het hoofd en wij als uw lichaamsdelen. En Heer, we hebben al beleden dat er zo vaak verdeeldheid is. En dat we zelf de kerkmuren torenhoog kunnen maken. We bidden u, Heer, dat ze ook weer mogen zakken. Helpt u ons om de keuzes te maken die daarbij horen. Helpt u ons om dat in ons hart ook zo te ervaren. En maak ons hart dan ook zachter daarvoor. Heer, we bidden u dat we elkaar als christenen mogen aanvaarden. Dat we mogen aanvaarden dat we verschillend zijn. Verschillend door u gemaakt. En daarom ook wel met verschillende achtergronden. Verschillende verlangens. Maar dat we allemaal elkaar mogen aanvullen. Omdat we samen de grootheid van u mogen belijden. En Heer, zo bidden we u voor de gesprekken die in kerken gevoerd worden rondom de lastige thema's die we allemaal kennen. We bidden u, Heer, voor de kerken die van elkaar gescheiden gehouden worden. Door die thema's die er soms ook dwars doorheen lopen. We bidden u, Heer, om wijsheid. Wijsheid van uw Heilige Geest. Als we als mensen er vaak niet zelf uit kunnen komen. Help ons ontdekken wat goed is. En hoe we die eenheid dan ook praktisch vorm kunnen geven. Zo bidden we ook voor de contacten die er zijn tussen kerken, kerkverbanden. Dat vruchtbare contacten mogen zijn waar we van elkaar mogen leren. En elkaar niet met argumenten zullen bestrijden. We willen u bidden, Heer, voor de gezamenlijke vieringen die worden gehouden. De kerkdiensten die we met elkaar vorm kunnen geven. Heer, we bidden u voor de plekken waar de kanselruil is. En op andere manieren samenwerking wordt gezocht. Geeft u uw zegen daarbij. Geeft u wijsheid in wat daar nodig is. Zo bidden we dit alles in Jezus' naam.

0: Thank you, Jesus, for the blood. Hoor je op de gebedsavond van Grootnieuws Radio. Fijn dat je erbij bent en meebid waar je nu ook bent, thuis of onderweg. Ja, je kan ook voorbedenpunten indienen. Dat kan op elk moment van de dag via grootnieuwsradio.nl/gebed. En op de gebedsavond nemen die gebedspunten mee. Laten we samen bidden.
1: En heer, zo komen we met Sophie bij u die aangeeft zo dringend gebed nodig te hebben. Heer, er wordt zoveel duisternis door haar ervaren. Daarom bidden we u, heer, voor uw hemelse bescherming. Bescherming in de contacten die ze heeft met mensen die met occulte praktijken bezig zijn. Wilt u Sophie omgeven met uw geest. Haar ook laten ervaren dat ze beschermd is door het bloed van de Heer Jezus. En dat bidden we over haar uit. Vader, samen met Tino bidden we voor zijn vriend Bert, die zo gekweld wordt door de angsten die hem aanvallen. We bidden u, heer, dat deze vriend van Tino, die Bert, dat hij rust mag vinden, ook in de wetenschap dat Jezus overwinnaar is van al het kwaad. Dat het niet alleen iets mag zijn wat hij in zijn hoofd weet, maar ook in zijn hart en in zijn ziel mag ervaren.
2: Heer, we bidden voor deze luisteraar die schrijft 3 dochters met een bepaalde leeftijd die alle 3 graag zwanger willen worden, maar het lukt maar niet. Heer, er is een verlangen bij deze luisteraar dat daar een doorbraak in komt. Heer, en u kent deze vrouwen, alle 4. U bent daarbij. U kent van hoop en vrees. U kent van verdriet. Heer God, ik wil u bidden, geef vruchtbaarheid. Dat uw koninkrijk zichtbaar wordt in dit gezin. Heer God, ik wil u bidden dat ook deze vrouwen zullen weten dat ze geliefde kinderen van u zijn. En dat ze sowieso vruchtbaar zijn in uw koninkrijk. Heer, ik bid om een wonder in deze familie. En tegelijkertijd willen we bidden voor Dieneke, die een eetstoornis heeft en daarop aangeeft dat ze daar heel diep in zit. Ze weet, er zijn zoveel mensen die zich zorgen maken om haar. En ze weet in haar hoofd dat het anders moet. Maar het trekt zo hard. Vader, ik wil u bidden dat deze banden verbroken mogen worden. Dat er gezondheid komt. Dat haar hoofd weet, hey, er is nieuw leven voor jou. Ze geeft aan, het lukt me niet, Heer, maar ik bid dat met uw kracht de stappen genomen zullen worden. Dat ze hulp ook krijgt en dat ze zich mag overgeven aan u. En opnieuw zal leren leven, in Jezus' naam.
0: Vader God, we bidden vanavond ook voor Irma. We bidden voor genezing voor haar. Al jarenlang heeft ze pijn en de dokters kunnen maar geen oorzaak vinden. Ja, dan bidden we, Vader God, dat er een oorzaak gevonden mag worden van waar die pijn vandaan komt. En we bidden voor uw nabijheid en genezing voor Irma. En we bidden vanavond ook voor Gladys. Ze bidt om een goede nachtrust voor vannacht. En voor alle nachten die nog gaan komen. Vader, het kan zo pittig zijn soms als je de slaap niet kan vatten. Als je wakker ligt 's nachts. Veel mensen hebben ermee te maken. Vader, we bidden voor een goede nachtrust. Wees bij ons als wij rusten, in Jezus' naam.
3: Ja, Heer, zo bidden we voor een dochter die volgende week wordt geopereerd aan de galblaas. En ze heeft in het voorjaar ook al een buikoperatie gehad, Heer. Wilt u haar nabij zijn? En wilt u de doktoren zegenen, Heer, zodat de operatie goed mag gaan? Ook bidden we u met een vrouw van 67 die weduwe is, voor de nieuwe medicijnen die ze tot zich gaat nemen vanaf morgen. Wilt u dat de bijwerkingen meevallen? En dank u wel, Heer, dat ze weet dat u erbij bent. En dat ze ook weet dat de bijwerkingen niet waarheid hoeven te zijn. Wilt u haar vertrouwen geven? Wilt u de medicijnen zegenen, zodat de reuma gaat stoppen? In Jezus' naam.
1: Via Roze hebben we gebedspunt binnengekregen voor het gezin van Johan en Happiness. En Heer, we bidden u om ze te omgeven met uw liefde en uw bescherming. We bidden u voor hun kinderen dat ze gedragen mogen zijn. Wilt u de omgeving ook wijsheid geven om dit gezin terzijde te mogen staan? Wilt u verandering geven in de situatie waar zo naar verlangd wordt? En vader, met Elske bidden we voor de suikerziekte waar ze mee te dealen heeft. Het is een worsteling die overdag en 's nachts doorgaat. En het lukt maar niet om die suikerspiegel onder controle te krijgen. Wilt u Elske geven dat die onder controle mag komen? Dat er genezing mag zijn? En wilt u haar ook rust geven, overdag en 's nachts, in de naam van de Heer Jezus?
2: En met Edlin willen we graag bidden voor zoveel pijn in gewrichten, in kaak, knieën, heup en rug. Heer God, wilt u haar herstellen? Wilt u maken dat artsen de juiste diagnose stellen? Dat er goede medicatie is? En Heer God, wilt u haar of hem dicht aan uw vader uittrekken? Heer, we bidden voor herstel voor haar. En we willen ook bidden voor de kerken in Haarlem, Amstelveen en omgevingen. Dat er oplossingen gevonden mogen worden als het de kerken krimpen. Heer, ik bid dat waar we vanavond zo voor gebeden hebben, dat het ook werkelijkheid mag worden in deze plaats. In Jezus' naam.
0: Vader God, we bidden samen met Marga voor goede vrienden, voor Jelle en Leni. Er zijn veel zorgen over de gezondheid van Jelle. En we willen daarom bidden, Vader God. Wilt u heel dichtbij hen zijn en hen vasthouden? En dat u, God, hun vrede en rust mag geven. En we bidden ook voor een man die verlangt naar een relatie. En we bidden mee dat hij een lieve vrouw mag vinden die u ook volgt, Heer Jezus. En we bidden om rust voor hem, maar ook een doorbraak. In Jezus' naam. Oh.

0: Ja, dat heerlijke ademproject. En wij zijn uw kerk, vol van uw vuur. En we delen uw liefde kwetsbaar en puur. Nou, daarmee sluiten we de gebedsavond van deze woensdagavond af. Ja, Thijs, Wendy, Jolanda, fijn dat jullie er waren. Dat jullie hebben meegebeden. En ook dank aan jou thuis dat je hebt meegebeden. Thijs, jij hebt het altijd scherp. De volgende gebedsavond, wanneer is die?
1: Volgende gebedsavond is woensdag 28 oktober. Natuurlijk gewoon weer van 8 tot 10. Dus je kan je in de agenda zetten. En vanuit uitgenodigd om dan ook weer mee te bidden. Altijd goed om even te melden, de gebedspunten die zijn ingestuurd worden ook weer gedeeld met onze ontvangers van onze gebedsbrief. Dus als je nu denkt, hé, maar ik heb net nog een last minute gebedspunt gestuurd, dan wordt daar ook voor gebeden. En die kun je zelf ook ontvangen via grootnieuwsradio.nl/gebed.
0: Ja, blijft bijzonder dat we gewoon hier op Nationale Radio gewoon 2 uur de tijd kunnen nemen om te bidden. Nou, heel mooi is dat. Dus 28 oktober, zet het in je agenda. En als we gewoon bij de dag even blijven leven, zometeen na de klok van 10 uur, Daan Otthoff en een nieuwe uitzending van Levenswoorden. Ik wens je een hele prettige

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken... missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Extra schrijven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en de beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsema noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zometeen
8: levenswoorden.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
12: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
13: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
12: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
18: Met Daan Olthoff.
19: Een hele goede avond. Als je wel eens naar de Open Doorsdag bent geweest, dan kan het zomaar zijn dat je haar wel eens hebt zien zingen. Eline Zegers. Zometeen horen we haar overdenking nadat we gelezen hebben uit Matteüs 22. Daar in vers 37 vinden we de dagtekst van vandaag. Een bekende tekst. Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

0: Chris Tomlin, je hoorde Our God is Greater. Vandaag gaan we luisteren naar een overdenking van Eline Zegers. Zij is relatiemanager voor de jongerentak bij Open Doors. Maar daarnaast kun je haar ook kennen van het zingen. Ze zingt regelmatig voor Open Doors, bijvoorbeeld op de Open Doorsdag. Maar ook ging ze met Open Doors op reis over de hele wereld om daar samen muziek te maken met christenen uit de vervolgde kerk. Tijdens zo'n reis maakte ze iets heel bijzonders mee.
1: De stroom valt uit. Precies op het moment dat we willen beginnen met de laatste filmopnames in een kerk in het midden van Nigeria. De camera's staan klaar, de muzikanten zijn er klaar voor en de klok tikt door. We moeten voor 5 uur klaar zijn vanwege de avondklok. Maar zonder stroom gebeurt er niets. De afgelopen dagen namen we samen met Nigeriaanse en Nederlandse muzikanten liederen op voor Open Doors. Liederen die gaan over het volgen van Jezus en volhouden onder druk. We hebben samen gerepeteerd en 3 liederen opgenomen. Liederen die Open Doors wil gebruiken om aandacht te vragen voor de situatie van vervolgde christenen in Nigeria. Het zijn bijzondere opnames omdat Nigeriaanse en Nederlandse muzikanten samen muziek maken. Verschillende talen, verschillende culturen, verschillende manieren van musiceren, maar 1 en dezelfde God. Alleen vandaag werkt het even niet mee. Er zit niets anders op dan wachten. Vanuit een nabijgelegen dorp wordt een generator geregeld. En tot die tijd staan alle opnames stil. Ik ga zitten op een rij stoelen in de kerk en naast mij neemt Joy plaats. Ze is 24 jaar oud en wat stiller dan de anderen. De afgelopen dagen had ik haar vooral horen zingen. Maar nu er tijd is om te praten, raken we in gesprek over haar leven. Wanneer ze over haar familie vertelt, verandert haar gezicht. Ze mist haar ouders. Sinds haar huwelijk woont ze samen met haar man in een andere regio van Nigeria. Haar familie woont in het noorden. Een bezoek brengen lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De veiligheidssituatie in Nigeria maakt reizen voor veel christenen riskant. Op verschillende plekken liggen geweld en ontvoeringen voortdurend op de loer. Voor veel gezinnen is ontvoering een dagelijkse angst. Los geld bedragen kunnen families financieel ruïneren. Alleen al de gedachte aan een lange reis kan reden zijn om thuis te blijven. En daardoor heeft Joy haar familie al lange tijd niet meer gezien. Ik vraag hoe het voor haar is om zo ver van haar familie vandaan te wonen. Ze glimlacht even voordat ze antwoord geeft. Ik mis hen iedere dag, zegt ze. Maar ik weet dat God ons hier heeft geplaatst. Ze vertelt dat ze niet altijd begrijpt waarom God haar en haar man juist naar deze plek heeft geleid. We zien niet het hele plan, zegt ze. Maar we geloven dat dit is waar we moeten zijn. Dat confronteert me. Want als ik eerlijk ben, wil ik meestal eerst weten waarom God iets doet voordat ik hem vertrouw. Ik wil graag overzicht, zekerheid, een plan dat ik kan begrijpen. Joy legt dat menselijke verlangen naar controle naast zich neer. Ze heeft niet alle antwoorden. Ze weet niet wat de toekomst brengt. Ze weet niet wanneer ze haar familie weer zal zien. En toch blijft ze. Na een tijdje stel ik haar een vraag die al langer door mijn hoofd speelt. Hoe ga jij om met die voortdurende dreiging van geweld? Ze hoeft niet lang na te denken voor een antwoord. Jezus. Meer zegt ze eerst niet. En dan vervolgt ze. Jezus is degene aan wie ik mij vasthoud. Zonder hem zou ik verloren zijn. Elke dag richt ik mijn ogen opnieuw op hem. Hij is onze enige houvast. Er is geen andere optie. Jezus alleen. Ik word er stil van. Misschien omdat haar antwoord zo radicaal en toch eenvoudig is. Of misschien omdat ik besef dat zij spreekt vanuit omstandigheden die ik nauwelijks kan bevatten. We zoeken vaak naar oplossingen, naar controle, naar manieren om risico's te beperken. En dat is ook menselijk. Maar Joy spreekt over iets diepers. Over een persoon. Niet over een methode. Niet over een strategie. Over Jezus. Ik kijk de kerkzaal rond. De lampen zijn uit. Alles ligt stil omdat de stroom is weggevallen. Maar naast mij zit een jonge vrouw die leeft met onzekerheden die veel groter zijn dan een stroomstoring. En juist zij weet waar haar zekerheid ligt. Even later arriveert de generator. De apparatuur komt weer tot leven, de lampen gaan aan, mensen haasten zich om verder te gaan met de opnames. Maar wat mij die dag het meest is bijgebleven, heeft niets te maken met de muziek of de filmopnames. Het zijn de woorden van Joy. En ze blijven maar echoen in mijn hoofd. Het is Jezus. Er is geen andere optie. De stroom viel uit. En Jezus was erbij. Er is geen andere optie. Het is Jezus.

0: De Opwekking Band, René Krijgsman. Je hoorde een prachtig lied, Ik zal er zijn. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Eline Zegers van Open Doors, waarin we kennis maakten met Joy.
1: De zekerheid waarmee Joy vasthoudt aan Jezus, ondanks al het lijden en het geweld om haar heen, confronteert mij. Het doet mij denken aan de woorden van Paulus in Filippenzen 3, vers 7 tot 11. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Paulus spreekt hier met volle zekerheid. Hij heeft één doel voor ogen en dat is Christus. Het is verleidelijk om Paulus te zien als een superchristen. Iemand die moeiteloos zijn ogen op Jezus gericht houdt. En misschien doen we hetzelfde met vervolgde broers en zussen. Het vooral heel knap vinden hoe ze hun ogen blijven richten op Jezus. Onder de indruk zijn van hun moed en doorzettingsvermogen. Hopen dat we op een dag een geloof hebben zoals zij. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb heel veel respect voor Joy en al die broers en zussen in Nigeria die geloven onder druk. Maar het is Christus die haar de kracht geeft om te blijven geloven. Paulus ging haar en vele anderen voor in deze doelgerichtheid op Christus. Het is niet zijn verleden, niet zijn prestaties, niet zijn eigen rechtvaardigheid. Paulus wijst steeds weer naar Christus, naar het geloof in hem. Het kennen van Christus, het ervaren van de kracht van zijn opstanding, het lijden met hem, het is allemaal winst. En de rest kunnen we beschouwen als verlies. Wat zijn we als kerk in Nederland rijk? En dan heb ik het niet over geld. We zijn rijk in mogelijkheden. We zijn rijk in kansen. We zijn rijk in middelen. We zijn rijk in tijd en toch hebben we te weinig. We zijn rijk. We zijn te rijk. En die rijkdom is als het onkruid wat ons zicht vertroebelt. Wat vinden we het lastig om Christus te blijven zien door alle drukte heen? Wat vinden we het moeilijk om onze vreugde in hem te vinden bij het geringste dagelijkse probleem? Ik wil het ook zeggen. Er is geen andere optie. Maar ik moet ook eerlijk zijn. Ik maak mezelf afhankelijk van heel veel opties. Het is Jezus en mijn familie, vrienden, geld, huis, werk, kerk, sport. Vul zelf maar aan. Is er echt geen andere optie voor ons dan Jezus? Vaak niet. En daarom heb ik Joy nodig. Ik heb haar woorden nodig om mij eraan te herinneren. Als het er echt op aankomt in dit leven, wil ik zeggen dat Jezus ook mijn enige houvast is. Ik heb de woorden van Paulus nodig. Alles als verlies beschouwen omdat ik Christus ken. We hebben het nodig. Want de wereld vertroebelt ons denken en laat ons geloven in een realiteit dat de rijkdom hier op aarde te vinden is. En dat echte rijkdom te vinden is in carrière, geld, relaties of status. Maar als het er echt op aankomt, waar leun jij dan op? Waar zoek jij uiteindelijk je zekerheid? Waar ligt jouw grootste schat? Heere Jezus, leer ons vandaag opnieuw dat U de enige optie bent. U kennen is het meest kostbare wat er is. Leer ons de rest als verlies te beschouwen. Breng ons terug, Heer Jezus. Kom spoedig terug.

Elevation Worship, Chandler Moore en Chris Brown. Je hoorde Alleluia. Daarvoor hoorde je het prachtige lied van Natalie Grant. Je hoorde You Are My All in All. Zometeen, Martijn Buwalda. De rest mag je hebben. Ook voor King & Country komt eraan met Unsung Hero. Naar André van Zijl.

0: dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Filemon, hoofdstuk 1 uit de Basisbijbel. Dit is een brief van Paulus aan zijn vriend Filemon. Filemons slaaf, Onesimus, heeft een poos Paulus gediend. Het kan zijn dat hij door zijn meester Filemon aan Paulus uitgeleend was. In de tijd dat Onesimus Paulus diende, is hij in Jezus gaan geloven. Inleiding. Dit is een brief van Paulus en broeder Timotheus. Ik zit op dit moment gevangen voor mijn geloof in Jezus. We schrijven deze brief aan onze goede vriend en medewerker Filemon. Ook aan onze lieve zuster Appia en onze medestrijder Archippus. En aan de gemeente die bij jullie thuis samenkomt. Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van de Heer Jezus Christus. Altijd als ik voor je bid, Filemon, dank ik God voor je. Want ik heb gehoord hoeveel je van de Heer Jezus en alle andere gelovigen houdt en hoe trouw je aan hem bent. Dan bid ik dat je door je geloof steeds beter zal begrijpen welke goede dingen we allemaal in Jezus Christus hebben gekregen. Jouw liefde heeft me erg bemoedigd en blij gemaakt, want je hebt veel gelovigen bemoedigd en opgebouwd in hun geloof, broeder. Paulus vraagt aan Filemon. In Christus ben ik jouw broeder. Daarom zou ik het volste recht hebben om je te bevelen je plicht te doen. Maar omdat ik zoveel van je houd, beveel ik niets, maar vraag ik het liever. Het zit namelijk zo dat ik, Paulus, een oude man ben geworden. Bovendien zit ik op dit moment gevangen voor Jezus Christus. Daarom wil ik je iets vragen voor iemand die door mij in de Heer is gaan geloven, terwijl ik in de gevangenis zat. Hij is als een zoon voor me. Ik bedoel Onesimus. En dat betekent nuttig. Vroeger had hij voor jou weinig nut. Maar nu is hij voor jou en voor mij heel erg nuttig. Nu stuur ik hem naar je terug en het voelt alsof ik mijn eigen hart naar je toestuur. Ik had hem graag bij me willen houden, want dan zou hij mij namens jou kunnen dienen, nu ik voor mijn geloof in het goede nieuws gevangen zit. Maar dat heb ik niet willen doen zonder dat jij het goed vond. Maar ik wil niet dat je iets doet omdat ik je het bevel geef. Je moet dat zelf graag willen, daarom vraag ik het je. Misschien is hij wel een tijdje bij jou weg geweest, omdat je hem daarna voor eeuwig terug zou kunnen krijgen. Nu niet meer alleen als slaaf, maar zelfs als een broeder. Ik weet dat je veel van hem houdt en ik houd nog meer van hem dan jij. Maar je zal nu nog veel meer van hem houden, omdat hij nu ook je broeder is geworden. Wat ik je nu wil vragen is dit. Als ik werkelijk je vriend ben, neem hem dan in huis zoals je mij in huis zou nemen. En als je dan nog schade van hem hebt of als hij je nog iets schuldig is, laat mij dat dan betalen. Ik, Paulus, schrijf je dit persoonlijk. Ik zal het je betalen en dan zullen we het er maar niet over hebben dat jij mij nog veel meer schuldig bent, namelijk je eigen leven. Ja, broeder, gun mij dit in de Heer en doe dit voor mij. Bemoedig mij zo in de Heer. Ik schrijf je dit omdat ik vol vertrouwen ben dat je naar me zal luisteren. Ik weet dat je zelfs nog meer voor me zal doen dan ik vraag. Wil je ook voor mij onderdak regelen? Want ik hoop dat ik, dankzij jullie gebeden, bij jullie terug mag komen. Slot. Je moet de groeten hebben van Epaphras, die met mij gevangen zit voor zijn geloof in Jezus Christus. Je moet ook de groeten hebben van mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor je zal zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
1: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren. Zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1.

0: €9,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.
0: Groot.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Offerte, check. Nieuwe lease-out,

0: veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.

heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: 2. En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn. Want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

changed on that day. And when we all get to high.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.